0: had hij al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: dust, all that I adore.
1: Hier hoor je
2: de meeste muziekvariatie.
3: Dus we zetten er een klein beetje harder, ja.
2: Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders

0: van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de drie overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Cor Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, ik kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Oh, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gekocht.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van ons.

0: De radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Ruilschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha.

0: shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu non-stop de lekkerste muziek.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op na aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 10 voor 6. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Dit is een kei goeiemorgen. De start van de donderdag. Met fijne muziek onderweg. Maverick staat klaar na deze van Natasha Bedingfield.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Kei, goedemorgen. John van Vroenhoven.
5: Wat denkt de Brabant? Kei, goedemorgen.

0: zie jou helemaal in
1: het zin. Je wordt er toch vrolijk van,
0: man. Is het leuk, hè? Ja, ja. That's the night away, the Mavericks.
2: Kei goeiemorgen.
0: Ja, het is alweer donderdag 11 juni vandaag. De dagopbouw is al een paar dagen hetzelfde. Want ja, het begint nog niet eens zo verkeerd. Maar later op de dag is er dan weer ruimte voor regen. Met andere woorden, het zonnetje schijnt nu en het is best fris. Een graadje of 9 à 10. Maar het wordt vanmiddag 17 à 18 graden.
1: Ja. Het WK voetbal begint ook vandaag.
0: Oh, echt?
1: Ja, en misschien wist je dat nog niet.
0: Maar?
1: We worden wereldkampioen.
0: Ja, ja.
1: Het is ook de internationale dag van het spel.
0: Ja.
1: En ja, de meeste eindexamenleerlingen die krijgen vandaag een uitslag.
0: Ja.
1: Mocht je door de spanning al wakker zijn, zet hem op. Heel veel sterkte, komt vast goed.
0: Ja. En ja, laat ons ook weten. Gewoon laat ons weten als je geslaagd bent.
1: Ja, maar meestal is dat wel pas middags, toch?
0: Ja, ik werd smiddags gebeld. Dan zien we dat allemaal.
1: Nee, maar volgens mij wordt er niemand 's ochtends gebeld, toch?
0: Nee, er zijn uitzonderlijke gevallen, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, oké, ja.
0: Hele uitzonderlijke gevallen.
1: Ja.
0: Ja. Ik zou een uitzonderlijk geval hebben kunnen zijn geweest. Nee, joh.
1: Net over de hak over de sloot gehaald?
0: Nee, ga ik nou niet over in.
1: Okay.
0: Nee, het haalt allemaal oud zeer naar boven.
1: Oké, dat wil ik zeker niet.
0: Nee, want het is een hele mooie, vrolijke dag voor Jean Alesi. Hij wordt vandaag 62 jaar, zijn oud Formule 1 coureur. Ik weet niet eens hoe ik hem... Ik ken hem nu niet.
1: Echt niet?
0: Nee.
1: Dit is Dr. House.
0: Wie is Dr. House?
1: Ja, de hele bekende serie House. Hugh Larry.
0: Oh, Hugh Larry.
1: Ja.
0: Oh, Hugh Larry.
1: Ja.
0: 67. Nou, vanaf gefeliciteerd.
1: Maar, wees niet getreurd. Hij kent jou ook niet.
0: Nee, dat is mooi. Dat gaat dan twee kanten op.
1: Ja.
0: Deze man die ken ik wel.
3: Vooral doorgaan.
0: Ja.
1: Vooral doorgaan.
0: Vooral doorgaan. Het is Barry Stevens. Weet je hoe oud hij wordt vandaag?
1: Poh. Ja, nee, die was al oud toen ik dit
0: zat
1: keek. Toen was hij al niet jong. Dus ik zou zeggen nu 75.
0: Oké, nou, dan mag je er nog een paar jaartjes bij
1: tellen.
0: Ja.
1: Oh.
0: Wat denk jij, Nick?
1: Ja, maar hij heeft nou een hint.
4: Ik zit in op... Nou, een paar jaartjes erbij, 78.
0: Oké, 82.
1: Oh, 82. Lekker man. Nou, geniet ervan, Barry. Hè?
0: Maar we vooral doorgaan.
1: Zeker. Ja.
0: Nick, het nieuws.
4: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie op de Amerikaanse aanvallen meldde het Iraanse leger een volledige sluiting van de straat van Hormuz, ook voor olietankers en commerciële scheepvaart.
0: Hebben wij hetzelfde velletje voor ons als gisteren? Want het weer is hetzelfde.
1: Ja,
0: oh nee, de jaren gezellig.
1: Ook weer aanvallen. Maar nu is de straat van Hormuz helemaal dicht.
0: Ja.
1: En gaat de benzine nog weer veel duurder worden.
4: Ja, en over een paar dagen dan gaan we weer zeggen waarschijnlijk dat die gedeeltelijk open is.
1: Ja.
4: Dan gaan ze toch weer een beetje praten. En
1: ja,
4: het is wat dat betreft. De man die dinsdagmiddag om het leven kwam in Boksel nadat er een boom op zijn auto viel, is een 45-jarige man uit het Gelderse Ommeren. Het gaat om Gerrit ten Voorde, die daar de lokale partij PCG Buren heeft opgericht. Hij reed met zijn auto over de Keulse baan toen een grote boom omviel tijdens lokaal noodweer. Gemeente Boksel liet eerder al weten diep geraakt te zijn door het ongeluk. Het WK begint vandaag, maar het Haïtiaanse elftal heeft nog heel snel voor het WK een nieuw shirtontwerp moeten presenteren. Het oorspronkelijke ontwerp werd verboden door de FIFA vanwege een oorlogstafereel op het tenue. Haïti werd met de hulp van Polen onafhankelijk en had daarom de vlag van Polen op het shirt. Het land zegt zelf dat het niet gaat om een oorlogstafereel, maar wilde juist de vriendschap benadrukken. Toch hebben ze het er nu maar van afgehaald.
1: Ja, ze gaan nog geen punten halen, maar als je dan ook nog punten in de min krijgt van de FIFA, dan wordt het wel heel lastig.
0: Ja, wat wel heel lastig.
1: Ja.
0: Zouden kunnen in minpunten?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja,
4: ze kunnen een puntaftrek geven.
1: Als de FIFA dat wil, dan kan alles.
0: Ja. En moeten zij tegen Polen ook?
1: Nee.
0: Nee.
1: Ze beginnen tegen Duitsland.
0: Oké.
4: Oh, dat weet jij ook.
1: Nee, Duitsland, Curaçao, Haiti, Schotland. Haiti, Schotland.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja, ik kan er ook niks
4: knap
1: doen.
4: Knap dat jij dat allemaal
1: geen
4: zo...
0: Ja, ik vind het ook heel knap. Dat is toch een beetje het orakel zo. Hè?
1: Ja. Maar heb je nou de Scorrito al ingevuld?
0: Oh nee, dan moet ik dat doen.
1: Precies.
0: Nee, ik had gisteren... Ik had druk met andere zaken.
1: Ja.
0: Doe nou even. Ja, doe ik. Ik heb hem al op app staan. Ik heb hem al op toepassen.
1: Oké, dat wel.
0: Ja.
1: Dan weet je het ook. Haiti, Schotland.
0: Nee, ja, zover was ik nog niet.
1: 6-0.
0: Oké, schrijf hem op. 4-1. Straks de keuze voor koffie of thee.

0: Freddy Midler en Beast of Burden.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, die vraag die stellen we altijd op dit tijdstip aan jou. Omdat we gewoon zelf geen keuze kunnen maken. Willen we nou koffie of willen we nou thee? De keuze voor vandaag aan de hand van deze twee liedjes.
1: Wil jij koffie?
0: Het is Armin van Buuren.
2: Of toch liever een bakje thee.
3: Over mijn oren, onderste boven.
0: Zo, verliefd.
3: Dat het nog kan.
0: Het zijn twee Nederlandse artiesten, maar zeer uiteenlopend qua muziek. Jij mag de keuze maken. Ga je voor koffie Armin van Buuren, I Need You, of ga je voor thee Circus Kussers verliefd? En ik zet vast een streepje voor Erik, want die is verliefd, geloof ik. Toch? Jij mag het zeggen. 06 573 282 en 03.

Al Stewart on the border. Ja, je zou er maar staan in Amerika, on the border, en je komt er niet in. Je zult scheidsrechter zijn.

0: toch liever een bakje thee.
1: Over mijn oren, ondersteboven, dat het nog kan.
2: Koffie met Armin van Buren, I Need You. Thee is circuskusters en verliefd. Gooi het in de app.

0: eraan. Ja. En die 3 niet vergeten. Hoppakee. Koffie of thee in de app. We gaan naar Wijnand Zwaan. Wijnand, een bijzonder goedemorgen.
1: Een hele
0: goedemorgen, zoals we dat hier zeggen.
1: Ja, ja. Zo is het. Ja. Want,
0: is het ook keigoed op de weg?
1: Ja, ik denk het wel, over het algemeen wel. Want je hebt weinig verrassingen onderweg. Er staan wel wat dagelijkse files. Maar heel lang zijn ze nog niet. Dat gaat vast wel komen. Want de donderdagochtendspits is natuurlijk altijd een drukke ochtendspits. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het nu langzaam tussen knooppunt Empel en de afrit Kerkdriel. De A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum. Langzaam rijdend verkeer. En op de A59 van Den Bosch naar het westen bij knooppunt Hooipolder. Daar sta je ook even in de file. In alle gevallen is de vertraging nu 5 tot 10 minuten.
0: Oké, Wijnand. Dankjewel, tot over een half uurtje.
1: Tot straks.
2: Omroep Brabant.
0: Ja, vandaag schijnt regelmatig zon als ik hier naar buiten zit te kijken. Maar het ziet er mooi uit, joh.
3: Ja,
0: dat zou
3: zeker.
0: Echt zo'n prachtige dag kunnen zijn. Maar een enkele bui is niet uitgesloten. Dus hou daar rekening mee. Neem een parapluutje mee. Het wordt zo'n 18 graden vandaag. En vanavond dan volgt de enige tijd regen. 6:30. We gaan naar het nieuws met Niek.
4: Een enorme ravage vannacht de Mierlose weg in Helmond. Daar werd een plofkraak gepleegd op een geldautomaat. Met vermoedelijk zwaar vuurwerk is geprobeerd die automaat uit de gevel te blazen. De bakkerij naast de automaat heeft veel schade en bij bewoners aan de overkant zijn ramen gesprongen. De straat was ook bezaaid met glas en ander materiaal. De politie waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting waarbij criminelen toegang krijgen tot digitale pinpassen en creditcards. Een 35-jarige vrouw uit Udenhout kreeg na aankoop van een telefoon een e-mail die van haar creditcardmaatschappij leek te komen. Ze vulde gegevens in en dan liep stappen om zich te identificeren. Zonder dat ze het wist hadden criminelen daarna haar passen op een andere telefoon geïnstalleerd.
0: Ik vind dat echt zo doodeng worden. Ja, dat is dat.
3: Ze kunnen alles.
0: Dat is niet normaal. Nou, ik heb vorige week namelijk een nieuwe telefoon geïnstalleerd. En ik ben ook door al die stappen heen moeten.
3: Ja.
0: En het is echt bizar. Want je ziet door de boom het bos op een gegeven moment.
3: Want alle dingen die wel echt zijn.
0: Ja.
3: Ik soms.
4: Dan twijfel je nu ook.
3: Ja, of het nou van Omroep Brabant is, of van je bank, of van T-Mobile, KPN, waar je dan ook zit. Dan krijg je een mail en denk je, ja, ik ga het niet invullen, want het is niet echt.
0: Nee.
3: En dan blijkt daar wel echt te zijn op een gegeven moment. Omdat ze dan van de bank 7 keer bellen met, ga je nog betalen, pik, of hoe zit het?
0: Ja, precies.
3: En denk je, ja, maar ik wist dus niet of dit echt was of niet.
0: Ik update niks meer, ik heb mijn euro's weggedaan, ik ben gewoon naar de guldens. Daar kan je gewoon vertrouwen. Dan weet je in ieder geval dat het echt is.
4: Ja, de auto is gisteravond aan aanrijding in Sloperland langs de N261 bij Waalwijk. De bestuurder is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Na het ongeluk werd die weg natuurlijk afgesloten om de boel op te ruimen. 2 automobilisten die toch voorbij de afzetting reden, die zijn op de bon geslingerd. Het recht van de sterkste landen geldt steeds meer in de huidige wereld. En Nederland is daar niet klaar voor. Dat vinden Nederlanders die spraken met instituut Klingendaal. Nederlanders zien het afbrokkelen van de internationale rechtsorde als een van de grootste dreigingen. En onderzoeken over waarom Nederlanders dat als een gevaar zien.
5: Wij denken dat dat zeer waarschijnlijk komt door het optreden van de Verenigde Staten. Bijvoorbeeld incidenten zoals het Groenland-incident. De Amerikanen hebben gedreigd om Groenland te annexeren. En dan zien we toch voor het eerst dat met het afbrokkelen van de internationale rechtsorde ook Europa en Nederland zou kunnen raken.
4: Het onderzoek wordt sinds 2022 gehouden. Bijzondere vondst dan nog in het Engelse Oxfordshire. Onderzoekers die hebben daar een van de langste dinosaurussporen ter wereld ontdekt. Het gaat om een spoor van zo'n 200 voet afdrukken die zo'n 166 miljoen jaar geleden werden achtergelaten.
3: Was Hubert dat toen?
4: Nou, sommige sporen die werden 4 jaar geleden voor het eerst opgemerkt door een medewerker van een steengroeve. Daarna gingen ze natuurlijk uitgebreid onderzoek doen. Die sporen zijn waarschijnlijk, zeggen ze nu, van cetiosaurussen. Dat waren plantenetende dinosaurussen met een lange nek die zo'n 18 meter lang konden worden. Ja, 200 voet afdrukken, ik heb dat nog niet vaak gehoord, inderdaad.
0: Die waren spoorzoekertje aan doen daar.
3: Ja, dat kan wel. Ja, zo kunnen we deze.
0: Ja. Oh, dan weten we hoe carnaval is ontstaan.
3: Ja, het waren de dino's.
0: Het is gewoon in Engeland. Dat voetje. Ah. Ja, nee, nou is
3: 166 miljoen jaar.
0: Dikke te groot was hier, hè.

0: dag is goed.
1: Bij Omroep Brabant.
0: De hits van nu en van toen.
2: In ieder geval heel veel mensen worden er in ieder geval heel blij van.
1: Kei gezellig. Kei goedemorgen.

0: Extreme Wholehearted. In een kei goeiemorgen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Die vraag die hebben we gesteld. Je hebt een appje mogen sturen. En ik ga de finale vraag stellen aan Ebru. Ebru, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je bent er lekker vroeg bij vandaag. Hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, iedere dag wel volgens mij, toch?
2: Elke dag om 6 uur in de auto.
0: Oh, oké. En vind je dat erg dat je altijd zo vroeg moet beginnen?
2: Nou, ik ben meer een ochtendmens dan een avond.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Ja, en vallen de luiken s'avonds dicht, zeg maar?
2: Ja, rond een uur of 9 wel, ja.
0: Oh ja, nou, dat is een beetje ons ritme waar we hier ook in zitten. Maar als je dan een keer een avond wat later, bijvoorbeeld dat je ergens iets hebt waardoor je later in bed ligt, heb je daar dan de dagen erna last van?
2: Ja.
0: Ja, want dan zit je een beetje uit ritme. Maar hoe doe je dat dan in het weekend bijvoorbeeld?
2: Nou, ik gewoon
0: ja, precies. Ja, nee, ik snap hem. Ja, dit snap ik helemaal. Maar er zijn mensen in jouw omgeving die dat vervelend vinden?
2: Nee, want mijn vriend gaat ook gewoon op tijd.
0: Ja, oh, gewoon gezellig. Ja, ja, nou,
2: ja die doet ook vroeg eruit.
0: Oké, okay, ja. Want wat doet je vriend?
2: Die doet de vrachtwagen rijden.
0: Oké, okay, en jij plant, hè?
2: Ja, ik vind het logistiek.
0: Ja, precies. Wat is er nou zo de afgelopen jaren veranderd qua logistiek, qua plannen?
2: Nou, ik doe het nog niet zo heel lang, maar ja, veel automatisch.
0: Ja, en plannen jullie nu ook zeg maar nog strakker om ja, die brandstofprijzen, die gieren natuurlijk de pan uit. Hou je daar met planning ook rekening mee?
2: Nee, ik spreek alleen de vervoerders erop aan.
0: De vervoerders?
2: Hoe laat ze moeten komen en ja. Et cetera, die dingen.
0: Ja, precies. Ja. Jeetje, ja, ja, het is een mooi vak, een ingewikkeld vak lijkt me, met plannen. Ik ben heel slecht in plannen namelijk.
2: Dat kan je leren.
0: Ja, nee, dat zeggen ze. Dat heb ik jarenlang geprobeerd. Nee, dat is niet gelukt. Dus nu druk me gewoon op een knopje en dan kan ik lekker muziek draaien. Daarover gesproken, ja, de keuze uit Armin van Buren, I Need You voor Koffie of Circus Cursus Verliefd. Ebru, waar gaan we draaien?
2: Een lekker bakje thee.
0: Ja, lekker bakje thee. Nou, dat gaan we doen. Een hartstikke mooi liedje natuurlijk ook. Dan wens ik jou een hele mooie dag. Goed aan je vriend en vanavond op tijd in bed, hè?
2: Ja, fijne werkdag.
0: Goed zo, dankjewel hè. Dank Ebru. Dankjewel, houdoe. Dat was Ebru. En de uitslag koffie of thee is geworden. Circus Cursus met Verliefd. Dank voor het stemmen.

Alex Warren, Fever Dream. Daarvoor Circus Cursus, de uitslag van koffie of thee. En zo gaan we alweer langzaam richting 7 uur op deze donderdagochtend. In ieder geval een mooie start van de dag met zonneschijn in Brabant. En nu Bananarama. Robert De Niro is waiting.

0: Bananarama. Robert De Niro's Waiting. Waar zou die dan al wachten?
1: Ja, nou, op bananen?
0: Ja, bananen. Ja, ik weet wel, weet het. Ja, ik zei het al, we gaan lopen over tegen 7. Zometeen na het nieuws. Of na, ja, na 7, dan hebben we nieuws. Niek, waar ga je het zo over hebben?
2: Dit mag niet meer mee naar het strand deze zomer.
0: Nou ja, we moeten natuurlijk eerst nog even de strand weer terugkrijgen. Dus dan zou ik er blij mee zijn. Eerste wat in mij opkomt. Is zijn grote. Ik denk een parasol.
1: Oh!
0: Ja, en ik zal. Ik, want die,
1: ik hoop kinderen.
0: Ja, ik hoop heel veel. Ja, ik hoop sigaretten, maar.
1: Ja, ook.
0: Ja, maar ik hoop nog wel meer. Maar nee, ik denk een parasol.
1: Oké. Okay.
0: Want die waaien nog wel. Ik denk dat het gevaarlijker wordt met die parasol met wind en zo. Dat denk ik.
1: Oké, ja, check.
0: Ik ben er wel eens een keer achteraan gegaan, achter een parasol op het strand. Ziet er heel grappig uit, maar het is totaal niet mijn eigen parasol.
1: Ik ga dan even voor een serieus antwoord ook nog. Die lever ik ook nog even in. Zo'n bord waarmee je dan over de branding van het water zo kan glijden.
0: Zo'n waveboard.
1: Ja, want dat is ook levensgevaarlijk. Daar gaat ook iedereen van tegen de grond. Ik vind het niet, ik vind het wel meevallen, maar zoiets zal het zijn. Ik ga het breder trekken, maak meer kans. Een speel.
0: Speelding. Een speelding.
1: Ja, of van die bedjes, weet je wel. Of een bal.
2: Ja. Schrijf hem op.
1: Oké.
0: Ja. Okay. Ja. Hey, heb je nog meer? Want we maken gewoon een lijstje.
1: Nee. Ik vind dat ik op één ding moet zeggen. Okay. Jij zegt parasol, ik zeg speel iets.
0: Denk jij te weten wat het is? Gooi het even in de app.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Vindt u uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat

0: nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vanunen-mondzorg.nl.
1: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenu.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
4: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
6: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
7: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
6: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten en moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
8: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
6: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. We gaan eens even kijken hoe het ervoor staat op de weg. Hoe het stil staat op de weg. Wijnand Zwaan van de ANWB. Goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen, John. Nou, dat valt eigenlijk nog wel mee. Die donderdagochtendspits is normaal gesproken natuurlijk best wel druk. Maar we zien nog niet zo heel veel gekkigheid op de Brabantse wegen. Het rijdt hier en daar wat langzaam. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. En op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. Het zijn tegelijkertijd langs. En op de A58 Breda-Eindhoven, daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Baars en Oorschot. En je bent er 5 tot 10 minuten langer onderweg.
9: Oké, Wijnand, dankjewel. Weer tot over een half uur.
10: Tot zo weer.
9: Zometeen in de Kei. Goedemorgen. Het antwoord op de vraag. Dit mag niet meer mee naar het strand deze zomer. Heb jij enig idee? Mag je even een appje sturen.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer.

0: Vanaf 35 euro geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
4: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. Vier dagen. En all-inclusive al voor €223,50.
3: Voordeeluitjes.nl. Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
6: Kei, goedemorgen. John van Groenhoven.

0: Maakt het 9 minuutjes over 7.
1: Goedemorgen.
0: Voor deze donderdag. Ja, het is een beetje dezelfde opbouw als de afgelopen dagen qua weer. Het zonnetje schijnt nu. Het begint is nog niet zo verkeerd. Later op de dag zijn er wel weer buien mogelijk. En het wordt een best aangename 17 en 18 graden. Ik kan me voorstellen dat het zonnetje best aardig is.
2: Even een blik in de geschiedenis, want dat doen we altijd zo rond deze tijd. In 1644 vandaag wordt de barometer uitgevonden.
0: Daar maken we nog altijd gebruik van.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Zeker in 1770 wordt het Great Barrier Reef ontdekt. Dat is het grootste rif ter wereld bij Australië, zeg maar.
0: Iemand ging duiken en die dacht, hé, dat is mooi hier.
2: Nee, het ligt hier nou.
0: Het ligt hier.
2: Ja. En in 2017, Nadal wint voor de 10e keer Roland Garros.
0: Oh, mooi zeg. En vandaag is het dag van de Lynx. Het is ook dag van de mais. En chocoladeliefhebbers en taartjesliefhebbers, die zal dit aanspreken. Want pak lekker taartje, want het is vandaag dag van de chocoladetaart.
2: Kijk,
0: lekker. Nick, het nieuws.
3: De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. Dat meldt de rechter in Frankrijk. 67-jarige zanger die werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst in afwachting van de resultaten van het onderzoek naar hem. Dat richt zich onder meer op seksueel geweld tegen 13 mogelijke slachtoffers. Een enorme ravage vannacht op de Mierlozeweg in Helmond. Daar werd een plofkraak gepleegd op een geldautomaat. Met vermoedelijk zwaar vuurwerk is geprobeerd die automaat uit de gevel te blazen. De bakkerij naast de automaat heeft veel schade en bij bewoners aan de overkant zijn ook ramen gesprongen. De straat lag ook bezaaid met glas en ander materiaal. Dan wat ik voor zevende zei, dit mag niet meer mee naar het strand deze zomer. John, je had het over een parasol. Ja. Mark, jij over allerlei dingen die mensen mee kunnen nemen, waarmee ze
2: speeltoestel
3: de zee kunnen
2: gaan.
0: Ja. Er zijn veel appjes gekomen.
2: Ja?
0: Ja, er zijn veel mensen die...
2: Zeggen ze.
0: Even kijken. Robert die zegt je vrouw. grote muziekapparatuur. Treya zegt een windscherm. Eens even kijken.
2: Ook veel mensen met het goede antwoord, toch?
0: Jij weet dan het goede antwoord al.
2: Ja, ik heb het net stiekem gelezen.
0: Okay. Roy die zegt parasol. Even kijken, wie is dit? Die heeft dan alleen een nummer. Jos van Stiphout, die heeft ook parasol. Suzanne zegt parasol.
3: Nou, dan hebben die mensen en jij
0: zo
3: het
0: kan
3: goed.
0: Doorgaan. Oh, ik ook.
3: Ja. Parasol.
0: Nou,
3: ja.
0: Wat goed.
3: Die komen de zomer op vakantie aan het Italiaanse eiland Sardinië in ieder geval. En dan ook nog van plan is om naar het strand Punta Molentes te gaan.
0: Ja.
3: Die kan de parasol thuis laten. Alleen strandgangers met kinderen jonger dan 10 of ouderen boven de 65, die mogen daar nog parasols meenemen naar het strand, want er worden er veel te veel meegenomen. Ja, en daardoor vinden ze het gevaarlijk worden.
0: Gevaarlijk.
2: Daar ken ik dus niet naar het strand, want ik fik levend weg.
3: Ja. Nou, dat is dus ook de kritiek die heel veel mensen geven. Ja, en mijn huid dan en zo. Dus,
0: Maar dat is best. Ze hebben daar nooit van discriminatie gehoord. Zo. Want dit zou Nederland nooit op deze manier kunnen, denk ik.
2: Nee.
0: Kinderen wel, en dan...
2: Maar er is nu een hele slimme ondernemer in dat straatje.
0: Ja.
2: Die gaat bejaarden verhuren.
3: Een bejaarde mee naar het strand.
0: Oh, ik wou zeggen, die gaat parasol
2: kind onder de 10 kost 50 euro per dag.
0: Ja.
2: En een bejaarde van 75, die kost 200 euro per dag. En die neem je mee naar het strand en dan mag je een parasol opzetten.
0: Ik zie al een bordje staan.
2: Ja.
0: Te huur, bejaarde.
2: Ja.
3: Dan heb ik dat zo meteen een dagje uit.
2: Ik zou dat doen meteen. Ja.
0: Ja.
2: Als ik daar 65 plus was, zou ik oprecht mezelf laten verhuren. Gewoon voor 80 euro per dag.
3: Je gaat gewoon iedere dag op het strand liggen bepaald.
2: Hallo, ben ik weer.
0: Lekker onder een parasol.
2: Ja, dit keer met deze mensen.
0: Scoopmobiel, speciale strandbandjes erop.
2: Heerlijk.

0: Swing Out Sister, You On My Mind. En dan kijk, goedemorgen. Het is donderdag vandaag. Eerder deze week had ik het met jou, Mark, over een schilderijtje dat ik al jarenlang ergens zien te hebben verstoffen in de kast. En dat we daar steeds van afvroegen wat zou dat nou waard zijn?
1: Ja, en het is een schilderijtje. Het is niet heel groot.
0: Nee, het is denk ik, het zal zijn? 50 bij 35, ja. Beetje 60 bij 40, weet je, dat formaatje.
1: En er stond iets op waarvan jij dacht, dit is heel mooi. Wat zie je?
0: Wat je ziet is, het is een schilderij waar je de kroonprins Willem II, dus de latere koning Willem II, die zie je met de artillerie op een slagveld. Het is een beetje een oud-Hollands een plaatje met paarden en soldaten en dergelijke. Het ziet er heel... We hebben al heel lang geprobeerd ook om ook de handtekening van de schilder erachter te halen. Dat was bijna niet te doen. Dus ja, dan gaat dat weer in de kast. En dan,
1: Dat jij dacht, nu ga ik echt.
0: Ja, nu ga ik echt. En dat bracht mij bij een taxateur.
1: Ja.
0: En daar ging ik naartoe. En daar ben ik gisteren geweest.
1: En, hoe gaat zoiets? Want ik heb dat nog nooit gedaan.
0: Nou ja, je gaat gewoon naar een zaaltje toe. In dit geval van een hotel. Waar ze een zaaltje... En dit stond in de krant aangekondigd. En dat is dus eigenlijk een soort kunst en kitsch. Waar je dan naartoe kunt, maar zonder de televisieopnames erbij. En daar zitten mensen die verstand hebben van horloges, van sieraden. Van potten, weet je, van die oude aardewerken dingen. Dus, dus ook iemand die verstand heeft van schilderijtjes.
1: Oké.
0: En dan kun je gewoon met je hele hebben en houden naartoe.
1: En dan zeg je, meneer Hans, ik heb hier een schilderijtje. Ja. Waar is het waard?
0: Ja, nou, kijk er eens naar. Dus dan pak je dat uit. En toen ging je kijken. En dat was leuk.
1: Oké.
0: Ja, het was leuk.
1: En ga je ons nu ook vertellen wat het dan waard is?
0: Ik zal jou laten horen wat hij zei.
2: Waar we hier naar kijken is een schilderij waarin kroonprins Willem II, en die wordt ook wel de held van Waterloo genoemd, de troepen inspecteert de rijdende artillerie. En een van de allerberoemdste schilderijen over de rijdende artillerie, die hangt natuurlijk in het Rijksmuseum, die is van Breitner. Maar je had meer schilders die dit deden. En deze is dan uit de tijd van de kroonprins zelf. Dus het schilderij zal dateren rond het midden van de 19e eeuw. En die is vastgelegd door een wat naïeve schilder. We kunnen zijn signatuur helaas niet lezen. En het is op mahonie geschilderd. Dus het komt uit de zuidelijke Nederlanden. Dus het kan net zo goed een Belgische schilder geweest zijn als een Hollandse schilder. Dus een veilingwaarde zou rond de 1500 tot 3000 euro zijn. En een verzekerde waarde zou rond de 2200 euro.
1: Oh!
0: Ja, dus jongens, ik
1: dat
0: ben
1: is wel echt meer dan ik had verwacht.
0: Ja, ik ook.
1: 3000 euro maximaal.
0: Ja. En hij gaat dus naar de veiling. En
1: hij gaat dus ook echt veilen?
0: Ja, we gaan hem veilen. En dat is heel grappig. Hij zei dus ook van, ja, Amerikanen zijn hier dol op. Want het heeft dus iets met Waterloo te maken. In de slag bij Waterloo. Dus hij gaat 29 juni gaat hij op de veiling. En dan kunnen wij meekijken. En dat is een internationale veiling. Dus de hele wereld kan dan bieden op dat.
1: Ook Zweden. Die hebben ook wel iets met Waterloo.
0: Ja, hij stuurde. Hij had ook. Hij zei, ja, ik moet Björn. Zei die, geloof ik.
1: Leuk man.
0: Ja.
3: Blijkt nou, sowieso. Hopen dat er een gek tussen zit dan. Die wat meer biedt.
1: Ja, uiteindelijk is een veiling wat een gekke vergeeft.
0: Ja. Daar is het.
1: Ja.
0: Dus,
1: ik ga meebieden voor een tientje.
0: Het gaat bij 100 euro. Ja.
1: Ik ga niet meebieden.
0: Nee. Nou heb ik nog iets, maar dat is voor morgen dan. Ik heb ook Pokémon.
1: Ik ga het uitzoeken voor je.
0: ik gooi mijn hele kast leeg.
1: Ja, maar het zijn Pokémon kaartjes.
0: Ja, Pokémon kaartjes.
1: We hebben het ook al eerder over gehad. Je hebt ze voor me meegenomen. Ja. Ik heb hier het blik al.
0: Ja.
1: Ik ga uitzoeken voor je wat het waard is, want ik heb hier wel een beetje verstand van.
0: Ja.
1: En wie weet ben je er dan morgen niet meer.
0: Oké. Nou.

0: binnen enkele ogenblikken zal op spoor 1 de trein vertrekken naar Amsterdam.
1: Kei, goedemorgen.

0: Bubbly. Wherever you go, wherever you go. We gaan zo naar het nieuws. Nick, waar ga je het over hebben?
1: Onder andere gaat het over een plofkraak in Helmond. En in Rukven zijn ze bijna klaar voor het WK voetbal.
2: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leo Lux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Leo Lux Select Store.
3: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en cobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
7: Mijn papa verkoopt stoelen.
8: Dit
9: in Mil, Reuzel en Riethoven.
0: Wijnand Zwaan van de ANWB voor een update van het verkeer in de regio. Vertel, Wijnand, goedemorgen.
10: Ja, John, het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Ik kan niet zeggen dat het buitengewoon druk is. Er staan gewoon veel dagelijkse files met hooguit 5 minuten vertraging. Een paar springen er toch wel uit. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg over 12 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A27 van Breda naar Gorkum, daar ben je een kwartier langer onderweg tussen Hank en de brug bij Gorkum in 7 kilometer file. Verder rijdt het verkeer langzaam op onder meer de A58 Breda richting Eindhoven op 2 plaatsen. Eerst bij knooppunt Sint-Annabos en verderop bij Best. En het oponthoud is in beide files 5 tot 10 minuten.
0: Oké, dankjewel.
11: Omroep Brabant.
0: Ja, het zonnetje schijnt deze ochtend. Vanmiddag is een bui niet uitgesloten. Het wordt zo'n 18 graden vandaag. Straks uitgebreid weer met Weerplaza. Tijd voor het nieuws met Nick.
1: Een plofkraak vannacht op een geldautomaat heeft een flinke ravage veroorzaakt op de Mierloseweg in Helmond. Verslaggever Evi Hendricks, die is daar nu. Evi, wat zie jij? Is daar überhaupt nog iets te zien?
12: Ja, ik zie inderdaad een flinke ravage. Echt heel de straat ligt onder het puin. De plofkraak was gericht op een ATM in de straat, maar ook een bakker en kapsalon. Ja, heel de glazen zijn verwoest, van de ramen zijn verwoest. Overal ligt puin op straat. Ja, dus er moet echt een hele flinke klap zijn geweest hier.
1: Ja, er waren volgens mij ook vannacht harde knallen te horen. Dat kun jij beamen, of niet?
12: Ja, want ik woon hier dus achter. Ik woon hier echt vlakbij. En ik werd vannacht rond 4 uur wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. Ja, ik heb eigenlijk nog nooit zo'n harde klap gehoord. Ja, en toen kwam ik hier en toen keek ik. En ja, toen zag ik dus de ravage.
1: Evi, dankjewel. Het is niet bekend trouwens of de dader of daders geld hebben buitgemaakt bij die plofkraak. Dat wordt nog onderzocht. In een huis in Eindhoven heeft de politie gisteren vuurwapens en softdrugs gevonden. Agenten doorzochten aan een anonieme tip 2 huizen in de wijk Drentsdorp. In 1 van die huizen lagen de wapens en drugs. Er is 1 man aangehouden. Een Bentley met een nieuwwaarde van €300.000 is gisteren in Waalre door de politie in beslag genomen. Het vermoeden is dat de auto met crimineel geld is gekocht. De rechter moet nu beslissen of de beslaglegging terecht is. Als dat zo is, dan is de eigenaar de auto kwijt. Het ministerie van Defensie maakt steeds vaker informatie over nieuw materieel niet openbaar. Een deel van de Tweede Kamer klaagt daarover, maar volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie kan het niet anders.
13: Ik denk dat we daar veel te naïef in zijn geweest vroeger. Dat je gewoon kon narekenen wat voor voertuigen we kochten, wat voor raketinstallaties, hoeveel munitie, wanneer dat werd geleverd. En ik denk dat we dat helaas in deze tijd gewoon niet meer kunnen delen. Als gevolg van de verslechterende veiligheidssituatie.
1: De Tweede Kamer wordt nog wel bijgepraat, maar dat gebeurt dan vertrouwelijk. 2K voetbal staat op het punt van beginnen. Vanavond om 9 uur onze tijd is de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Nederland komt zondag pas voor het eerst in actie. In Rukven wordt een heus WK-dorp opgebouwd.
14: Hier komt een scherm van 18 vierkante meter waarop de wedstrijd goed te volgen zal zijn. Daarnaast komt er daar nog een podium waarop de artiesten zullen optreden. Dus we kunnen hier een mooi feestje bouwen op dit plein.
1: Ja, 2 jaar geleden was er ook al een EK-dorp. Dat was toen een groot succes, ook omdat ze proberen er een stadionsfeer neer te zetten voor de inwoners van de 5 dorpen van de gemeente.
14: Je staat hier ook echt tussen hoge muren
8: tussen elkaar. En dat is natuurlijk in een voetbalstadion ook. Dan heb je gewoon, sta je in een soort van kuip te spelen. Ja, dat creëert al sfeer.
1: Het kost €12,50 om daar binnen te komen bij dat WK erop. Ja, dat is in ieder geval een stuk goedkoper dan een kaartje voor een van die wedstrijden van Oranje. Volgens mij kost dat echt honderden euro's als dat überhaupt al lukt.
11: Dus, duizenden euro's.
1: Nou, dat bedoel ik.
11: Ja.
0: Nou, nee, ik vind het, dus, het is wel leuk. Ja, absoluut. Ja, ik kreeg gisteren een berichtje op Facebook. En dat was van Jacques. Die is van een restaurant in Den Bosch. En dus bij dit, dat mag ik wel even zeggen. En vond het tamelijk heel. Die hebben altijd hele creatieve dingen. Dus die zeggen, ja, zondag speelt Nederland tegen Japan. Dus die hebben een Japanse rijsttafel. En daar kun je een kaartje voor kopen. Dus kun je eten en van de wedstrijd.
11: Ja, mooi.
0: Over leuke dingen gesproken. Spoorpark Live. Wij geven tickets weg als de trein vertrekt naar Tilburg. Want daar gaat het allemaal plaatsvinden. Dus houden het in de gaten.

0: Carrie en haar emotions. We gaan eens even kijken hoe het weer zich gaat ontwikkelen. Want we hebben een mooie start gehad. Weerplaza, Jeroen Elfrink, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de start is veelbelovend voor vandaag.
1: Ja, wel in de regio van Eindhoven en Den Bosch. In Breda en omgeving denken ze er toch wel anders
0: over. Oh, serieus? Is het daar al minder? Ja,
1: ja, daar trekken nu een aantal buien lokaal met onweer al over. Dus daar is niet een hele mooie ochtend. En die buien die trekken langzaam aan oostwaarts. Dus ook in jullie omgeving bij de studio krijg je zometeen nog een enkele bui. Maar de droge periode hebben duidelijk de overhand vandaag. Het is echt minder buiig dan de voorgaande dagen. En daarbij loopt de temperatuur op naar 17 of 18 graden.
0: Nou, dat is in het zonnetje volgens mij best aangenaam vertoeven.
1: Ja, nee, op zich best prima. Ook niet te veel wind. De voorgaande dagen stond er ook echt wel vaak veel wind. Maar wel zo dat later vandaag de bewolking toeneemt. En zo tegen een uurtje of vijf begint het in het westen van Brabant te regenen. En ja, die regen die houdt niet echt op, want die regen kan wel eens 24 uur aanhouden.
0: Zo!
1: Ja, komende avond, nacht en morgen is het bewolkt en regenachtig. En ja, morgen wordt ondanks die regen toch nog 18 graden. Maar ja, het lijkt wel weer oktober.
0: Nou, dat zeg jij heel erg. Ja, dat zijn de rake woorden. Valt niet te ontkennen. Nee, het valt niet. Maar kan je het mooier maken op langere termijn, Jeroen?
1: Zeker. Zaterdag en zondag verlopen eigenlijk best wel aardig met de afwisseling van zon en wolken. Het is nog niet heel erg warm. Temperatuur ligt zo tussen de 19 en 21 graden. Vanaf maandag ja, lijkt het toch wel dat er weer wat meer zomerweer aan zit te komen. Als ik nu kijk naar midden volgende week, zie ik temperaturen die oplopen naar 27 graden.
0: Oh, dat is een andere koek.
1: Precies. Dus nog even volhouden. Door die zure appel heen bijten.
0: Heel goed. Dat is in ieder geval toch eventjes met een mooi vooruitzicht. Jeroen, dankjewel en fijne dag. Tot de volgende.
1: Tot de volgende. Houdoe.
0: Ja, en met een mooi vooruitzicht misschien wel eind juni dat je erbij bent op zaterdagavond bij Clouseau, bij Anouk. Spoorpark Live is dan. En wij hebben hier kaartjes liggen als je de trein...

reizigers. Binnen enkele ogenblikken zal op spoor 1 de trein vertrekken naar Tilburg. Ik herhaal. Binnen enkele ogenblikken vertrekt op spoor 1 de trein naar Tilburg. Wij wensen u een fijne reis.

0: De vriendjes Afrojack, David Guetta en Sia samen. Awake Tonight.
1: Attentie, attentie. Beste reizigers.
0: Ja, volgens mij gaan we iemand bellen.
2: Zeker. Hij gaat ergens in Brabant over.
0: Ja, maar we hoorden het.
2: Misschien is deze persoon wel helemaal niet in Brabant, maar daar ga ik even vanuit.
0: Ja.
3: Marcel.
0: Marcel, goedemorgen. Kei goeiemorgen. Yeah. Yeah. Ben je in Brabant?
3: Kei goeiemorgen, ja.
0: Ja? Ben je lekker thuis, hè? Je zit thuis wat te horen.
3: Ja, ik zit thuis.
0: Of op het werk, dat kan ook natuurlijk. Maar in ieder geval niet, niet mobiel.
3: En aan het werk.
0: Ja. Oké, okay, wat voor werk doe je?
3: Ik ben op serviceafdeling van een machinefabriek.
0: Oké, okay. Nou, en jij bent er gewoon bij eind juni. Met optredens van Anouk, met Clouseau, Jet Rebel. Dus we kunnen wel even doorgaan. Maar vooral heel veel gezelligheid. Spoorpark Live in Tilburg. Twee kaartjes gaan naar jou, Marcel.
3: Dankjewel, heel mooi.
0: Hartstikke mooi. Wens ik jou bij deze alvast heel veel plezier en een mooie werkdag.
3: Ja.
0: Dankjewel.
3: Keigoede werkdag.
0: Ja,
4: ah, zeker.
0: Ja, helemaal mooi. Dankjewel.
4: En laat even weten hoe het was.
0: Ja, laat even weten hoe het was.
4: Ook belangrijk.
0: Ja, absoluut.
3: Doen we.
0: Morgen nog een nieuwe ronde, nieuwe kansen voor kaartjes voor Spoorpark Live. Hoor jij de trein vertrekken naar Tilburg? Dat is belangrijk. Dan mag je een appje sturen naar 06-573-28203. Zometeen Johnny Cash. Maar eerst deze Only Orchestral Maneuvers in the Dark. So

0: And it burns, burns, burns. The ring of fire.
1: Johnny Cash in de kei, goedemorgen op Omroep Brabant. Ring of Fire. Daarvoor nog So in Love. Straks naar de andere kant van 8 uur gooi je niet alleen het laatste nieuws, maar we gaan het ook hebben over een nieuwe podcast. Die is gisteren uitgekomen van de Efteling. Het geheim van de Efteling met mooie verhalen die je een inkijkje geven in de keuken van de Efteling. Dat is altijd leuk om daarvan te horen. Daarover gaan we straks bellen. Dat en meer staat allemaal voor je klaar zometeen in de kei. Goedemorgen.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketing manager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
9: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg

0: een chicken specialist.
1: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
2: Dat is genieten.
3: Met Rousseau chocolade.
1: Kijk op rousseau.nl.
4: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
5: Is de radiozender waar Brabant leeft.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Arjen Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
8: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
7: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
9: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
7: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. We gaan eens kijken hoe de lijst van files zich heeft ontwikkeld. Wijnand Zwaan.
11: Nou, John, die lijst die is wel langer geworden. Er staan flink wat dagelijkse files. Maar veel vertraging leveren ze niet op. Meestal zo'n 5 minuten, soms 10 minuten. Er zijn ook niet zo heel veel echt bijzonderheden. Behalve dan nu wel op de A59 naar Den Bosch. Tussen Waalwijk en Vlijmen. 9 kilometer file met een kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er is maar 1 rijstrook open. En de langste file van dit moment staat op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum nu 10 kilometer. En je bent er een kwartier langer onderweg.
10: Oké, dankjewel weer. Zo meteen in de kei. Goedemorgen. Fijne muziek. Onder andere Thunder in My Heart Again. Max samen met Leo Sayer.
12: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
13: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
14: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
13: Echt?
14: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
17: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
18: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef

0: Deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
2: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
6: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
7: voordeeluitjes.nl.
5: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Kei, goedemorgen. John van Vroenhoven.

0: Thunder in my heart. Dat allemaal op Omroep Brabant.
1: Goedemorgen.
0: Jawel, goedemorgen. Donderdag. De dagopbouw is al een paar dagen hetzelfde zoals Mark dat mooi heeft omschreven. Het begin is helemaal niet verkeerd. Maar we hoorden net al van Jeroen van Weerplaatsen dat het regio Breda wel al nat is.
2: Ja,
0: maar
2: zeker.
0: Hier schijnt het zonnetje nog.
2: Ja, maar dat gaat ook wel langzaamaan verdwijnen.
0: Jawel, want er komen buien. En het is de opmaat naar een redelijke mooie dag vandaag met af en toe kans op een bui. Maar vanaf vanavond gaat het regenen. Dat duurt het tot en met zaterdagochtend, geloof ik.
2: Yes.
0: Ja, dus,
2: ja, maar daarna wordt het ook goed.
0: Ja, daarna, ja, zeker. Kan een barbecue'tje aan.
2: Ja. Ja,
0: dus Niek, nog vakantie of nog weekendplannen?
3: Ja, geen idee eigenlijk niet. Nog. Maar ja, barbecuen, dat...
0: Nee, morgen dat niet. Nee, want dan krijg je de kooltjes niet aan.
3: Nee, maar ook zondag niet. Ja, weet je, dat lukt gewoon nog niet met die jonge kinderen.
0: Daar
3: heb
0: ik
3: geen tijd voor.
0: Ja, nou, kom maar een keertje langs dan.
3: Ja, zeker.
0: Zijn er jarigen vandaag?
2: Jazeker. Sean Alesi, 62 jaar, oud Formule 1-coureur. Hugh Larry, acteur in Amerika, 67 jaar. En deze man, die ons altijd bleef aanmoedigen, wordt 82 vandaag.
4: Vooral doorgaan.
0: Nou, hopen dat hij nog lang doorgaat.
2: Dat was bij de Soundmix Show, toch?
0: Ja, bij Henny Huisman. Soundmix Show zat hij in de jury. Volgens mij zelfs de Playback Show was nog daarvoor.
2: Ook nog?
0: Ja, dat was nog de Playback Show. Ja. Dat was... Dan zongen de kandidaten wel goed.
2: Oh ja, ja, ja, precies, ja, ja, ja,
0: precies. Maar dan zat het in de mimiek. Hè? Ja. Het, helemaal,
2: ja, ja, ja, ja. Wat is er verder vandaag?
0: Nou, vandaag is het internationale dag van het spel. Het spelletje eindexamen is gespeeld. En vandaag horen de meeste eindexamenleerlingen hun uitslag. Dus die zitten in misschien wel een zak en as, maar in ieder geval in spanning te wachten tot de telefoon gaat. En over spelletjes gesproken. Vanavond begint het, hè? Het WK.
2: Ja. En wat worden
0: het WK 2026, waarin Oranje wereldkampioen wordt.
2: Nou, eindelijk een keer.
0: Eindelijk een keer. Het is fijn dat we er nu ook allemaal al weten. Moet alleen nog even door de wedstrijden heen.
2: Ja, dat vind ik allemaal zo'n kleinigheidjes.
0: Ja. Klein dingetje. Ja. Nick, het nieuws.
3: Paus Leo die heeft de Jezus Christus toren en de Basiliek Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het 172 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. Het is bijna het laatste deel van de kerk. De voordeur met trap moet nog worden gemaakt, maar daar staan nog wat flats in de weg.
0: Ja, dat is een ding. Wacht even, een kerk is af, daar hebben ze 180 jaar over gedaan.
2: Ja.
0: Maar die kun je nog niet in, want de voordeur is...
2: Ze willen een trap maken, ik heb het toevallig zitten alleen. En je kunt de trap heel stijl maken, maar ze willen hier echt zo'n grandeur trap van maken. Maar daar heb je wel wat ruimte voor nodig, want die loopt dan geleidelijk af. Ja. Maar dat is dus inderdaad een probleem, want daar staan 2 of 3 flats.
0: Ja.
2: Dus je zal daar maar wonen en je moet weg, want we gaan hier een trap bouwen.
0: Ja, of je gaat door die flats heen, dat is ook helemaal gaaf.
2: Ook vet.
0: Ja, vet.
2: Ja.
3: Dan naar een huis in Eindhoven. Daar heeft de politie gisteren vuurwapens en softdrugs gevonden. Agenten doorzochten na een anonieme tip 2 huizen in de wijk Drensdorp. In 1 van die huizen lagen de wapens en drugs. Er is ook een man aangehouden. In Amerika zijn ze aan het kijken of robots op een gegeven moment op de grond het gevecht aan kunnen gaan met een tegenstander in oorlogssituaties. In San Francisco wordt daarmee geëxperimenteerd. Kunnen ze bijvoorbeeld omgaan met een wapen? Kunnen ze misschien stiekem dichterbij komen dan mensen? En er wordt ook gekeken of ze misschien een veld met landmijnen kunnen ontmantelen.
0: Dat is wel fijn, ja.
2: Ja.
3: Dat is toch een ontwikkeling.
2: Ja, als je zo'n robot door zo'n veld laat lopen, is het toch minder erg.
0: Ja.
3: Ja, of bij de straat van Hormuz. Zeemijnen, bijvoorbeeld. Ja.
0: Hebben we toch weer over de straat van Hormuz. Ja. Dus denk na het eten hier het meest genoemde woord, zo'n beetje.
2: Ja. Ja. Ja. Nou, robots kunnen niet zwemmen nog, toch?
0: Nou,
3: ik heb geen idee.
2: Kunnen robots zwemmen?
0: Kunnen robots zwemmen? Keigoeie vraag. Stuur hem in. Stuur hem in.
2: Ik ga bij deze...
0: Keigoeie vraag.
2: Ja.
0: We zijn al even bezig, hoor.

0: het, nog, in het weer nog even meewerken.
1: Ja.
0: Dan
1: ja,
0: hebben we hem te pakken.
1: Zomerrit is wel Cheerio.
0: Nee, ik vind
1: ja,
0: het,
1: dat kun jij ja, niet vinden, maar dat is...
0: Nee, nou, ik vind het een leuk liedje. Ik vind het ook een leuk liedje. Staat op één, zeker. Maar ja. Dit, de Bossa, is een lekker liedje. Leuk. Lekker liedje, absoluut.
2: Want het is zomaar jouw
0: dag. Ja, er is een nieuwe podcast van de Efteling uit. Het geheim van de Efteling. En daarin praat presentator Paul de Leeuw samen met ontwerpers, makers en experts over het Sprookjesbos. Gedurende 7 afleveringen komen verschillende onderwerpen aan bod. En verhalen met mensen die de Efteling maken zoals wij het beleven. En een van die mensen is Mario. En die is te horen in de podcast Natuur in het Sprookjesbos. Mario, kei goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, wat dacht jij toen je werd gevraagd om in een podcast te komen zitten?
3: Nou, dit is voor mij niet de eerste keer dat ik voor dat soort zaken gevraagd word. Dus ik was niet meteen flabbergasted, zeg maar. Maar het is altijd leuk om over je vak te praten en anderen uit te leggen wat jij eigenlijk allemaal doet. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Ook om misschien anderen te enthousiasmeren.
0: Ja.
3: Om ook voor het groene vak te kiezen.
0: Ja, want dat is precies waar die podcast over gaat. De eerste aflevering die is online. Die van jou die komt volgende week. En jij praat daarin dan over de tuinen, de bomen, de struiken. Ja, ja. Als een sprookjesbos bos heet, dan is dat natuurlijk wel een belangrijk onderdeel.
3: Ja, inderdaad. En we proberen ook het bos zo lang mogelijk als bos overeind te houden. En daar gaat best wel veel werk in zitten, meer als mensen zich realiseren. Want een bos is zonder onderhoud al heel snel geen bos meer. Of alleen een verzameling stammen waar niks meer onder groeit.
0: Nee, dat is inderdaad. En ja, een verlept bos, daarmee doet het sprookje zeg maar ook niet ten goede. Want er zit natuurlijk wel een. Ja, dat hangt heel erg samen. Hey, wat doe jij nou zo op een dag in de Efteling?
3: Nou, ik ben de groenbeheerder, dus ik ben verantwoordelijk voor het groen om het in stand te houden. Dat betekent dat ik mijn eigen bemoei met de kwaliteit, met eventuele veranderingen in het groen. Nu ik samen met de landschaparchitect van de Efteling, Ivo Suutmeijer. En ik moet zorgen voor budgettering, dat soort dingen. Maar dat is heel breed. Het gaat over water, het gaat over groen, het gaat over flora en fauna.
0: Ja.
3: Het is gewoon echt, ja, alles wat leeft en groeit en bloeit. En als altijd weer boeit, zei iemand vroeger.
1: Ja, mooi. Hey, maar jij bent er natuurlijk bezig met alles wat er al staat. Maar word jij ook betrokken bij als er iets nieuws is? Want ik kan me voorstellen dat de trollenkoning ander groen nodig heeft dan de Chinese nachtegaal. Als er dan, zoals nu, weer een nieuw sprookje aankomt, ben jij dan ook betrokken bij, dan moeten deze bomen of planten bij?
3: Ja, ik ben in hoofdlijnen. Kijk, in principe is de landschaparchitect en de tuinontwerpers zijn degene die als eerste aan zet zijn. En als die dan concrete plannen hebben, gaan ze meestal aan mijn tafel zitten, zodat ik er eigenlijk vanuit een beheerdersoog overheen kijk. Dat we de juiste keuze maken, dat we het bomenbestand zo divers mogelijk gaan maken. Ook vanwege allerlei ziekten die er afgelopen jaar allemaal in bomen hebben gezeten. Maar ook plagen, zoals de eigen processierups. En om die te beteugelen moet je zorgen dat je diversiteit in de boombestand zo breed mogelijk is.
0: Als je nou moet omschrijven, Mario, wat nou het geheim van de Efteling is, en dan in jouw vakgebied, wat zou je dan daarover zeggen?
3: Het geheim van Efteling is denk ik dat wij door onze groene omgeving ons echt onderscheiden van de andere parken zoals waar wij tussen zitten. Want wij proberen met het groen het verhaal te versterken, zeg maar. Voor ons is groen meer dan alleen maar een stukje decor. Voor ons is ook het groen wat we toepassen bij allerlei verhalen ook toevoeging aan het verhaal zelf, zeg maar.
0: Ja, wat is nou het stukje groen dat het meest geslaagd is als het aan jou ligt in de Efteling?
3: Ik vind de omgeving bij Sirocco en de Archipel vind ik heel geslaagd, omdat we daar op zoektocht zijn geweest naar planten die het exotische uitdragen, maar dat we wel in ons klimaat kunnen toepassen. En dat vind ik wel een heel geslaagd product. Maar ik vind de piranha bijvoorbeeld na de renovatie ook veel meer piranha-achtig aan doen als wat er voorheen stond.
0: Ja, volgende week komt jouw podcast online. Kun je een klein tipje van de sluier geven wat daar nou bijvoorbeeld in te horen is?
3: Ja, ik moet daar voorzichtig mee zijn wat ik daar allemaal over vertel.
1: Ja, anders krijg je ruzie.
3: Ja, dan krijg ik ruzie met Steven, die heb je misschien ook wel gesproken. Ja. Nou ja, we hebben wel echt samen met Paul gesproken over hoe we dan het Sprookjesbos in stand houden en wat belangrijke items zijn in het Sprookjesbos. En ik denk, ja, daar gaat het eigenlijk over. Wat we allemaal doen om het Sprookjesbos een Sprookjesbos te houden. En dat er altijd wel veranderingen zijn, maar dat is inherent aan ons park, denk ik, ook met die bezoekersaantallen.
0: Ja.
3: Maar we hebben met name ook gesproken van wat de impact is En hoe hij dat ervaarde, want hij is daar ook door het park gelopen. En er was nog een derde gast. En die heeft ook door het park gelopen. En die heeft daar ook weer zijn mening over gedeeld, zeg maar.
0: Ja, nou, volgens mij is het een hele leuke podcast. Want jij kunt het bevlogen vertellen. Hoe ging de samenwerking met Paul de Leeuw tot slot?
3: Ja, die ging prima. Ik bedoel, het is gewoon heel relaxed. Hij zit daar niet van, ik ben Paul de Leeuw en jij bent maar de groenbeheerder van de Efteling. Het was gewoon echt een heel ontspannen gesprek. Ja. Waarbij af en toe gelachen werd en mensen gewoon af en toe ook een beetje voor de gek werden gehouden, zeg maar. Dus het was ook een heel leuk gesprek om te doen. Het was ook heel amicaal allemaal. Er had niks hotels of zo in. Vergeet wel eens van die bekende mensen die dan gelijk al heel hoog op de stoel gaan zitten. Maar dat was allemaal niet. Het was allemaal heel gezellig.
0: Nou, dat klinkt hartstikke leuk. De eerste aflevering staat nu al aan. Mario, jij bent volgende week te horen. En zo zijn er mooie 7 afleveringen, het geheim van de Efteling. Mario, een mooie dag vandaag. Moet je vandaag werken?
3: Ja. Ik ben net gearriveerd. Ik kom altijd op de fiets vanuit Tilburg, fiets naar Kaatsheuvel, ongeveer 12 kilometer.
0: Ja.
3: Dus ik was koud op mijn werk en toen ging de telefoon al. En ik denk, dan moet ik...
0: Daar waren wij.
1: Nou. Ja, je hoeft in ieder geval geen water te geven deze dagen.
3: Nee. Dat is ook wel een belangrijk onderdeel. De weersomstandigheden bepalen ook ons werkritme, zeg maar. Ja. Nu weer bij vocht. Een paar weken terug zaten we in één keer in de tropen. Ja, dan is het op hoge zandgronden. In Brabant is het dan wel af en toe echt aanpoot om het allemaal weer nat te krijgen en aan de groei te houden. Zeg.
0: Ja, nou, nat wordt het in ieder geval vanaf vanavond. Dus morgen hoef je de plantjes geen water te geven.
3: Nee.
0: Mario doet er goed aan, Roodkapje, moet ik van Mark zeggen. Ja. En tot de volgende keer en veel plezier vandaag.
3: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel.
3: Jullie ook,
0: dag,
3: fijne dag.
0: Dag Mario. Doei.

0: Grand Funk Railroad, Some Kind of Wonderful. Kijk, goedemorgen op Omroep Brabant-ochtend. Het is bijna 8:30. Dat betekent zometeen het laatste nieuws met Niek. Niek, waar ga je het over hebben?
1: Ja, onder andere gaat het over een plofkraak vanmorgen vroeg in Helmond. En een Italiaans schilderij blijkt toch een stuk bijzonderder te zijn dan werd gedacht.
2: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
3: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Dit was een duur bed. Maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
6: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen... om samen met een van onze slaapspecialisten... jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen... op slaapstudiostijn.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
0: Voor de verkeersinformatie schakelen we weer met Wijnand Zwaan van de ABB. Wijnand, hoe gaat het tot weg?
7: Nou, het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. En het hoogtepunt viel wel een beetje laat. De files lossen vanaf nu op. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Een enkel ongeluk veroorzaakt meer oponthoud. Zoals nu op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen Willemstad en de afrit Numansdorp 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De A58 is net weer vrijgegeven van Breda naar Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg Centrum West nog wel 10 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. Op de A59 richting Den Bosch tussen Waalwijk en Den Bosch West nog een kwartier vertraging na een aanrijding. De weg is daar inmiddels ook weer vrij. En de file, of een van de files met de meeste vertraging staat nog op de A2 Eindhoven-Den Bosch tussen Best-West en Waardenburg. En je bent er ongeveer een half uur langer onderweg.
0: Oké, dankjewel weer.
3: Omroep Brabant.
0: Ja, een best aardige ochtend. En ook de middag die verloopt redelijk zonnig. Kan erbij vallen. Dan gaat het vanaf vanavond enige tijd regenen. Wordt vandaag nog zo'n 18 graden. Regen bepaalt morgen de hele dag. Verloopt grijs en regenachtig. Maar vanaf het weekend goed nieuws, droog. Oplopende temperaturen en dan gaan we weer boven de 20 graden.
8: Ik woon hier echt vlakbij.
0: Ik wilde naar het nieuws met Niek.
1: Een plofkraak vannacht op een geldautomaat in Helmond heeft een flinke ravage veroorzaakt. De bakkerij en kapsalon naast de geldautomaat hebben ook veel schade. En bij de overburen zijn ramen gesprongen. Je hoort verslaggever Evie Hendricks.
8: Ik woon hier echt vlakbij en ik werd vannacht rond 4 uur wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. Ja, ik heb echt nog nooit zo'n harde klap gehoord. Ja, en toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
1: Volgens een bewoner die tegenover de geldautomaat woont... zijn de daders er op een scooter vandoor gegaan. Het is niet bekend of ze iets hebben buitgemaakt. Een auto is gisteravond aan aanrijding in een sloot beland... langs de N261 bij Waalwijk. De bestuurder is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Na het ongeluk werd de weg afgesloten. Twee automobilisten die toch voorbij de afzetting reden zijn... op de bon geslingerd. Een man heeft het vannacht wel heel bond gemaakt... op de Midden-Brabantweg in Tilburg. Hij reed dan met ruim 150 kilometer voorbij een snelheidscontrole. Op die plek is 50 toegestaan. Deze man is al vaker gepakt omdat hij te hard reed. Hij is zijn rijbewijs voorlopig kwijt... en hij moet ook een verplichte cursus volgen bij het CBS. De prijs van olie is sinds de oorlog in Iran flink gestegen... maar niet zo hard als analisten hadden verwacht. Komt onder meer omdat China de laatste maanden juist minder olie importeert... waardoor er meer olie overblijft voor andere landen. En dan West-correspondent Gabi Verberg over waarom China minder importeert.
9: Omdat ze deze dure olie deels kunnen laten liggen... omdat ze gigantische voorraden hebben. En dan heb ik het niet over olievoorraden uit eigen grond. Ik heb het vooral over olievoorraden die China eerder al heeft geïmporteerd... tegen lage prijzen. De belangrijkste reden is om het land, de mensen, de industrie en de overheid... te beschermen tegen een crisis zoals deze eigenlijk.
1: Experts die schatten dat China nog zo'n 5 maanden door kan gaan... met het beperkte importeren van olie. Een Italiaans schilderij blijkt na restauratie in Zwitserland... 500 jaar ouder te zijn dan gedacht. Het werk is daardoor in één klap €500.000 meer waard geworden. Een jaar geleden gaf het Italiaanse ministerie van Cultuur toestemming om dat schilderij te exporteren, vooral omdat experts dachten dat het niet echt een boeiend werk was. Die deskundigen die baseerden zich onder meer op het jaartal achter op het schilderij. Ze lazen 1850, maar na restauratie blijkt het dus om een schilderij uit 1350 te gaan. Italië wilde dat schilderij daarom ook graag terughalen, maar dat mag niet van de rechter. Een Zwitsers bedrijf mag het werk nu gaan verkopen. En de verwachte opbrengst is dus minimaal €500.000.
10: Potverdomme.
11: Ja, zit jij met je schilderijtje van €3000?
10: Daar kom je nou mee.
11: Ja. Ja. Ik zou nog even een second opinion aanvragen.
10: Nee, ik ben hier nou toch te twijfelen, hoor.
11: Want als je het niet hebt gehoord, jij bent naar de taxateur geweest gisteren met een schilderijtje.
10: Ja,
11: dat was ongeveer €3000.
10: Die zei letterlijk, nou ja, het is niet echt een boeiende... het is een niet echt boeiende schilder, want dan kunnen we... Maar het is wel aardig schilderijtje.
11: Ja. Ja. Die denkt, ik steek dit taak
10: ja,
11: in mijn zak.
10: Ja, hij heeft nog even wat krakkelee. Ja. Dus,
11: als je die taxateur dan op de veiling ineens ziet meebieden... dan is er wat aan de hand.
10: Ik ben heel even weg, jongens. Ja, Raccoon heeft een nieuwe single. En dat is niet alleen, samen met de Brabantse Velen. Daar gaan we straks spreken hier in de uitzending.

0: Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Nou, dat treft. We zitten. Ja, ja, jij wordt heel hard lachen.
1: Nou, ik call me helemaal.
0: Ja, we proberen Fela te bereiken.
1: Zij heeft straks 24 gemiste oproepen. Waarvoor? Ja. Excuus. Ja. Maar ja, hij schiet de hele tijd naar voicemail.
0: Ja, ik heb het even geappt, maar blijkbaar is er iets mis met
1: Eén vinkje. Ik heb wel een hele goede Fela-imitatie.
0: Ja.
1: Dus ja, als dat moet, dan kan dat dadelijk altijd ook nog.
0: Ja.
1: Ik vind het zo leuk om met Raccoon een liedje te maken.
0: Ja, zeker.
1: Zie je?
0: Ja.
1: Nee, dat is eigenlijk één op één.
0: Ja, Bart was helemaal gek op me.
1: Ja,
0: ja.
1: Bart vond het echt heel leuk van mij.
0: Heel leuk. En zullen we dan gewoon even de nieuwe single draaien? Daar hebben we in ieder geval alvast kunnen laten horen hoe fantastisch Fela klinkt samen met Raccoon.
1: Ja, het is een prachtig liedje.
0: Ja, dit is Daffodils. Nieuwe single van Raccoon samen met Fela.

Arcone en The Walking in Memphis. In een kei goeiemorgen. Op weg naar 9 uur. Straks na 9 gaan we weer een slinger geven aan het ratje.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
5: Thanks.
2: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
8: alleen de prijs is anders.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag-, darm- en lever.
14: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Koeker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Koeker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
15: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
16: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
15: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
17: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
18: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
3: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was, maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
2: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
4: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
2: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Pijnalswaan vergezelt ons deze ochtend voor de verkeersinformatie.
6: Ja, nou, we gaan de goede kant op met de files. Dat wil zeggen, ze lossen op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Daar gaat het nog wat moeizaam tussen Bokstel en Den Bosch West. 9 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. De dagelijkse drukte op de A27 zien we ook nog wel. Van Breda naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Hank en de brug bij Gorkum. Met 10 minuten oponthoud. En op de N279 van Helmond naar Den Bosch. Tussen Boerdonk en de aansluiting met de A50 bij Veghel 5 kilometer. En daar ben je een kwartier langer onderweg.
5: Oké, dankjewel weer. Zometeen in de Kei Goeiemorgen gaan we slinger geven aan het rad. Je mag liedjes aanvragen. Dat hoef je niet te doen voor Robbie Williams en Michael Jackson, want die krijg je zometeen van mij.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
11: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw, met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
15: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
16: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
17: Voordeelhaartjes.nl. Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij

0: Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
0: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
3: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
4: Dat is genieten.
5: Met Rousseau chocolade.
3: Kijk op rousseau.nl.
6: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
7: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
6: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Kei, goedemorgen.
10: John van Vroenhoven.

0: Het is net op het randje van de millenniumwissel. Sterker nog, het komt uit 2000. En dat zou zomaar kunnen dat je het volgend weekend gaat horen hier bij Omroep Brabant. Want dan zitten we in de Zero's.
1: Superleuk.
0: Hartstikke leuk.
1: Heel veel zin in.
0: Ja, dus Robbie Williams was zeker ook nog actief in die tijd.
1: Jij denkt echt dat Curaçao tweede wordt in de pool?
0: Nou ja, ik denk dat Curaçao doorgaat en Nederland er eerder uit ligt.
1: We hebben een poeltje binnen Omroep Brabant. En jij wilde het gisteren eigenlijk niet invullen.
0: Nee.
1: Heb ik jou overgehaald.
0: Ja.
1: Doe nou mee, dat is gezellig.
0: En ik
1: nu twijfel ik of dat een goed idee was.
0: Hoezo? Ja,
1: omdat als jij met dit soort uitslagen straks gaat winnen, dan horen wij er nooit meer het einde van.
0: Nee, maar dan hoor je wel nog, zeg 10 jaar dat ik toen heb gewonnen.
1: Ja, precies.
0: Curaçao gaat ook scoren tegen Duitsland.
1: Ja, oké, dat zou nog kunnen.
0: Ja.
1: Maar dat ze verder komen dan Nederland, vind ik wel heel...
0: Ja, die komen verder dan Nederland. Let maar op.
1: Ja, okay.
0: Het is 11 juni vandaag, de dagopbouw voor wat betreft het weer is al een paar dagen een beetje hetzelfde. Hè. De ochtend begint lekker zonnig. En daarna komen er wat buitjes over, dat blijft de hele dag vandaag. Het wordt niet zo verkeerd, 17 tot 18 graden. Morgen moet je overslaan, want er is gewoon een... gewoon lekker binnen blijven, radio aan.
1: Dat we dat morgen vroeg toch gaan vertellen.
0: Dat je de dag beter kunt overslaan. Ja, ja absoluut. Ja.
1: Het is vandaag de dag van de chocoladetaart. Dat zou ik niet overslaan. Het is de dag van de mais en ook de dag van de gerechtsdeurwaarder.
0: Ja, deurwaarder van het nieuws. Onze
2: Een plofkraak vannacht op een geldautomaat in Helmond heeft een flinke ravage veroorzaakt. De bakkerij en kapsalon naast de geldautomaat hebben ook veel schade en bij de overburen zijn ook ramen gesprongen. AI begint steeds meer mensen te vervangen op de werkvloer. Banen staan op de tocht en ook vakbonden zien al duizenden ontslagen, mede door AI. Werknemers die maken zich grote zorgen, blijkt uit een enquête van psychologenplatform Open Up.
0: Oké, dankjewel.
3: Omroep Brabant.
0: Een kei. Goedemorgen. Slinger aan het rad, dat levert een letter op. Maar welke wordt het vandaag weer? Oeh.
1: De K.
0: Hebben
1: van Karel.
0: Hebben we eerder gehad deze week?
1: Deze week eerder, ja. Dat is met een ratje. Ja, het is 26.
0: Ja, mooi, ja. 26
1: kansen letters. Officieel niet echt.
0: Nee.
1: De Q en de X eraf gehaald.
0: Maar heb je eraf gehaald?
1: Ja, stiekem.
0: Dat is wel leuk, man.
1: Ja, wil je
0: series met een Q.
1: In de zomer, in die 3 weken dat jij er bent, doe ik ze terug.
0: Ja, zo goed.
1: Ja. De categorie is iets dat je wel zou willen weggeven aan een ander.
0: Oké. Okay.
1: Mag positief, mag negatief, mag alle kanten op, maar iets dat je...
0: Met de letter K.
1: Met de letter K.
0: Dat vind ik gevaarlijk wat je nou zegt. Mag
1: wat
0: positief,
1: dan?
0: Mag negatief. Ja, dat ene woord, dat wil ik niet...
1: We gaan niet schelden. We gaan niet schelden.
0: Die blokkeren we voor altijd.
1: Ik dacht meer aan koekjes. Leuk.
0: Ja, nee, maar je hebt
1: altijd grapjes
0: erbij die zeggen dan krijgt, weet je wel, de vinken.
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Nee, dat moeten we niet doen.
1: Nee, dat slaat nergens.
0: Dus als je dat hebt, dan blokkeren we je.
1: Ja, dan ben je af, blokkeer ik je en dan kom je nooit
0: meer
1: terug.
0: We zijn heel streng vandaag. Ja. Niks soepel, gewoon
1: streng. Op dat vlak ben ik niet soepel. Nee, zeker niet.
0: Eens kijken wat er allemaal alles een beetje komt. Kruidnagel, Connie, ik pak er gewoon even een.
1: Ja, als jij dat wil.
0: Knuffel
1: weggeven.
0: Een knuffel. Oh, dat is lief.
1: Dat vind ik ook leuk. Zie je, komen alleen maar positieve dingen binnen.
0: Maar er zitten allemaal geen liedjes bij.
1: Oh, nee, je moet wel even een liedje sturen, want we draaien een liedje voor je.
0: Wacht even, deze is wel een leuke. Albert Hammond, die ga ik er even bij pakken. I'm a train. Koekjes.
1: Ja, nou,
0: kijk.
1: Koekjes.
0: Koekjes. Nou, dat levert het liedje op. Heb jij ook een lekker liedje? Dingen met de letter K die je aan een ander geeft. 06 573 282 03.

Dankjewel, Hanny. Die stuurde een appje. Kusjes, dingen met de letter K die je wil weggeven aan een ander. En dat leverde Jaap Reeser maar op samen met Pommelien Thijs. Je mag appen 06573-202-03. En dat wordt veelvuldig gedaan. Er komen mooie dingen binnen, mooie liedjes ook. Zometeen nog een prachtig liedje draaien voor Anita. Dus even kijken wat er zoal gezegd wordt. Het is altijd leuk om eventjes doorheen te gaan. Kusjes met de letter K, ja, dat kunnen we natuurlijk helemaal goed rekenen. Een kaneelstok, ook leuk om weg te geven. Mijn kennis, zegt Toby. Ik geef kennis door graag aan anderen. Iets van DJ Lafouette. Oh, dat is leuk. Ik moet straks nog even iets pakken. Even kijken. Kusjes, Menno, Michael Jackson. Michael Jackson hebben toevallig straks gedraaid. Klavertje 4 wordt weggegeven. Even kijken. Kokintjes. Oh, dat zijn dropjes. Inderdaad, een kippensoep wordt ook vaak genoemd. Een pannetje kippensoep. Koekjes, klerenkast. Nou, zo zijn er heel wat dingen met de letter K die worden weggegeven. Maar heel veel wordt toch ook wel genoemd kusjes. En dat snap ik als geen ander. Anita, dankjewel. Die deed er ook gelijk een prachtig mooi liedje bij van Sommelier. In de Kei, goeiemorgen op Omroep Brabant nu te horen. Tonight.

0: We'll make it to the morning light.
1: Speciaal voor Anita, met kusjes. Dingen met de letter K die je graag aan een ander geeft. Komt nog een appje van Els, die zegt, ik zal wel weer te laat zijn. Nou, je bent inderdaad aan de late kant, Els. Kiespijn geeft ze graag aan een ander. Ja, dat snap ik. Die kan ik ook wel inkomen. Niek, waar ga je het zo hebben, over hebben?
2: Over een plofkraak in Helmond. En een vrouw uit Frankrijk die heeft een opvallende fotowedstrijd gewonnen.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
1: Bijna zwaar nogmaals in kei goeiemorgen voor de verkeersinformatie.
8: Ja, John, de ochtendspits is afgelopen eigenlijk op de Brabantse wegen. Het rijdt hier en daar nog een beetje langzaam, maar veel tijd ben je er niet mee kwijt met die files op de A50. Arnhem richting Oss tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 6 kilometer langzaamaan. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel langzaam rijden. Ook over 6 kilometer. En de vertraging is 5 tot 10 minuten.
1: Oké, hartelijk dank weer.
9: Op Brabant.
1: Vandaag schijnt regelmatig de zon, maar ook buien zijn zeker niet uitgesloten. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond dan volgt regen. Ook morgen verloopt grijs en regenachtig vanaf het weekend. Dan wordt het droog, oplopende temperaturen. En uiteindelijk gaan we weer boven de 20 graden uitkomen. Het is 1 minuut over 9:30. Tijd voor het nieuws met Nick.
2: Een plofkraak op een geldautomaat in Helmond heeft een flinke ravage veroorzaakt. De gevel waar de auto in zat, is eruit geblazen. Een kapsalon en bakker die ernaast zitten, die hebben ook schade. En bij overburen is het glas uit de ramen gesprongen. De daders zijn op een scooter gevlucht. Ze hebben geld buitgemaakt. Voor de zoveelste keer in een paar maanden tijd werd in Breda een mobiel toilet in brand gestoken. Het was gisternacht weer raak in de Cartinistraat. Voor deze toiletverhuurder is de maat vol. Hij zag al 9 van zijn dicties in vlammen opgaan.
10: Dat is verschrikkelijk natuurlijk. Hè. Je bent iedere dag druk bezig om je werk te doen en te voorzien dat de mensen een fijne, schone wc hebben. En dan doet iemand dit, zo onbegrijpelijk. Ik snap er helemaal niks van.
2: De schade van de verhuurder is nu zo'n €10.000. Ook mobiele toiletten van andere verhuurders werden de afgelopen tijd in brand gestoken.
1: Hoeveel van die dingen staan in een stad? Want ik vraag me dan ook af.
2: Ik heb geen flauw idee.
1: Nou, in Breda niet vaak, niet veel meer.
2: Ja, maar dan worden iedere keer nieuwe neergezet.
1: Maar iemand moet echt een tering ekelen hebben aan een Dixie.
2: Ja, dat lijkt erop inderdaad.
1: Ja, heel apart.
11: Er zijn er 110.
1: 110?
11: Ik heb het even gegoogeld.
1: Oh, okay.
11: Ja, 110.
1: Okay. Nou, min 9 is nu 101 nog.
11: Nog 101 over, ja.
2: Het WK voetbal begint vanavond met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Voor Oranje begint zondag het toernooi tegen Japan. Bondscoach Ronald Koeman die hoopt dat keeper Bart Verbrugge dan weer in het doel staat.
12: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is.
2: Mocht Verbrugge het niet halen, dan staat Mark Vlekken of Robin Roefs zondag op.
11: Dat zeg jij nou wel. Misschien zetten wij wel Memphis Depay als keeper erin.
1: Zou goed zijn.
11: Weet jij veel?
2: Niks.
11: Hij is ook zijn poeltje aan het invullen. Ik probeer jullie toch een beetje van de lucht te krijgen.
1: Je probeert ons met hij voelt nattigheid, hè?
2: Ik ben bijna aangekomen bij het onderdeel topscorers.
11: Oh, heel goed.
2: Ik heb een flauw idee wie in type, maar goed. We zullen zien. Nou, bij de meeste fotowedstrijden maak je natuurlijk geen schijn van kans als er bijvoorbeeld de vingers in beeld te zien zijn of als ze vaag zijn. Maar een luchtvaartmaatschappij uit IJsland die was de afgelopen tijd juist op zoek naar de slechtste fotograaf ter wereld. Die hebben ze gevonden. Het gaat om een vrouw uit Frankrijk. verkiezing was een reclamestunt van het bedrijf. Het idee erachter is dat IJsland zo mooi is dat zelfs een slechte fotograaf er mooie foto's kan maken. Ruim 100.000 mensen die deden mee aan die wedstrijd. Nou, die vrouw die is nu toch blij dat ze een keer iets gewonnen heeft met haar slechte foto's. En ze heeft ook echt een behoorlijke prijs te pakken. Ze mag 10 dagen door IJsland gaan reizen. Ze krijgt ook 40.000 euro. En de foto van de vrouw waarop een vogel te zien is, met rechts in beeld een oor van iemand, wordt ook gebruikt in een campagne van die luchtvaartmaatschappij.
11: Ja, mooi.
1: En mooi is dat, hè?
11: Ja,
2: geweldig. Ik heb de foto inderdaad even bekeken. Ja, hij is vrij slecht.
1: Jij is slecht. Ja, nou goed, met slechte dingen kan je toch verkopen.
11: Ja, dat blijkt. Ja, 10 dagen IJsland, heerlijk.
1: Ja, lekker zo.
11: Hele slechte foto's daar weer maken ook. Van hele prachtige geizers die je dan net niet op de foto hebt.
1: Ja, helemaal mistig, weet je wel.
11: Dat je gewoon helemaal niks ziet.
1: Je moet niet in de reiziger gaan hangen.
11: Ik ben ook echt een slechte fotograaf.
1: Ja?
11: Ja, ik word altijd uitgelachen door mijn Instagram vrienden dat ik hele slechte foto's maak.
1: Maar dat is ook leuk, toch?
2: Heb je meegedaan aan deze wedstrijd?
11: Ik doe niet eens expres. Dan was het misschien leuk. Ik doe echt mijn best om mooie foto's te maken.
2: Had je mee moeten doen.
11: Ja.
2: In die wedstrijd.
11: Achteraf, maar dat is volgend jaar weer, toch?
1: Weet je wie ook heel slecht is in dingen?
11: Nou?
1: Esfaela, die kan heel slecht de telefoon opnemen.
11: Nee, maar dat komt dadelijk goed.
1: Ja, maar dat wil ik dus net zeggen.
11: Ja, maar ik wil... Oh, jij gooit dat nu zo voor de bus.
1: Nee, dat is toch een geintje,
11: Vela. Oh, oké, nee, dan is het goed.
1: Ja, we gaan er zo even spreken.
11: Ja.
1: Ja, dat is hartstikke leuk.
11: Dat hopen.
1: Ja, dan, als ze nu wel opneemt. Ja. Ik heb nog iets voor Toby. Die kwam met kennis doorgeven. Dingen met de letter K. Voor La

0: volume maar wat harder.
1: En maak het extra gezellig bij jou op je werk.
0: Voor je het weet, is de werkdag voorbij.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: Dankzij Toby hebben heel wat mensen kunnen genieten van La Fuente. Kreeg nog leuke appjes over de lekkere feestplaat. Eerlijk gezien in de zomer, een beetje kermisachtig. Nou, zeker. En dit is ook fijn natuurlijk, The Barge, A Rhythm of the Night. In een kei goeiemorgen op Omroep Brabant. De 18-jarige Brabantse singer-songwriter Vaela van Dijssen werd bekend door haar deelname aan The Voice Kids in 2021. Daar was ze op 13-jarige leeftijd de finalist. En in mei 2026 trad ze op met de band Raccoon. En ze is te horen in het voorprogramma van de theatertour van deze Zeeuwse band. Ze heeft nu een single samen met Raccoon, Daffodils. Die hebben we het vorige uur gedraaid. De telefoon is intussen werkend en we hebben gewoon aan haar lijn. Dag Vaela, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jeetje. Voor het belangrijkste interview van de dag en dan doet je telefoon het niet.
1: Erg, hè?
0: Ja, ja, ja, jij zegt het, ja.
2: Ik ben blij dat je er nu bent.
0: Ja, nee, dan vind ik het fijn dat je er toch even kunnen spreken. Maar goed dat hij aanstond toen Raccoon jou belde.
1: Ja, nee, heel gelukkig. Gelukkig was het een mailtje.
0: Was het
1: niet afhankelijk.
0: Nee, dat is makkelijk inderdaad. Hé, maar wat dacht jij toen je werd gevraagd voor de theatertour van Raccoon?
1: Nou ja, het begon eerst dus. Ik had dat filmpje dus geplaatst en niks van verwacht, niks van gehoord. En toen, een paar dagen later, kreeg ik ineens een appje of ik zeg maar hun aftershow wou doen in de AFAS. En toen hadden we elkaar een beetje leren kennen en toen na die show. En toen zeiden ze, ja, nou, wij zoeken ook nog een programma voor de theatertour in het najaar. En dan ook voor volgend jaar de Openluchttheaters, dus dit jaar. En dat vond ik dus helemaal te gek. Ja, dat was echt super cool. En toen hebben we elkaar een beetje meer leren kennen. En toen hadden we het over Daffodils. En toen is dat ook tot stand gekomen.
0: Ja, want maar daar zit wel een heel verhaal achter Daffodils, hè?
1: Ja, dat klopt, iets, ja,
0: vertel, hoe kwam dat bij hem, bij Bart terecht?
1: Nou, ik hoorde dus van Bart dat hij het doorgestuurd kreeg van zijn dochter. Want ik had het helemaal niet getagd of zo. Het was gewoon meer, ik vond het een mooi liedje, zet het erop, kijk wat het doet.
0: Ja, je zet erop, je hebt het over social media. Je hebt dat op een TikTok of Instagram account gezet. Daar had jij jouw versie van Daffodils opgenomen.
1: Ja, en een hele andere toonsoort en een andere maatsoort volgens mij ook. En toen zei hij dat hij het mooier vond dan het origineel.
0: Ja.
1: Dus dat is wel een flink compliment om te krijgen.
0: Ja, maar nou, dit is zeker een mooi compliment om te krijgen. Bart, voor de mensen die denken, wie is Bart? Bart is de zanger van Raccoon, Bart van der Weijden.
1: Ja,
0: en toen? Wat gebeurde er toen?
1: En toen, toen kreeg ik een mailtje van die AFAS-show. Kom onze aftershow verzorgen. Nou, superleuk. Ik dacht ook helemaal niet dat ik ze zou ontmoeten. Maar toen hebben we daarna nog elkaar gesproken, een beetje contact gehouden. En toen in het najaar dus die theatertour gedaan. En nu dit jaar de Openluchttheaters. En dan dit najaar doe ik ook nog een voorprogramma in Door Roosje 013 en in Alkmaar volgens mij ook nog eentje.
0: Dus daarmee heeft jouw carrière wel een hele flinke boost gekregen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Wat had je dat voorzien?
1: Nee, tuurlijk niet. Ik bedoel, je zet zo'n filmpje online en je denkt, oh ja, weet je wel, leuk als ik een paar leuke reacties krijg. Maar je verwacht niet dat die band het zelf gaat zien.
0: Nee. Maar ja, aan de andere kant, is er dan een sprankje hoop waarvan je denkt van, nou, ik hoop toch dat ze het stiekem zien?
1: Ja, tuurlijk. Maar ik was daar zo niet mee bezig. Ik was toen in voorbereiding voor Popronde en zo. En ik dacht ook van, ik plaat niet heel vaak covers meer. Maar als ik het doe, dan is het wel echt altijd een beetje waar ik heel erg in geloof. Dus het was meer ook voor mijn eigen, dat ik dacht van, zo'n mooi nummer.
0: Ja. Wat maakt dit dan verschillend voor de rest van de verloop van jouw carrière?
1: Nou, ik zou zeggen, dit is, het is heel onverwacht. Normaal is natuurlijk alles in het begin van je carrière heel doordacht. En dan denk je debuut, single, EP. En dan ga je daar heel erg met een heel team aan zitten. En dit was gewoon met Raccoon, is gewoon heel natuurlijk verlopen. En die connectie, het had echt niet gehoeven dat we dit samen hadden gedaan. Maar Bart, die was zo enthousiast erover. En hij wou altijd al dat het een duet zou zijn.
0: Ja.
1: En het was gewoon heel natuurlijk. En zo'n leuke band met ze gevormd de afgelopen tijd ook. Dus dat is wel echt... echt bijzonder.
0: Nou is de lat natuurlijk wel meteen vrij hoog gelegd. Hè? Wat ga je hierna doen, Vaela?
1: Ik ben nu bezig met mijn debuut EP.
0: Ja.
1: En daar zijn we nu heel erg voor druk. Ik heb al heel veel liedjes, want ik ben al de afgelopen 4 jaar enorm veel aan het schrijven. Omdat ik niet heel veel heb uitgebracht, is gewoon vooral behind the scenes, veel uitwerken. Ik heb nu echt een sound gevonden waarmee ik helemaal achter sta. En heel veel mogen optreden de afgelopen tijd, dus dat is ook helemaal ready. Dus ik hoop wat eigen shows volgend jaar ook. Ja.
0: Ja. Jij bent tweetalig, heb ik begrepen.
1: Ja,
0: ja. Dus Nederlands-Engels. Wat heeft jouw voorkeur om in te zingen?
1: Ja, Engels eigenlijk toch wel. Ja, ik denk ook in het Engels. Ik ben echt volledig Engels opgevoed, echt tot later. En ik vind het ook veel makkelijker om in te schrijven en in te communiceren ook. Dus,
0: En heb je dan toch niet van, kan ik toch een keer een uitstapje maken naar het Nederlands?
1: Never say never.
0: Never say never.
1: Misschien
0: ja.
1: ooit, maar ik denk voorlopig wel Engelstalig. Ja.
0: Ja, nou, we houden je in ieder geval in de gaten. En ik zou zeggen, blijf je telefoon gewoon altijd aanhouden, want we kunnen zomaar bellen. Je weet niet wie er allemaal luistert. En als er dan tot slot nog één artiest is, hè, met wie je zou willen samenwerken, wie zou dat dan zijn?
1: Mag dat een niet meer bestaande artiest zijn ook?
0: Ja, dat vind ik ook mooi om te horen.
2: Dat kan, tegenwoordig, kan alles.
0: Tegenwoordig kan alles.
1: Jeff Buckley.
2: Ja, dat kan
0: Ja.
2: Ja, dat is fantastisch.
0: Nou, iemand die nog wel zeg maar gelukkig in levende lijven is Paul McCartney. Jouw single met de Vakoen hebben we al gedraaid. Dus ik ga nu een Paul McCartney draaien. Maar die heeft ook gewoon een nieuwe plaat.
1: Gek.
0: Lekker toch?
1: Heerlijk.
0: Goed zo. Vela, leuk dat we je alsnog even hebben kunnen spreken. En heel veel succes met jouw carrière. En tot de volgende keer.
1: Heel erg bedankt.
0: Dankjewel.
1: Doei.
0: Dag Vela.

0: Vincent. Graag geziene gast hier bij Omroep Brabant. Altijd leuke muziek en altijd gezellig als hij er is. Dromedans. Over gezelligheid gesproken, zometeen de Ultieme Bonte 50.
1: De Ultieme Bonte 50.

0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Eén. Het is de laatste voor deze week.
0: Ja,
1: morgen
0: dan
1: zetten we de
0: maar dat is een beetje een proteststem.
2: Van mij?
0: Nee, één van mij.
2: Oh, oh jij hebt een proteststem.
0: Ja, omdat die andere is te populair. Ik vind het leuk als die lijst net even een ander liedje pakt.
1: Ja, maar het gaat gewoon om smaak. Als je mooi vindt, vind je mooi. Er zit geen strategie.
2: Goed uit mijn veld, van het album Goed uit mijn veld.
1: Prachtig.
2: We zijn creatief. Dat is prachtig.
0: Prachtig. Dus.
1: Ja, dus stemmen gewoon. Laat je muzikale hart spreken, zou ik haast willen zeggen.
0: Huberg, wij ook van jou. Zometeen veel plezier.
1: Oh, dankjewel. Ik heb het nodig.
0: Ja, je merkt het al. Daarom, geef een beetje liefde.
2: Hier heb je alle plezier van de wereld.
0: Ja, alle plezier.
1: Oh, ik word overladen.
2: Ja.
1: Voel zwaar.
0: Ja, joh, echt. Wordt,
1: al die liefde. Ben ik gewend in mijn
0: leven. Wij hebben een topuitzending, zou ik zeggen.
2: Dat kan niet
0: anders. Wij zijn er morgen weer, hè? Moet ik langs de Porsche dealer? Of,
2: Nee, dat ga ik je morgen vertellen.
0: Oh ja, morgen. Politieke monken. Ach, wat.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
8: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl. Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Cooker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Cooker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen. Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossing Veghel en Rosmalen. Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.

0: structuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het negende staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het wordt vandaag een hele bijzondere uitzending, kan ik je vertellen. Want als je van vliegen houdt en je zou misschien toch eens een keer in zo'n aerobatic vliegtuigje willen stappen, is er een mogelijkheid. Maar eerst even wat anders. Even de huid. Verkeersinformatie.
2: Ja, Wijnand Zwaan aan deze kant.
1: Oh, Wijnand, dat mag ook. Even goed.
2: Ja. Nou, er staan nog maar een paar files, maar in een enkele heb je toch wel veel vertraging, zoals die bij Tilburg op de N260 vanuit Gilsen. Tussen Tilburg-Reeshof en de aansluiting met de N261, 2 kilometer. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur. Dat komt door werkzaamheden. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Empel nog 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht.
1: Wijnand, dankjewel. Ik zat niet meer vergeten. Ben je er de hele dag bij ons of niet?
2: Ik ben er in ieder geval vanmorgen zeker. Ja hoor.
1: Oké, tot later weer dan. Hè.
2: Tot later.
1: Uiteraard. Doei hoor.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches sounding looking like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
15: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.

0: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
1: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
2: SVK Benelux.
1: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
2: voordeeluitjes.nl.
3: Werk aan mechanica die er toe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Brabants Bond en Bermol.

0: zien het vandaag een beetje somber in. Somber, zo heet de band. Hoe kun je nou je toch jezelf zo noemen? Wie noemt zichzelf nou somber? Je wilt toch vrolijk zijn? Je wilt toch opbeurend zijn? En dan ga je jezelf somber noemen. Nee hoor. Nee hoor. Homewrecker, zo heette het liedje. En daarvoor hoorde je voorbij komen Dexys Midnight Runners. Come on, Eileen.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Bermel op Brabant.
0: Goedemorgen en van harte welkom. Het wordt vandaag weer een dag met regen. Dat zou je nou niet zeggen, maar dat is voorspeld. Alhoewel, is toch een lastig dingetje, hè? Want dan wordt er gezegd regen, sneeuw, hagel, wat dan ook. En dan zijn er mensen die zeggen van, nou, ik heb helemaal niks gehad. Ze roepen allemaal maar code geel, code oranje en er gebeurt helemaal niks. Nou, daar is de oplossing voor bedacht. Het KNMI werkt aan een nieuw systeem met lokale weerwaarschuwingen. En vanaf ongeveer eind deze maand komen er een kwartier van tevoren meldingen over de buien. Ja, en dan krijg je code paraplu.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Bermel.

0: Moet je plassen?
1: Plassen?
0: Ja, moet je plassen?
1: Nee.
0: Nou, omdat je zat mee te wippen.
1: Ja, nee, dat doe ik met de muziek.
0: Ja, natuurlijk weet ik dat. Ja. Soms mag je, dacht ik, ineens een liedje af en toe lekker hard zetten, toch?
1: Ja, vind ik wel. Dit dat is zo'n mooi liedje. Telefoon, ja.
0: Het is oud. Hoe kan dat nou dat zo'n oud liedje nog steeds mooi is? Ja. En als ik straks dood ben, zijn er weer nieuwe mensen die zo'n plaatje draaien.
1: Zeker, we hadden het er laatst nog over, hè, met de Beatles ook.
0: Ja, grappig, bijzonder is dat toch? Ja. En het besef bij zo'n man, zou dat er ook zijn? Bij Billy Joel, dat hij weet dat hij iets bijzonders heeft gemaakt. Vaak is het met die artiesten zo, dat ze niet in de gaten hebben hoe bijzonder ze zijn.
1: Nou, ik heb wel het gevoel dat Billy Joel weet dat dit nummer succesvol is, toch?
0: Ja, dat wel. Maar niet vaak wordt zo'n liedje geboren, zo van ik maak een leuk liedje.
1: Nee, dat
0: niet
1: weten op het moment dat
0: het zo groot zou worden.
1: Nee, dat denk ik inderdaad ook niet, nee.
0: Ja, Piano Man. Ja. Het was uit leven gegrepen, hij was gewoon maar Piano Man. Hoe kan het leven gaan, hè? Dat hij gewoon in een kroeg, in een bar, een beetje piano zat te pingelen. Niemand luisterde naar hem. Probeerde een beetje geld te verdienen. En dan toch ineens doorbreken en een drempel over. En zo beroemd worden. En je weet nooit wat er met jou gebeurt, hè? Nee. Dat je ineens bij CNN komt. Ja, dat ze jou horen, dat ze we want that guy. Ja. Nick, nu dat ook bent, geen CNN. Omroep Brabant, wat ga je ons melden?
2: Over een ravage gaat het onder meer na een plofkraak in Helmond en een bijzondere vondst bij de Tilburgse kringloopwinkel La Poubelle.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken... kronen binnen één dag.
5: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
5: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
0: Wijnand Zwaan, en die is van de ANWB. En dat betekent dat je wat te melden hebt.
6: Ja, inderdaad, Hubert. Er staan twee toch wat langere files nu. Ja, op de A27 van Utrecht naar Breda. Daar viel een auto stil op de vluchtstrook. Nou, die wordt nu geborgen bij Nieuwendijk. En dat veroorzaakt file vanaf Noorderloos 9 kilometer met een half uur vertraging. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg ben je ook een half uur langer onderweg door een auto met pech. Tussen Best en Moergestel nu 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht.
0: Oké, dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Nou, hier volgens weer code paraplu's. Het zonnetje schijnt nu nog wel her en der zo'n beetje. Maar. Ook af en toe kan slechts een enkel buitje op ons neder dalen. In de avond volgt dan langer wat regen. Maar vanmiddag gaat het een beetje op en neer. Staat een matig windje, 3 tot 4. En de temperatuur ligt toch zo'n beetje rond de 18 graden. Is niet helemaal verkeerd. Voor zover ik het voor je mag beoordelen. Maar dat mag ik eigenlijk niet, hè. Straks weer Plaza, die praat hier volledig bij. Nu luister naar Nick de Vries, want die heeft de dingen van de donderdag 11 juni op rij gezet.
2: Een plofkraak op een geldautomaat in Helmond heeft een flinke ravage veroorzaakt. De gevel waar die automaat stond is eruit geblazen. Een kapsalon en een bakker die ernaast zitten hebben ook schade. En bij overburen is het glas uit de ramen gesprongen. Je hoort verslaggever Evi Hendricks.
8: Buurtbewoners hoorden woensdagnacht een ontzettend harde klap. Een overbuurman zag de daders zelfs bezig. Daarna werd hij door de klap naar achter geslagen zijn woning in. Hij zag de daders daarna wegrijden op een scooter. Ook andere buurtbewoners hoorden een harde klap. Een buurvrouw heeft nog steeds last van haar oren en haar honden zijn helemaal van slag.
2: De daders hebben geld buitgemaakt. Hoeveel is nog niet duidelijk. De politie waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting waarbij criminelen toegang krijgen tot digitale pinpassen en creditcards. Een 35-jarige vrouw uit Udenhout die kreeg na de aankoop van een telefoon een e-mail die van haar creditcardmaatschappij leek te komen. Ze vulde gegevens in, doorliep ook een aantal stappen om zich te identificeren. Zonder dat ze het wist hadden criminelen daarna haar passen op een andere telefoon geïnstalleerd. Defensie doet steeds geheimzinniger over de aanschaf van nieuwe militaire spullen. Volgens staatssecretaris Boswijk heeft dat te maken met de oplopende internationale spanningen. Een aantal partijen in de Tweede Kamer vindt dat het wel wat transparanter mag. Er is namelijk heel veel belastinggeld mee gemoeid, zeggen Volt en Pro.
9: Dus dat betekent dat het risico op fraude, op corruptie is gigantisch. En de Rekenkamer heeft ook gewaarschuwd dat dat gewoon nog niet op orde is bij Defensie.
10: Ja, als er zoveel geld wordt uitgegeven, moet je als parlement ook controle kunnen uitvoeren. Wordt dat geld op een goede manier uitgegeven? En als daar te weinig transparantie over is, dan kan het parlement zijn rol niet uitvoeren.
2: Kamerleden krijgen wel vertrouwelijk te horen hoe Defensie het geld besteedt, maar dat betekent dat er dan niet in het openbaar over gedebatteerd mag worden. Dan naar de Tilburgse kringloopwinkel La Boubelle. Daar worden regelmatig schilderijen of tekeningen gebracht die niks waard zijn. Nou, kunst wordt wel altijd door iemand die er verstand van heeft goed bekeken. Gebeurde ook bij een tekening die laatst werd binnengebracht. En dat is maar goed ook, want het bleek een speciale print te zijn.
11: Een hele bijzondere print van een Franse kunstenaar. En dat was eigenlijk iemand die een protestdruk heeft gemaakt. Tegen de drukpers, tegen de automatisering, dat alles werd vernieuwd. En het was allemaal drukker geworden en ze wouden eigenlijk het oude vakmanschap nog behouden. En daar heeft die kunstenares een hele mooie print van gemaakt die heel zeldzaam was.
2: Ja, dat werd gisteravond verteld in Afslag Zuid. De print is sinds gisteren te zien in het Nederlands Drukkerijmuseum in Etten-Leur.
0: Kun jij mij een definitie geven van kunst?
2: Ja, nee.
0: En er zijn heel veel...
2: Dat is volgens mij
0: studeren mensen af op kunst. Rietveld Academie. Maar die komen dan met dingen waarvan ik denk van, dat heeft een kind van 12 gemaakt. Maar wat is nou kunst? Als ik nou hier een drol neerleg, is dat kunst? Want het emotioneert jou dan wel. Want je denkt van, er ligt ineens een drol op tafel. Is nou, dat kunst?
2: Een drol, dat zal mij niet zo snel...
0: Nee, mee, banaan met duct tape hier tegen de wand spijkeren.
2: Vind ik ook echt, dat vind ik ook
0: echt. Weet je, wat is nou kunst? Leg het mij uit. Ja, is er nou iemand zonder rode bril die dat mij kan vertellen?
2: Ja, misschien wel. Ik voel wel een kei goede vraag aankomen. Dus ik zou
0: kan ik daar geld voor krijgen?
2: Stuur dat in.
0: Ja, okay. Ik heb eigenlijk toch veel meer aan je te vragen. Dat bewaar ik. Je bent daar nog niet vanaf, Nick de Vries. Nou, dag, hè. Two, three, four. Ooh.

0: Turn the lights off. Soms kan het heel handig zijn. Haalt een heleboel onzekerheid weg. Gebruik je fantasie ermee verder.
1: Het koffertje van Mol.
0: Koffertje van Mol zit vandaag een liedje in, geschreven door David Grohl. En David Grohl is de drummer van de Foo Fighters. Dat zegt al genoeg. Dit heet Learning to Fly. Het gaat eigenlijk over het, ja, en niet al te letterlijk nemen. Het gaat erover dat je soms je vleugels moet spreiden en dat je het leven moet pakken en dat je niet te veel moet nadenken over al die dingen en dat je soms dingen maar gewoon moet doen omdat je er zin in hebt, omdat je het fijn vindt. Daarbij zei hij trouwens wel dat hij van jongs af aan eigenlijk wel wilde leren vliegen, die Dave Grohl. En dat resulteerde in Learning to Fly.

wijzer dan je was. En dat heeft te maken met een zekere mate van wijsheid in huis van Nick en Simon, maar wijsheid ook bij jou, want dat is zo leuk. Ik denk altijd dat ik hier alleen zit en dat ik hier een beetje alleen mijn programma zit te maken, maar nee, is natuurlijk toch een soort chemie die plaatsvindt tussen jou en mij. Ik had het net over Dave Grohl en ik zei dat hij drummer was. Dat is hij ook, maar toch een kleine rectificatie dankzij May, die zit te luisteren. En die zei, ja, je hebt wel een zekere mate gelijk, maar hij was drummer van Nirvana en frontman van de Foo Fighters. Ja. En daar ging het dus even mis in dit enorme grote hoofd dat helemaal vol zit met allerlei dingen die je ook niet toe doen, maar dat gebeurt dan eenmaal. Maar dank voor deze mooie rectificatie en het bewijst ook weer dat er betrokkenheid is van jou. En dat vind ik leuk. Dat ik ook het gevoel heb dat ik niet zomaar hier in een enorme bunker zit met allemaal knopjes en allemaal apparatuur en dat ook niemand koffie kon brengen en dat ik het alleen moet voor elkaar zien te krijgen. Maar gelukkig is dat voor jou en is dat ook door jou. Dankjewel. Ik raak er zelfs een beetje door opgewonden. Ja, in de juiste betekenis. Een andere betekenis dan jij misschien jezelf doet voorstellen. I'm so excited. Het zijn sowieso opgewonden standjes. Dat waren het. De Pointer Sisters. Wat ze deden het ook zo goed.

0: het volume maar wat harder.
1: En maak het extra gezellig bij jou op je werk.
0: Voor je het weet, is de werkdag voorbij.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.
3: Wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verder... Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat.

0: Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze 10.000 stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Mooi dat hij twijfelde ook over het weer. Dat is lastig, ook omdat je het voor heel Nederland zegt. Terwijl we het gewoon willen weten voor je eigen streek, je zonnebreugel, wil ik het gewoon weten. En je wilt het weten voor je eigen plekje. Nou, daar komt dus verandering in. Wellicht dat ze nu al bij Weerplaza je enige indicatie kunnen geven over hoe het ervoor staat. Maar dat ga je zo meteen horen. Dat is te ver weg, want we gaan zo meteen, dat is heel bijzonder zo, we gaan weer naar die 2 liedjes. De laatste liedjes van Agda en de Munnik om te kunnen stemmen. En dan wil ik graag van je weten welke dat vandaag het allermooiste is. Dan hebben we er morgen 4. En uit die 4 kiezen we dan 1 liedje wat iconisch is, wat bekend is, wat beroemd is, wat fijn luistert, wat iets zegt. Nou, dat soort dingen allemaal. Zometeen dus, als je bijblijft. En later in de uitzending zou je nog kunnen meevliegen met een aerobatic flight team. Als je de juiste lengte hebt en je bent een beetje gezond, zou je kunnen meevliegen. Daar is een mogelijkheid toe.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje lang charmant.

0: imposante vestingsteden of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
1: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
0: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Brabants Bond en Bermol.

0: Het klinkt allemaal zo lekker, het klinkt allemaal zo leuk. Gloria Gaynor, I Will Survive. Er zit toch een kleine kanttekening bij deze Gloria Gaynor. Want ze is nog beschuldigd van transfobie, weet je wat het is? Dat houdt in dat ze vijandig was tegen een bepaalde soort uitingen van mensen. En ze is voor Trump en ze heeft ook nog andere dingen. Ze zou een prijs krijgen van Trump, vond ze ook helemaal geweldig. Dus er is wel een kleine kanttekening bij deze Gloria Gaynor. Los van het liedje wat we met z'n allen nog steeds geweldig vinden.
1: Brabants Bond.
0: Het lijstje is nog niet helemaal compleet, kan ik je vertellen. Deze 83-jarige Gloria Gaynor. Om mee te beginnen, naast die van de Romantics, What I Like About You, is dit weer het begin van een nieuw uur, Brabants Bond, met zometeen keuze uit twee liedjes. Je weet het, Acta en Munich staan deze week centraal. Luister naar zometeen Goed uit Maaienveld en een klein fragmentje De Kapitein deel 2, maar dan is het verder aan jou.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol.

0: een beetje je stem wat rauwer gebruiken. Hoorde je dat? Dat hij een beetje... Nou ja, hij is natuurlijk niet te vergelijken met Bruce Springsteen. Dat kan ook niet. Bruce Springsteen is Bruce. Guus is Guus en allebei hebben ze hun eigen talent. Maar je hoort wel dat hij wordt geïnspireerd door Bruce Springsteen... en ook een beetje om zijn stem een beetje rauwer te gebruiken.
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme bonte 50.
1: Ja, ja, ik heb je nodig. En niet geheel onterecht, want jullie hebben smaak. Jullie hebben jezelf meerdere malen bewezen. Je bent heel goed op weg om een prachtige lijst samen te stellen. De ultieme bonte 50, zo wordt die dan genoemd. Agda de Munnik, wat je ervan vindt, doet er eigenlijk niet zo heel erg toe. Het zijn wel iconen. En het gaat erom dat je met je oren even goed luistert en dat je een keuze maakt. 1 of 2. En ik krijg af en toe ook wel eens appjes van mensen die zeggen van, ja, ik heb helemaal niks met Agda de Munnik. Nee, weet je, daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat je hoort dat het kwaliteit is en dat ze in een lijst thuis horen als die iconische ultieme bonte 50. En daar gaat het om, oké? Beetje verzetten, dus niet meteen roepen van, ja, ik ga niet stemmen, want ik vind niks. Dat is echt niet belangrijk. Weet je, ik hou ook niet zo van de muziek van Marco Borsato. Maar ik hoor wel dat hij heel goed is. En dat is ook bij Agda de Munnik. Ik hoor wel dat ze heel goed zijn. Wat je ook van de mensen vindt en wat je ook van die muziek vindt. Je hoeft het thuis niet te draaien, maar het gaat om die lijst. Dus,

0: zal ik nou eerlijk tegen je zijn? Ja, sorry, het zit gewoon in mijn hoofd en ik krijg het er niet uit. En het is misschien vervelend, maar ik denk altijd Justin Bieber. Omdat hij zo klein was toen hij begon. Dus Bieber, zo'n klein manneke. Maar hij is natuurlijk wel groter geworden. Maar in mijn hoofd, dat is ook met Jan Smit. Weet je, die Jan Smit werd op sleeptouw genomen door Jan Keizer. En door Carola Smit. En hij mocht dan mama zo'n liedje van Heintje zingen. En toen was het Jantje Smit. Maar Jantje werd groter. En toen vond hij het vervelend dat je Jantje genoemd werd. En nu is dat echt een grote Jan Smit. Hij is hartstikke aardig en niks mis mee. Maar toch in mijn hoofd heb ik dan toch... en dat komt omdat ik zelf ook ouder word. Heb je de neiging om te zeggen Jantje? En dan zeg ik, Justin Bieber. Justin Bieber. Omdat het tussen klein melken was. Nick de Vries is Bieber zijn allang ontgroeid. Zit thuis wel tussen de piepers?
1: Dat wel, ja.
0: Leuk, hè?
1: Jazeker.
0: Ja, leuk, hè? Leuk, hè? Maar vandaag zit hij ook tussen het nieuws en heeft hij de actualiteit voor ons op een rijtje gezet. Sumier, maar wat dan?
2: Onder andere dat buurtbewoners willen dat de opgeblazen geldautomaat in Helmond niet meer terugkomt. En het is nog maar de vraag of de stadions tijdens het WK voetbal vol zitten.
3: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
5: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
0: Ja, ik wil niet verzeggen, maar levenslange pechhulp betekent dat je je leven lang dus pech hebt en hulp nodig hebt. Het is een beetje gek bedacht.
6: Omroep Brabant.
0: Het is tijd voor de weersverwachting. Vandaag schijnt regelmatig de zon, maar er valt ook een enkel buitje. In de avond dan komt er wat meer regen naar voren. Het wordt vandaag een graad of 18. Het nieuws, zoals altijd gebracht door Niet de Vries.
2: Buurtbewoners willen dat de geldautomaat aan de Mierloseweg in Helmond niet meer terugkomt nadat er vannacht een plofkraak werd gepleegd. Volgens hen zijn er regelmatig duistere types in de straat te vinden sinds de automaat een jaar geleden werd geplaatst. De plofkraak heeft veel schade veroorzaakt. De daders zijn er met geld vandoor gegaan op een scooter. Zorgaanbieder Expertcare gaat zorgvilla's in Waalre en in Vleuten voor ernstig gehandicapte kinderen voorlopig niet sluiten, tenzij voor de bewoners op tijd een andere plek wordt gevonden. Dat schrijft minister Sterk in een brief aan de Tweede Kamer. De minister zegt dat ze eerder deze week een heel stevig gesprek heeft gevoerd met de zorgaanbieder. Die wilde de locaties eigenlijk per 1 juli sluiten, ook al is er nog niet voor alle kinderen een andere plek gevonden. De uitstoot van vrachtwagens wordt vanaf vandaag op een nieuwe manier gemeten. Onderzoeksbureau TNO gaat samen met de politie op pad met een mobiel meetapparaat, oftewel een snuffelbus, zoals ze dat zelf noemen. Die rijdt achter een vrachtwagen aan en snuffelt volgens deze onderzoeker de uitlaatgassen op.
7: Wordt inderdaad naar binnen gezogen, geanalyseerd. Op de laptop zien wij dan verschillende lijntjes. De lijntjes gaan dan inderdaad om die fijnstof en die stikstofoxide. En op het moment dat die lijntjes gaan pieken, dan zien wij eigenlijk vrijwel direct van, hey, dat is een voertuig die veel meer uitstoot dan wij zouden verwachten op basis van zijn bouwjaar en zijn emissieklasse.
2: Als de uitstoot te hoog is, dan wordt de vrachtwagen aan de kant gezet. De chauffeur krijgt dan nog geen boete, maar wordt wel gewezen op de te hoge uitstoot. Het is nog maar de vraag of de stadions tijdens het WK voetbal dat vandaag begint vol zitten. Uit de rondgang van de Britse zakenkrant Financial Times langs verschillende officiële doorverkoopsites blijkt dat er nog 180.000 kaarten beschikbaar zijn. Veel supporters die klagen over de te hoge ticketprijzen, ondanks dat die inmiddels trouwens wel met 20% zijn gedaald. Maar ja, ze zijn nog steeds een paar honderd euro voor de meeste wedstrijden. Een ander probleem zijn de duizenden euro's aan borg die supporters uit bepaalde landen moeten betalen om überhaupt Amerika binnen te kunnen komen.
0: Ja, gekheid toch ook. Borg betalen om binnen te kunnen komen.
1: Ja, dat is inderdaad ook weer bijzonder, hè? Ik heb er ook nog nooit van gehoord.
0: Nee, dat zou fraai zijn. Dat je op vakantie gaat naar Frankrijk en dat je eerst borg moet betalen om er binnen te mogen. Ik chargeer maar een beetje, maar dat zou kunnen dus.
1: Nou ja, daar komt het dus eigenlijk wel een soort van op neer in dit geval. Ja.
0: Ja.
1: Als we FIFA-baas Infantino moeten geloven, dan wordt het het meest geweldige toernooi in de mensheid en zo. Dus we gaan het zien vanavond om 9 uur.
0: En we weten dat hij een goede reputatie heeft. Inmiddels. Nick, dankjewel.
8: Yes.
0: Fijne dag verder. Ga je nog wat leuks doen? Yep. Vissen? Fietsen?
8: Nee.
0: Met de kinderen op een
8: kapper.
0: Oh, succes. Ach, ik wou dat ik dat ook al zeg. Gewoon één keer, ik moet naar de kapper. Ik moet naar de kapper. Nee, ik heb mezelf weer gisteren zelf geschoren. Ja. Oké, scheer je weg. Dat is een mooie boodschap, ga ik doen, want het is tijd voor gewoon is. Adios libido. Adios lipido.

0: is eigenlijk begonnen als een grapje, dit liedje. Ze wilde muziek maken voor een James Bond film. Dat was een geintje. Toen dachten ze, als we nou gevraagd worden voor een James Bond film, dan moeten we wel een passend liedje hebben. Maar dat is nooit gebeurd, maar ze hebben wel een liedje bedacht. En dat was deze Gold. Bedoeld dus voor een James Bond film. Het is zo'n beetje 11:50. Ik zeg het dan maar even. De hoogste tijd om toch de laatste stem uit te brengen voor de
1: ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Laatste keer stem uitbrengen. Welke is het dan voor jou? Is het dan de eerste, goed aan het Maaiveld? Of ga je toch liever voor die tweede, de kapitein deel 2? Het gaat om de smaak. Het gaat niet om het idee welke je denkt dat er gaat winnen. Dat zeg ik wel eens vaker, maar ik zeg het er nu nog maar even bij. Expliciet, omdat dat wel tot nadenken stemt. Gewoon je gevoel volgen. Dat zouden we in alle opzichten moeten doen, overigens. Gewoon je gevoel volgen. En risico durven nemen. 1 of 2, laat je het mij even weten via 06-573-28203. In de tussentijd luisteren naar...
2: Omroep Brabant presenteert...
0: Een nieuwe plaat die je moet horen.
2: En dit
0: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
1: Prachtig liedje, zeker als je de dag erachter weet.
3: De weg er gaat.

0: Charlize heeft ook een mooie boodschap. Als je nou denkt, waar heeft hij het over? Dan moet je even naar onze site gaan, omroepbrabant.nl/radio of omroepbrabant.nl en dan zie je alle informatie. Maar dan kun je erover lezen, dan ga je gewoon in zo'n vergrootglaasje toets je even in Dominique de Bond en dan lees je het hele verhaal vanzelf. Wat er met haar is gebeurd en wat voor zware tijd ze heeft doorstaan en hoe ze op dit moment nu in haar vel zit en op dit moment in het leven staat. Dan moet je daar maar eens even lezen. Het is 11:45. Nu de hoogste tijd, dat slotte. We hebben er 4 minuten voor de tijd gehad om te stemmen. Agda en de Munnik staan deze week centraal. De laatste trek moet naar voren komen voor de...
1: De ultieme Bonte 50.
0: Juist, welk is geworden? Meeste stemmen gekregen? Deze.

Het mag dan een liedje zijn uit het decennium 90. Het blijft Superman, deze Lois Lane, I Wanna Be. Tot zover. Even weer terug naar de jaren 90. En we hebben zo'n prachtig weekend gehad. Komt vast wel weer een keer terug, dat 90s weekend. Maar soms, zo nu en dan, dan blijft er toch weer even een deurtje op een kier staan. Dan komt er weer een leuk liedje uit. De laatste voor dit uur, Marvin Gaye. I Heard It Through a Grapevine. Uiteindelijk toch.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
9: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
9: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldt de VN de Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. Hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuil gaat achter deze ogenschijnlijke

0: opslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn, en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen, en dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen, tot 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking, en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is dat even schrikken? Hoor je dat? Er is een parenclub afgebrand in Lelystad. Maar dat begrijp ik wel. Dat ging er heel heet aan toe.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
9: SVK Benelux.
8: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
10: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
11: Werka Mechanica die het toe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
12: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
13: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
14: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen, om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: Ik voel me soms toch wel een klein beetje. De Hans Klok van de radio disappears uit het liedje. Hopsa. En weg zijn ze ook.
1: Brabant Bond met Hubert Mol.
0: Oh, dit wordt een prachtig uurtje. Als je van vliegen houdt, zoals ik. Ik ben dol op vliegen. Ik vind radio maken vind ik hartstikke prachtig. En voor jou te zijn vind ik hartstikke leuk. Vind ik leuk dat je er bent. Maar als je van vliegen houdt, komt er wat moois aan. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Want ik ga bellen met Yuri Mombers. En dan zul je zeggen, wie is dat dan? Yuri is van Senegal. Dat heeft te maken met de International Senegal Air Show. En het mooie wil, als je een beetje goede conditie hebt, gewoon normale conditie, en je houdt van de aerobatics, je houdt van bijzondere vliegtuigjes die veel kunnen, dan bestaat er mogelijkheid dat je zou kunnen meevliegen.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol,
2: dit is Brabants Bond.
0: Zometeen na deze hoor je alles erover. Katy Perry.

0: Katy Perry hoorde je voorbij komen, Chained to the Rhythm. Op zaterdag 12, zondag 13 september... staat er weer een bijzonder evenement op de agenda. De International Syndical Airshow in Hechtel, Exel. Dat is net hier over de Belgische grens. En dan kun je genieten van een van Europa's bekendste vliegshows... met spectaculaire demonstraties, indrukwekkende vliegtuigen... en voor jong en oud is er dus van alles te beleven. Ik praat erover met Jurie Mombers. Jurie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Zeg, het is nog geen september, het is nog niet de 12e en ook niet de 13e. Maar zijn de handjes toch een beetje klam? Zit er al wat vocht in?
1: Ja, het begint wel te komen, hè.
0: Ja, nee, ja.
1: De voorbereidingen lopen vol een bak. De ticketverkoop is vandaag gestart. Dus nee, inderdaad, we zitten nu, laten we zeggen, bijna in de rechte lijn naar de airshow.
0: En dat betekent dus dat je er snel moet bij zijn. Maar ik vroeg me dan af, wat maakt deze Syndical Airshow nou zo spectaculair... dat er zoveel mensen naartoe willen?
1: Wel, ik denk, de Syndical Airshow is meer dan alleen een airshow met vliegdemonstraties. We zijn al jaren heel erg aan het inzetten op het aspect beleving, op ervaring... Ik denk ook dat het vliegprogramma heel erg wordt aangevuld met een heel leuk en heel mooi en heel boeiend programma op de grond. Er zijn activiteiten voor de kinderen. Er zijn verkoopstands, er zeer verzorgde catering, zeer gevarieerde catering ook. Dus het is eigenlijk gewoon een hele leuke dag uit voor vrienden, voor airshow-liefhebbers. Maar ook gewoon kinderen, eigenlijk gezinnen die er een dagje tussenuit willen... die eens iets anders willen dan een pretpark. Het is gewoon een leuke dagje uit.
0: Ja, maar dat lijkt me een hele lastige combinatie. Want je wil toch, ik hoor je zeggen, iets maken voor mensen die van vliegshows houden... types zoals ik, die dat geweldig vinden. Maar je wil ook gewoon een dagje vertier hebben... en maar gewoon lekker de boel loslaten en daar genieten. Hoe maak je dan zo'n combinatie? Hoe ga je dan te werk?
1: Ja, dat is een jaar lang plannen eigenlijk. Maar dat is ook een beetje een balans zoeken tussen inderdaad wat bied je aan. Omdat, laten we eerlijk zijn, voor een groot deel van de bezoekers... of je nu een straaljager hebt en dat is nu een F-18 of een F-16 of een F-35... het maakt veel lawaai en het vliegt heel hard. Dat moet je ook begrijpen, moet je ook beseffen. Maar je moet ook aan de andere kant die airshow-liefhebbers... Die elk jaar terugkomen, kunnen aanspreken met bijzonderheden. Dus en daar moet je een beetje een balans in vinden dat je inderdaad heel breed programmeert, dat je iedereen aanspreekt. En vandaar ook dat we veel mooie oldtimers hebben. Helikopters, acropatrouilles, acrotoestellen. Maar ook hele mooie jets. Oldtimer jets, nieuwe jets. Dus dat je inderdaad heel het segment kunt aanbieden en dus heel dat heel het palet als het ware kunt benoemen en adresseren.
0: Ja. Wanneer weet je nou dat iets bijzonder is en dat je het wilt hebben?
1: Oh, we hebben een wenslijstje, hè?
0: Ja, werkt dat zo? Zijn dat dingen die je dan tegenkomt, die je ziet, waar je echt voor op zoek gaat? Of zijn het ook mensen die zich meteen aanmelden, omdat Syndical toch een naam is?
1: Wel, het is een beetje de twee. Kijk, we hebben denk ik binnen het airshow-circuit onder de deelnemers een vrij goede reputatie. Ook omdat we de deelnemers ook enorm goed soigneren en ze zich bij ons echt op hun gemak voelen. En dat is ook heel, heel leuk voor hen. Aan de andere kant, inderdaad, zie je ook dat er regelmatig nieuwe acten bijkomen in het airshow-circuit. Dus dat is op zich zeer leuk. En zeker als je die dan naar je airshow kunt halen. En inderdaad ga je dan nog vervolgens, soms in functie van een bepaald thema dat eraan komt, ga je bepaalde deelnemers zoeken. In sommige gevallen is het ook lang wachten en hopen en pushen op een bepaalde deelnemers. En dan is het altijd leuk dat die dan uiteindelijk inderdaad komt.
0: Ja. En lijkt me de defensievliegtuigen, omdat daar toch een ander spectrum omheen zitten. Dat je ik snap dat de gewone vliegtuigen, dat die mensen zijn privé, dat die snel kunnen zeggen van ik kom langs. Maar met defensievliegtuigen lijkt me dat daar lange gesprekken overheen gaan. Of zie ik dat verkeerd?
1: Dat klopt wel tot op zekere hoogte. Kijk, je hebt natuurlijk de demonstratieteams, die zijn in wezen vanuit de luchtmacht zelf geallockeerd om inderdaad aan vliegdemonstraties deel te nemen in binnen- en buitenland. Dus en die gaan inderdaad gewoon heel veel met het jaar hun kalender opmaken en invullen. Daarnaast heb je nog inderdaad de gewone militaire deelnemers die dus meer in een flyby of zo komen of gewoon een paar passages maken. Dat is inderdaad kijken in functie van beschikbaarheid, maar ook, en dat is dan de realiteit, waar dat we inderdaad niet omheen kunnen, in rekening houden het ook met operationele verplichtingen. En dan zie je inderdaad dat met de geopolitieke toestand waar we momenteel in zitten, dat het qua militaire deelnames de voorbije, ja, deze editie en ook de vorige editie, dat het wat moeilijker gaat. Maar dat is ook logisch. Je kan niet om die realiteit heen.
0: Ja. Er is een site, er is ook een app om nou de hele site te gaan doornemen met wat er verschijnt. Er zijn wel een aantal bijzondere dingen. Kun je in een notendop, want anders dan gaan we het hele programma doornemen. Maar kun je een paar dingen weergeven die echt heel bijzonder zijn, waar je ook wel een beetje trots op bent?
1: Ik denk dat het is een beetje een dat op zekere hoogte een logisch, maar het is wel heel fijn dat we uiteindelijk echt kunnen gaan inzetten op die F-35. Daar wordt al heel lang naar uitgekeken. We hebben enkele jaren geleden al de première kunnen brengen op San Nico van de F-35 met een volledige demonstratie toen van de Amerikaanse luchtmacht. Nu is ook de F-35 effectief in België geland en het is leuk dat we zowel de Belgische, maar ook de Nederlandse F-35 op de show kunnen gaan presenteren. Dus dat is op zich sowieso een hele mooie, is een leuke, is ook sowieso een highlight waar dat denk ik ook het publiek ook wel naar uitkijkt. Om eindelijk die Belgische F-35 is aan het werk te zien en voor de Nederlandse toeschouwer natuurlijk ook de Nederlandse F-35.
0: Geef dan nog eens één ding. Eén bijzonder vliegtuig.
1: Eén ding, ja, dan denk ik toch de Messerschmitt ME262. Dat is een jet eigenlijk uit het hele vroege jet-tijdperk. Eén exemplaar vliegend in de wereld. Als je die kunt streken, ja, dat is gewoon heel leuk. De Panavia Tornado is een Duits variant. Is een zwaardere jet van een later tijdperk. Is al heel lang niet meer op San Nicol geweest. Maar dat is ook iets waar de echte airshow-liefhebbers wel naar uitkijken.
0: Ja. En zeker wat je zegt, zo'n Messerschmitt 262 is toch een heel bijzonder ding. Hè? Want waar komt die vandaan?
1: Die komt uit Duitsland. Die komt uit Duitsland rechtstreeks. Dat is inderdaad een bijzonder en een uniek vliegtuig. Ja.
0: Dat is leuk. We zetten nog een keer in de agenda. Zaterdag 12 en zondag 13 september komen we zeker nog een keer bij je terug. Maar het is toch altijd, Jori, stel nou voor, hè. Het is mooi om te kijken. Het is mooi om te zien, het is mooi om te beleven. Maar de echte beleving zit er natuurlijk ook in meevliegen.
1: Zeker.
0: Hoe kan ik meevliegen? Is daar een mogelijkheid toe? Als luisteraar nu, kan ik meevliegen?
1: Ja, dat kan dit jaar.
0: Oké, hoe pak ik dat aan?
1: Hoe pak je dat aan? Men kan zelfs een appje sturen naar jullie. Ja. En wat we dit jaar in de aanbieding hebben, en dat is voor volgende week woensdag, 17 juni, in de namiddag, hebben we één plaatsje gereserveerd in de formatie van Team Raven.
0: Ja. En dat zijn de aerobatics, dat zijn hele snelle vliegtuigjes die veel kunnen en die heel snel zijn en waar je geweldige uitzichten hebt. Hè? Want zeg maar een druppel cockpit. Dus je ziet veel, dat is mooi. En dus, ik hoor jou zeggen, ik vertaal het maar even. Ik zeg het maar even. Het is een app in Omroep-Brabant. Geef je e-mailadres erbij. En dan zorgen wij ervoor dat ze bij jullie op de site komen. Dat ze daar een formulier kunnen invullen. Want ja, er moet een selectie gemaakt worden.
1: Er moet inderdaad selectie gemaakt worden. We hebben maar één zitje. Ja. Het is een formatie van 6 toestellen. Dus het is gewoon een unieke belevenis om informatie te kunnen vliegen, acrobatisch te kunnen vliegen. Ja, voor de liefhebbers is dit, ja, dit is een gedroomde, unieke gelegenheid. Ja.
0: Het gaat voor een agenda om 17 juni aanstaande. Nou, app ons met je mailadres erbij. Je telefoonnummer staat er al in. En dan moet dat goed komen. En wie weet ben je een van de gelukkigen, want er zit maar één stoeltje dat je mag meevliegen. Jori, voor nu alvast bedankt voor de uitleg. En het plezier zit er al bij ons allemaal. En we komen zeker nog een keer hierop terug. Want je weet het maar nooit. Wordt een heel beleefd. Dus dankjewel voor het gesprek. Tot ziens.
1: Heel fijne middag.
0: Dag jullie. Dag. Hoi.
1: Doei.
2: Oh. Jij gezellig en altijd bij je.
3: Dit is Omroep Brabant.

0: Noel Havens.
1: Hallo, mijn naam is Noel Havens van VWF de Kunst. Hey, en mij is gevraagd om iets positiefs te melden over Hubert Mol.
0: Ja, leuk.
1: Nou, dat valt dan misschien wel niet mee. Ik snap ook begot niet waarom mensen mijn programma hebben gegeven. Huh? Maar als het dan toch niet anders kan, zou ik af en toe een keer luisteren. Maar vind het niks, zet het meteen af. Okay. Dus, elke dag Brabants Bond met Hubert Mol. Maar ik zou niet te veel luisteren.
0: Oké, Noel. Geloof niet dat we een kopje koffie gaan drinken. Dat zit er net niet in, denk ik. Nou, dan maar over naar iets heel anders. Het nieuws van vandaag, op een rijtje gezet door René Snippert in dit geval.
2: Ja.
0: Heeft het overgenomen van Niek.
2: Dat klopt.
0: Was hij niet goed genoeg?
2: Dat durf ik niet te zeggen.
0: Oké. Okay.
2: Nee. Nee, ik zat even te wachten, ben je een beetje bijgekomen van het bericht net.
0: Ja, het is altijd een beetje, ik voel het wel kloppen in mijn hart. Weet je? Mijn hart klopt sowieso wel, maar ik voel het dan wel even net versnellen.
2: Ja, maar dat komt even aan zoiets, hè?
0: Ja, dat komt wel even binnen. Ja, die komt gewoon binnen. Het is niet zo dat ik meteen verzand in emotie, maar...
2: Ja, een beetje wel.
0: Ja, het raakt wel. Weet je wel. Het is, nou, ophouden nou. Weet je, anders,
2: Zal ik me even snel voorlezen en dan gaan we even naar de reclame. Dan hebben we het er even verder over.
0: Het is niet zo dat ik moet huilen, maar... Hey, schiet, gewoon een ding, gewoon.
2: Ja.
0: Gewoon een ding, gewoon een ding, René. Het is gewoon een ding. Ja, nou, nieuws.
2: Goed, een voortvluchtige crimineel uit Lid is veroordeeld tot jarenlange celstraf. En in een dorpje op Sardinië mag je een bepaald item niet meer meenemen naar het strand.
0: God, zo'n balk ervan.
2: Ja, gaan we het erover hebben.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl. Haal nog meer uit je koekerkraan. Met de Cooker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Cooker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen. City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
5: Omroep Brabant.
0: Eens even kijken, graad of 18 vandaag. Af en toe een wolkje, misschien een klein zonnetje. Maar later vandaag komt er net wat meer regen aan. Maar je hoort zo meteen na het nieuws, hoor je weer Plaza. En dan het nieuws gebracht, zoals gezegd, toch ineens snippert.
6: De voortvluchtige chef R uit Lid is ondanks zijn afwezigheid in de rechtbank veroordeeld tot 16 jaar celstraf. Volgens de rechter heeft R een grote rol gespeeld in de internationale drugshandel. Het gaat onder meer om het invoeren van duizenden kilo's cocaïne. Het geld dat daarmee werd verdiend werd structureel witgewassen. Chef R is gevlucht naar Dubai. Buurbewoners willen dat de geldautomaat aan de Mierlozenweg in Helmond niet meer terugkomt, nadat er vannacht een plofkraak werd gepleegd. Volgens hen zijn er geregeld duistere types in de straat sinds de automaat een paar jaar geleden werd geplaatst. Je hoort verslaggever Evi Hendricks.
7: De buren vinden de pinautomaat op een gevaarlijke plek zitten. Hij is 24/7 open en er wonen mensen recht boven de automaat. Ze hopen dat hij na de plofkraak wegblijft.
6: De plofkraker heeft veel schade veroorzaakt, ook bij een kapsalon en een bakker die ernaast zitten. De daders zijn er met het geld vandoor gegaan op een scooter. In de aanloop naar het WK voetbal staat de omstreden grensbeleid van de Trump-regering weer in de schijnwerpers. Zo mocht een scheidsrechter uit Somalië de VS niet in, werd een Iraakse spits urenlang vastgehouden en waren supporters uit Iran ineens niet meer welkom. Volgens KNVB-directeur Marianne van Leeuwen moet dit WK bij Oranje vooral om voetbal draaien en niet over politiek.
8: We zijn een klein landje. Op de wereld wordt vanuit verschillende perspectieven verschillend over dingen gedacht. En wij willen niet een soort van dominee zijn met een vingertje die de rest van de wereld op bepaalde onderdelen terecht wijst. En als Nederland dat al zou doen, dan zou onze overheid dat moeten doen en niet de voetbalbond.
6: Volgens Van Leeuwen is de KNVB voorzichtiger geworden na het vorige WK in Qatar. Een opmerkelijk besluit van de autoriteiten van een klein kustplaatsje op het eiland Sardinië. Daar is namelijk besloten dat mensen alleen nog maar parasols mee naar het strand mogen nemen voor kinderen jonger dan 10 jaar of je moet 65 jaar of ouder zijn. Reden is dat het strand in de warmere maanden bezaaid is met parasols en dat die parasols meestal gemaakt zijn van brandbaar materiaal. Het strand ligt in een beschermd gebied en het risico op een grote brand willen ze hiermee terugdringen. Maar mensen reageren verbaasd op het besluit. Zo vrezen mensen dat ze gaan verbranden in de volle zon.
0: Ja, huidkanker. Ook zoiets, hè? Ja. Hey, even een ding over die plofkoppen. Die ja, plofkrakers. Oh ja, dat
2: ja,
0: waren ze.
2: Ja, dus zullen we, die, ja, plofkop kan
0: ja,
2: ook.
0: Ja, maar die rijden dan op een scootertje. Maar je zou toch verwachten, met al dat geld dat ze steeds binnenhalen, dat je toch een fatsoenlijke auto kunt kopen. Toch niet op een scooter.
2: Ga je toch zo, ja. Je bent toch geen snelle weg met een scooter. Ik heb het nooit gedaan, hè. Ja, maar ik kan me voorstellen dat...
0: Ja, maar weet je, ik zie soms films. Je bent toch geen crimineel op een scooter. Je bent toch echt, als je een busje hebt of zo, zo'n E-team bus, weet je, dan kom je voor de dag als crimineel. Maar toch niet met een scootertje. Ja, ik snap daar niks van.
2: Ja. Ja, er zit misschien wel wat in.
0: Ja, ik zou crimineel zijn met een grote auto.
2: En je hebt wel laatst een nieuwe auto gekocht, Tom.
0: Ja, met een boelbar ervoor op. En dat heeft de reden. Oh. René, dankjewel, hè.
2: Ja, tot zo.
0: Hoi, hoi. Ach, wat een gekheid allemaal. Goedemiddag, van harte welkom. Zo meteen weer Plaza. Even kijken wat we voorstaan met het weer. Zonnetje schijnt hier boven zon. Maar hoe gaat het vandaag veranderen? Hoe wordt het? David Guetta. En Sia.

0: Dat is een mooie gedachte. Let's Love van David Guetta en Sia. Even nog over dat meevliegen op Senegal. Dat plaatsvindt binnenkort. Volgende week is dat de 17e. Dan is er mogelijkheid om mee te vliegen. En voor alle duidelijkheid... Ik hoop dat je me hoort. Voor alle duidelijkheid, we maken maandag de winnaar bekend. Dat je dat weet. In de tussentijd... Jeroen, sorry. Jeroen.
1: Ja, hallo.
0: Is er F35? Komt even langs. Ja, sorry. Heb je even geduld? Oh, hij is weg. Oké, Jeroen, goedemiddag.
1: Nou, ik dacht eindelijk even geen onweer meer. Dus dan kunnen we elkaar weer verstaan. Dan hebben we dat weer.
0: Ja, komt er dus F35 voorbij. Die maken een bak lawaai. Maar goed dat je er bent. Geen onweer. Is dat ook letterlijk zo? Geen onweer?
1: Ja, al zou in het uiterste oosten nu het komend uur nog een onweersontlading op een bui kunnen voorkomen. Maar voor de rest is het bijna een heel Brabant droog. Wel zo dat de bewolking dikker wordt. En dat het later vanmiddag en zeker vanavond gaat regenen. Maar er zit geen onweer op.
0: Oké, nou dat is een goed teken. Geen hagel, geen fikse buien. Is het een beetje gematigd allemaal?
1: Ja, dat is allemaal een beetje weggetrokken. We hadden natuurlijk de afgelopen 48 uur een aantal stevige buien over Brabant. Gisteren en eergisteren ook met onweer, hagel, windstoten. Ja, dat is nu allemaal een stuk rustiger aan het worden. Maar dan krijgen we dus wel regen voor in de plaats. Zeker vanavond en vannacht. En ook morgen verloopt toch echt wel een tijdje regenachtig bij 18 graden. Ja, het is niet echt dat weer wat je voor juni zou verwachten.
0: Oké. Maar zit daar nog een soort kentering aan te komen dan?
1: Zeker, het wordt allemaal beter, want na dat zure komt het zoete. En dan,
0: kijk, dat is een politicus bijna. Je gaat dat verkopen aan ons, zo lijkt het.
1: Ja, nou ja, soms zijn we de beste vriend van het land... en soms zijn we de minst gewaardeerde vriend.
0: Ja,
1: Zaterdag en zondag een afwisseling van zon en wolken. Zaterdag misschien een enkele bui, maar zondag droog. Temperatuur rond 19 of 20 graden. En volgende week gaat de temperatuur echt de lift in. Ik heb nu dinsdag 25 graden staan en woensdag 27.
0: De week is bijna om, dus we zitten er al dichtbij, zou ik zeggen dan.
1: Ja. Volgende week barbecuen.
0: Lekker. Hoe laat moet ik er zijn, Jeroen?
1: Hij is niet in Brabant, hè?
0: Oké. Jeroen, voor nu dankjewel.
1: Ja, houdoe.
0: Geen kopen doen. Tot de volgende. Doei.

0: Are you telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

Er is altijd wel iets te bedenken wat je zou kunnen vieren, denk ik, om mijn beurt. Maakt niet uit wat het is. Het feit dat je er bent op deze aardbol. Het feit dat je een leuke werkdag hebt. Het feit dat je gezellig koffie hebt gedronken. Het feit dat je met je autootje lekker hebt rondgereden. Er is altijd wel iets wat bij je binnenkomt. En wat plezier oplevert. Marco Borsato. En binnen...

0: Gelukkig, hij is binnen. En wij ook. Marco Borsato, met een beetje overbodiging van... Ik word een beetje nerveus van je.
1: Het is zo'n fijn liedje, man.
0: Toch, echt, je kijkt me aan, je, van die grimassen dat ik ook heel... Ik begin bijna agressief te worden als je zo naar me kijkt. Ik denk al... Ik denk, ben ik ben en te zeggen, moet je een drone tegen je kop hebben? Je kijkt, je hebt zo'n blik, zo'n beetje... Ja, je kunt dat op tv, ik probeer het misschien voor...
1: Ja, nee, maar dit is toch een heerlijk liedje.
0: Ja, maar weet je, ik ben erbij.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik ben erbij gewoon.
1: Je bent niet van steen natuurlijk, hè? Je...
0: Nee, ik zie het gebeuren. Ja. Het is niet dat ik opgewonden van raak. Maar het is... Er gebeurt wel iets. Maar je zit de hele tekst mee te zingen ook.
1: Ja, ik ken dit echt helemaal in mijn hoofd, van A tot Z. Ja, maar goed, het A, het is Nederlandstalig. Daar ga ik natuurlijk helemaal goed op, dat weet je.
0: Ja, ik kan bij jou het programma.
1: Ja, precies, dat kan bij mij in het programma. Nou, komend weekend heb ik wel iets van Marco. Wat die, ja, dat is bijna... Als je Marco Borsato zegt, dan zeg je gejat uit buitenland. Want hij heeft
0: zeker. Ja, die John Eubank was heel slim.
1: Maar nou, inderdaad, een liedje dus... wat die John Eubank ergens in het buitenland... aan iemand voor iemand heeft geschreven. Wat hij dus een paar maanden later ook van Marco schreef. Nou, dat komt allemaal zaterdag pas. Want nu eerst... zometeen heb ik ook wel een liedje. Dat is wel grappig. Wij staan hier een beetje zwanger van ons jubileum, hè, Hubert? Merk je dat een beetje hier in de gang? We bestaan, 1 september bestaan we 50 jaar. Hè,
0: 50, ja, zeker. Ja. Er zijn bepaalde mensen wat nerveus aan het worden.
1: Ja, en dan merk je ook dat omdat je daar zoveel over hoort... hier binnen de muren, dat je een beetje gaat focussen op het jaar 1976. En nou kwam ik vandaag een liedje tegen dat ik dacht... oh ja, dat kwam in 1976 uit. Maar was 2 jaar geleden een hele grote hit. Hoe dan? Nou ja, dat ga ik je zo meteen allemaal wel uitleggen.
0: Abacadabra dit.
1: Dat is Abacadabra.
0: Je staat tegen mij te praten en ik denk, ik weet niet waar hij het over heeft. Maar ik zit nog steeds vol van de zojuist.
1: Ja, precies, wat zeggen. Je bent nog te veel af.
0: Je kunt alles tegen mij zeggen, het absorbeert niet. Het komt niet binnen.
1: Nee, maar het was een liedje toen oké, maar later echt een hit geworden. En niet door dezelfde zanger, maar goed, het wordt alleen maar moeilijker.
0: Oké, nee,
1: wat is het? Overlast door buren.
0: Overlast de buren?
1: Ja, door buren.
0: Oké, nou goed. Dank dat je er bent. Zometeen lekker luisteren. Ik ben er morgenochtend weer 10 uur... als ik niet wat tegenhoud in iemand. Dag.
2: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ik heb mensen pijn.
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen... Geef aan de collectant.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven... in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund... met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
8: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen. Voor deskundig advies naar Pijnenburgschoenen. Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
9: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
10: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
9: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
10: Koppens biedt veel meer.
9: Kom langs in Volkel.
10: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
11: Mijn papa verkoopt stoelen.
12: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit zit.
13: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde.

wedstrijd nog kiezen om wellicht wat later te vertrekken dan wel om te rijden. Dat en verder helemaal niks op de weg. Het is 2:01. Je luistert naar Wijn in de Middag hier op Omroep Brabant, waar ik zo meteen richting Sheila E. ga uit de jaren 80. En daarvoor dus een liedje wat 2 jaar geleden een hele grote hit was, maar in 1976 als eerste werd uitgebracht. Welk liedje dat is, ik laat het je uiteraard ook zo meteen horen hier op Omroep Brabant.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
9: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Koeker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Koeker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
11: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
10: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
11: Koppens biedt veel meer.
10: Kom langs in Volkel.
11: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
10: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
13: Hey Koen.

0: lang geleden.
1: Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door.
0: En toen was hij natuurlijk van Mieke 1976.

0: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
1: Ja, en dat is dus dit jaar 50 jaar geleden dat hij uitkwam. Wel grappig, toch? 1976, als ik goed ben geïnformeerd, dat Pierre Cardinaal dat liedje schreef voor zangeres Mieke. Leuk in ieder geval dat het 2 jaar geleden weer een hit was. En wat mij betreft ook een vele fijnere versie. Want die andere had ik niet zo heel snel opgezet. Maar deze dan weer wel. Dus dat is in ieder geval mooi. Hey, ik ga eventjes iets anders doen. Ik was het bijna vergeten. Maar ik had dinsdag opeens een ideetje. En toen dacht ik, hé, maar dit is eigenlijk wel leuk. Want we zijn toch allemaal een klein beetje zwanger van het voetbal. Dus waarom dan ook niet? Een soort poeletje, maar dan anders, zeg maar. Je moet het een beetje zien, iedereen die is nu bezig. Nou, iedereen, er zijn in ieder geval veel mensen bezig met zo'n Scorito-pool. Ik ben daar ook mee bezig. Alleen, er zijn elke dag zijn er wedstrijden de komende 2 weken. Dus dat is veel te leuk om te laten liggen. Alleen, ik zit hier in een muziekprogramma, niet in een sportprogramma. Zo simpel is het. Dus de sportief, het zal me allemaal wel. Ik wil gewoon dat jij even met mij mee kiest tussen Mexico en Zuid-Afrika. Ja, heel simpel. Mexico, Zuid-Afrika. Daar tussen moeten kiezen. Heel simpel is het ook. Een duimpje omhoog voor Mexico, duimpje naar beneden voor Zuid-Afrika. Dus het enige wat ik van je wil weten, even een keuze maken. En dan ga ik je straks uitleggen waarom je die keuze moest maken. Weet je ook wat de komende 2 weken is als je je genept voelt? Maar kies even tussen Mexico, een duimpje omhoog, en Zuid-Afrika, duimpje naar beneden. Dat duimpje stuur je dan richting 06-573-28203. Duimpje omhoog voor Mexico, duimpje naar beneden voor Zuid-Afrika. 06-573-28203. En dan leg ik straks uit hoe en wat.

0: Calling Elvis, Is Anybody Home? En er zijn mensen die daarvan genieten, er zijn mensen die daar heel lang van kunnen genieten. Dit is 5 minuut 13, maar Robert...
1: Goedemiddag, Koentje. Calling Elvis. Nou, ik heb hem live en die duurt ruim 19 minuten. Heerlijk.
0: Nou, kijk, zo kan je dan zelfs 19 minuten van genieten. Dankjewel, Robert, voor je appie. Sowieso dank voor alle appies die binnenkomen. En ik zei het net, moet je kiezen? Nou, eigenlijk heel simpel. Kijk, het WK voetbal is. En vandaag begint dat met de wedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Ja, en dan kan je heel ouderwets een poeltje gaan doen. Wie gaat er winnen? Nee. Ik wil gewoon een keuze maken tussen de twee landen. En ik heb nog niet gezegd waarom je die keuze maakt. Dus je hebt nu een keuze gemaakt. En de meerderheid van de appers, die stemt voor Mexico. We hebben kennelijk hier in Brabant het meest met Mexico. Weet ook niet waarom, maar we hebben het in ieder geval. Misschien omdat er veel drugs vandaan komt. I don't know, maar het. Nee, stond er gek uit. Mexico is gekozen. En waar stem je nou eigenlijk op? En dit gaat de komende 2 weken door. Ik ga voor jou een pareltje erbij zoeken wat uit dat land komt op dit moment of vanuit het verleden. En toen kwam ik een liedje tegen dat stijf bovenaan de hitlijsten staat van Mexico. En als je nou denkt, ja maar Koen, je hebt dit al opgezocht, want je hebt Zuid-Afrika. Wel, daar had ik ook iets voor voorbereid. Maar dat krijg je niet te horen. Heel simpel. Nee, want jij hebt voor Mexico gekozen en dus gaan we daar het over hebben. Boven aan de charts daar staat een liedje. En ik kende dat hele liedje niet, maar ik vond het wel heel grappig toen ik het hoorde. Nalquita en Teta van Neton Vega. Maar wat wordt erin gezongen? I don't know. Tegenwoordig is ChatGPT je grootste vriend. Dus dan ga je vragen. Goh, Chat, wat wordt daar nou in gezongen? Kun je dit liedje vertalen voor mij? Nou, wat zegt Chat? Nee. Dat ga ik niet doen. Omdat er vrij expliciete en seksueel getinte inhoud in zit. Wat ik wel kan doen is een samenvatting in Nederlands geven. Ja, oké. Nou, dit is misschien wel het grootste liedje dat we ooit op Omroep Brabant gedraaid hebben, maar we staan er toch niet met z'n allen. En het is de nummer 1 van Mexico. Als er iemand heel goed Spaans spreekt, kun je mij dan alsjeblieft even appen wat erin gezongen wordt? Het heet Nalquita y Teta van Neton Vega. En dat is een hele grote manier. Meer dan 2 miljoen volgers online en heel veel streams op Spotify. En in heel veel landen trouwens ook in de hitlijsten met dit liedje. Het zal allemaal wel meevallen. Het is wat expliciet. Wat het is, I don't know, maar het is wel een heel fijn, leuk en zomers liedje.
2: Pastel especial, pa ti nomás.

goed voor de heupen. De vertaling van de tekst is speciale taart, speciaal voor jou. Ze ging terug naar het plein. Ze heeft me even alleen gelaten, maar ze komt zo wel weer langs. Ook al ben ik gekalmeerd, de waanzin blijft me achtervolgen. Vorig weekend ging ik hier te ver, mosterd, parfum en bril opzetten. Ik vind het tot nu toe allemaal wel meevallen. Volgens mij, als ik zo de rest van de tekst een beetje scan, dan is ChatGPT gewoon vrij preuts allemaal. Nou, in ieder geval dank voor je stem. Komende maandag hebben we weer een wedstrijd hier. En die spelen we op onze eigen manier, muzikaal dus. Leuk toch? Dank voor alle duimpjes. En ik vond het in ieder geval wel een fijn liedje. De nummer 1 van Mexico. Hebben we daar ook weer kennis mee gemaakt. En dit is niet de nummer 1 van Nederland. Dit is wel een hele fijne en goede zanger uit Nederland. Zijn naam is Alain Clark. Hij komt uit Haarlem. En hij

0: seconden gekeerd hier in Nederland. En je hoort hem weer op Omroep Brabant. Maar eerst zometeen het nieuws. Wat zit daarin, René?
1: Elon Musk die praat met ASML en een treurig verhaal in China.
2: Haal nog meer uit je koekerkraan. Met de Cooker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Cooker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Omroep Brabant.
0: Het weer vanmiddag neemt de bewolking verder toe. Lokaal valt een buitje en aan het eind van de middag valt regen vanuit het zuidwesten. En dan wordt het maximaal een graad of 18 vandaag. En nieuws krijg je van René.
1: Elon Musk, dat is de eigenaar van onder andere Tesla, zal vanmiddag spreken op een interne conferentie van chipmachinefabrikant ASML. Niet iedereen binnen het bedrijf is daar even blij mee. Het Eindhovens Dagblad meldde dat het heeft geleid tot een storm aan negatieve reacties onder het personeel. Volgens hen staat de omstreden denkbeelden van Musk lijnrecht tegenover de kernwaarden van het bedrijf. De toespraak gaat vanmiddag hoe dan ook gewoon door. Twee inwoners van het AZC in Budel aan de Randweg Oost raakten vanmiddag gewond bij een steekpartij. Eén verdachte is aangehouden, maar het is nog onduidelijk wat de aanleiding was. De twee betrokkenen hielden er lichte verwondingen aan over. Zij hoeven niet naar het ziekenhuis toe. Totale chaos in Tiel. Alle 5 wethouders die waren per direct gestopt. Gisteren dienden 2 pro-wethouders hun ontslag in nadat de rest van hun college een verzoek ook al had afgewezen. Maar gisteren bleek dat de overgebleven 3 ook stoppen.
7: Het was een volle agenda. Het zou over van alles en nog wat gaan. Maar ja, toen kwamen er nog een paar mededelingen. Eerder op de dag hoorde natuurlijk al dat de 2 wethouders hun ontslag hadden ingediend. En dan voel je hem al een beetje aankomen. Je zag al wat mensen kijken. Waarom zit er überhaupt geen enkele wethouder op de stoelen die daarvoor zijn gereserveerd? Nou ja, toen kwamen de mededelingen dat ze alle 3 worden teruggetrokken.
1: 4 partijen, waaronder de FVD, D66, CDA en PRO, verklaarden in de afgelopen weken al dat er al jaren sprake is van een verziekte bestuurscultuur in Tiel. Je ziet hier regelmatig baasjes van honden een Instagram-account aanmaken voor hun viervoeter. Dat deed ook een Chinese reisblogger. Zijn hond Shu Tu had 1,2 miljoen volgers. Had, want die hond is wel heel treurig aan zijn einde gekomen. Toen zijn baasje op reis was, werd de hond door 2 mannen meegenomen. En toen de eigenaar dat doorkreeg, vloog hij wel meteen terug, maar het was al te laat. De dieven hadden de hond voor omgerekend €25 verkocht aan een restaurant dat gespecialiseerd is in hondenvlees. Shu Tu, een border collie, werd nog dezelfde dag geserveerd aan gasten.
8: Ik zit op te lachen, dat is natuurlijk schandalig. Maar ja, het is inderdaad. Maar het is een hele andere cultuur ook weer, weet je wel. Dus dat is ook wel echt. Maar goed.
1: Nou ja, voor €25, nee, denk je. Ja, al die moeite, joh.
8: Ja, hoe oud was het beestje?
1: Ja, dat durf ik niet te zeggen.
8: We moeten wel tevreden zijn, natuurlijk. Oh, ik krijg hier mezelf een commentaar op.
1: Stroomt in box op.
8: Ja, precies. Ja, ik kan weer bij de chef komen, denk ik. Goed, dankjewel.
1: Nee. Tot zo.
8: Dat was een grapje. Ja, dat was een grapje. Dat was een beetje om cultuurverschillen te benadrukken. Dat soort dingen allemaal. Raad voor journalistiek, kom eraan. Huppatee. En we gaan richting Lelywood, The Prick en Robert Schultz. A Prayer in C en zometeen.

0: helemaal uitverkocht.
1: Nou ja, dat is eigenlijk zo nu, dus zijn ze daar wel gewend. Harry Styles en American Girls om 2:50 hier bij Omroep Brabant.
2: 0657328203.
1: Ik ben een beetje rebels vandaag. Heb je het ook door of niet? Ik weet niet wat het is. Ik floep er dingen uit die eigenlijk helemaal niet zo aardig zijn, maar toch, ja, het gebeurt dan. Nou, laat ik dat in ieder geval beloven dat ik dat ga proberen wat recht te trekken. Beloof jij me dan dat je me nu een appje gaat sturen met dat wat je wil horen op de radio? Dan zou het namelijk zomaar kunnen zijn dat ik het zo meteen voor je draai. Dus app

0: leuke dingen weer, hoor. Even kijken of ik iemand te pakken krijg die een verzoekje heeft ingestuurd. Toch wel grappig. Kom hier nou toch op.
1: Hoi, met Nara.
0: Hey Nara, je spreekt met Koen van de radio.
1: Hoi.
0: Hi, je bent lekker aan het luisteren.
1: Dat ben ik.
0: Tijdens het werk of ben je vrij of wat ben je aan het doen?
1: Ik ben aan het werk.
0: Ah, kijk. En jij, volgens mij, als ik het zo zie, ben ik iets met hondjes aan het doen, of niet?
1: Dat ben ik.
0: En je bent trimster.
1: Dat ben ik, ja.
0: Nou, te gek. En wat voor hond heb je nu op de tafel staan?
1: Een Jack Russell.
0: Een Jack Russell. Vond jij het net verschrikkelijk wat ik over honden zei? Dat grapje dat ik maakte? Of kan je wel een grapje hebben?
1: Nee, ik kon ook wel om lachen.
0: Oh, gelukkig. Oké, nou, hartstikke goed. Nee, maar ik denk meteen maar eventjes bij een hondenliefhebber informeren. Ik ben zelf namelijk ook een hondenliefhebber. Ik vond het ook wel kunnen, maar ja, dat was mijn eigen grapje. Dus dat is nogal logisch.
1: Ja,
0: maar nu kan ik het een beetje goed maken ook, dacht ik. Misschien. Want jij had een verzoekje. Dat is geen alledaags verzoekje.
1: Nee.
0: Nee, hoe kwam je hierbij?
1: Nou, die volgens mij stuur ik hem al een paar weken in, maar...
0: Oh, zou ik even terugscrollen? Ja, je hebt gelijk, ik heb hem al een paar keer in de voorbij zien komen. En de aanhouder wint, zeg ik dan altijd.
1: Op de radio, dus,
0: ja. Nee, je hoort hem inderdaad nooit op de radio.
1: Nee.
0: Vandaag ook niet. Nee, wel hoor. Dat zou flauw zijn, hè? Ik ga hem voor je draaien. The Bad Touch van de Bloodhound Gang.
1: Top.
0: Zit toch hout in, hè? Dat is het dan misschien. Hey Tara, leuk je even te spreken. Tot later, hè?
1: Yo,
0: houdoe. Ja, want waarom niet? Dit vind ik heel fijn. Dat komt ook uit mijn jeugd. De Bloodhound Gang. Die zetten de boel wel op stelten. En je hoort ze inderdaad niet vaak op Omroep Brabant. Maar nu wel speciaal voor Tara.

0: Waarom sta je hier naast mij?
1: Nou, omdat ik nieuwsgierig was wat jullie doen waren.
0: Nou, anders doe jij het gewoon eventjes. Ja, dan kan ik even tegenhalen.
1: Ja, is goed. Kan je even tegenhalen?
0: Ja,
1: cool. Oké, nou, zal ik een paardje draaien?
0: Ja.
1: Oké, kom.
0: Dan moet je wel die andere naar beneden trekken.
1: Ja, ik hoor niks. Dat is eigenlijk altijd zo.

0: af en toe hier natuurlijk net een beetje een dagbesteding. Hubert die komt dan binnen, die wil opeens aan de knopjes zitten. Nou, dan geef je die jongen even de knopjes. Dan wordt hij heel gelukkig van, nou, hartstikke fijn. Alleen ja, het klonk niet helemaal lekker de overgang. Maar hij had geen koptelefoon op, dus dan is het ook niet handig. Nee, zonder gekheid, je hoort het. De sfeer die is hier goed op de burelen van Omroep Brabant. Collegialiteit staat hoog in het vaandel. En ik hoop dat dat bij jou ook is op het werk. Ik hoop ook dat je binnenwerkt, want buiten is het wat onstuimig. Veel wind, regen af en toe, dus echt minder. Zometeen na tweeën ga ik uiteraard weer verder met wijn in de middag.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen... vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
11: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
10: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
11: Koppens biedt veel meer.
10: Kom langs in Volkel.
11: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
12: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
13: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
12: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans, die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel daarvoor. Even kijken of er verkeersinformatie is. Dan moet ik zeggen, dat is er eigenlijk amper. Ja, wat zie ik hier? Breda richting Utrecht tussen Werkendam en Lexmond. Nou ja, 9 kilometer, 56 minuten. Heel een ongeluk. Richting Utrecht tussen Werkendam en Lexmond.

0: dat is dat. Want we gaan door. Zo meteen met wat reclame uiteraard. Maar daarna ook fijne muziek. Dr. Hook en When You're In Love With A Beautiful Woman. Nou, de rest kun je zelf misschien wel afmaken. Zometeen hier bij Nederkoen.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
13: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
14: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
13: Vragen over groei.
15: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
13: Of vragen waar je niet omheen kunt.
16: Hoe behoud ik mijn mensen?
13: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
17: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
18: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en cobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
17: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
19: Dit is Omroep Brabant. Met nu
20: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: oftewel Afrojack and Never Forget You.
1: In de middag.
2: Geniet met volle teugen.
3: Altijd leuk om dat soort gasten even door de Google heen te knallen. En dan te kijken wat wordt er vooral afgevraagd bij Afrojack. Nou, dat gaat meteen over vermogen. Zowel de Nederlanders als het Engels. Iedereen wil weten wat deze Nederlander Nick van der Wal van 2 meter lang verdient. Nou, wat hij precies verdient, weet ik niet. Wat hij krijgt en heeft, weet ik wel. Hij heeft ongeveer 31 miljoen op zijn bankrekening. Nou, dat is toch beter betaald dan deze DJ waar je nu aan het luisteren bent. Maar goed, ik hoop in ieder geval dat ik je ook wat moois kan bieden. En dat heet dan Wijn in de Middag. Dat wordt uitgezonden op Omroep Brabant, daar ben je bij. En ik wilde het eigenlijk gaan hebben over buren die het af en toe met elkaar in de stok kregen. Maar dat onderwerp, dat zout ik heel eventjes op. Want opeens sprong mij iets in het oog dat ik dacht, dit moet ik wel eventjes, hier moet ik wat aandacht aan besteden. Zometeen namelijk moet ik je waarschuwen. Ja, want er komt zometeen een klassieker uit de jaren 90 aan. Een nummer 2 ooit zelfs. Stond achter No Limit van Too Unlimited, maar was heftiger. Ja, zeker. Van een Zweedse dame. En die ga ik zometeen draaien. Want ja, dat is wel echt eentje die hoort natuurlijk thuis in de jaren 90. Alleen, ik moet je wel even waarschuwen. Want het is gewoon wel een apart liedje. Een apart liedje, dat mag ik wel zeggen. Dat zometeen, want eerst gaan we naar de jaren 80. Swing Out Sister en Breakout staat namelijk voor je klaar.

A Swing Out Sister en Break Out. Ik heb je gewaarschuwd, hè? Even terugspoelen naar 1993. Een nummer 2 in de top 40. Achter No Limit van Too Unlimited. Ik zei het al. En het komt van Laila El Khalifi. Een Zweedse naam. En ze ging door het leven als Laila K. Ja. Moet ik er veel van zeggen? Het is een enfant terrible. Was een enfant terrible. Of ze nog steeds is, weet ik eigenlijk niet. Ja, ze leeft nog wel, maar of ze nog steeds zo. Maar ze heeft een heleboel dingen overhoop gehaald. Het was een kriem voor platenbazen, voor organisatoren van muziekwedstrijden. Was altijd wel wat. Maar op een gegeven moment was ze wel de bestverkopende vrouwelijke artiesten van Europa. En dat is helemaal niet zo gek. Dus heel veel mensen die wilden wel wat van haar. Maar misschien was zij ook niet helemaal klaar voor die hele grote wereld. Ze raakte ook een keer in zware financiële problemen. Liet alles gewoon heel breed hangen. Nou ja, goed. Laila K, daar heb ik het over. En zij had een liedje wat Open Sesame heette. En als je die hoort, dan denk je meteen, oh, die, ja zeker, die kennen we nog wel. Want die behoort gewoon tot het collectief geheugen. En daarom dacht ik, ja, die kan niet ontbreken. Als ik het toch over de 90's heb, dan moet die voorbij komen. Dus bij deze dan. Open Sesame en Laila K op Omroep Brabant.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten je bij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

waar ik om wenste. Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: The Killers. Zometeen na het nieuws hoor je... Lady Gaga. En... maar dat zo meteen pas. Wat eerst René met het nieuws. Wat zit daar hier, René?
1: Foto van verdachte die zwaar vuurwerk gooide, waardoor jonge vingertopten kwijt raakte. Die is herkenbaar gemaakt. En Corrie Konings krijgt een award.
0: Oh, Corrie. Ja. Tante Corrie, daar heb ik al te zwak voor.
2: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
3: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
2: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
9: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
8: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
0: Bianca Damink is van vele markten thuis, maar weet ook heel veel van het verkeer. Bianca, waar staat het vast?
10: Ja, het staat op twee plaatsen vast. Er staat op de A58 van Eindhoven naar Tilburg een pechgeval bij Moergestel. Vanaf Oorschot sta je daardoor in de file. De vertraging is daar bijna een kwartier. En op de A2 staat het ook vast van Maastricht naar Eindhoven tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp. 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten.
11: Omroep Brabant.
0: Dan kijkend naar het weer. Het kan vriezen, het kan dooien. Nou ja, daar is niet echt de tijd van het jaar voor. Maar het is wel zo. Er kan af en toe een streepje zon door de buien heen vallen. En wel veel buien, veel regen. En maximaal een graad of 18 vandaag in de provincie. Maar het nieuws dan, nee.
1: De politie heeft een herkenbare foto gedeeld van de verdachte die wordt gezocht voor het afsteken van vuurwerk tijdens de huldiging van PSV in april. Een jongen van 16 verloor daarbij 2 vingertoppen. De politie deelde al eerder onherkenbare beelden van 2 verdachten... en gaf ze 1 week de tijd om zich te melden. Een van hen, een 18-jarige uit Bergen-op-Zoom, deed dat, de ander dus nog niet. De foto kan je zien bij ons op de web en app. Politieagenten schrokken tijdens een geplande huisontruiming in Roosendaal toen ze onverwacht een man met een samurai-zwaard aantroffen. De man zat al maanden geïsoleerd in de woning zonder contact met familie, buren of de verhuurder. Daarom werd besloten zijn huis binnen te gaan. Nadat hij het zwaard op verzoek had neergelegd, schakelde de politie de GGZ in omdat ze zich zorgen maken om de mentale gezondheid van de man. De ontruiming werd daarop afgeblazen. Het aantal internationale studenten is voor het eerst in 20 jaar in Nederland gedaald. Dat meldt NUFIC. Dat is de organisatie van internationalisering van het onderwijs. Er zijn nu bijna 130.000 internationale studenten in ons land. Een aantal jaren geleden zijn de meeste opleidingen gestopt met het actief werven van internationale studenten, zegt NUFIC.
12: Met uitzondering voor de tekortsectoren, waar ook techniek onder valt. En we zien dan ook dat de techniekstudenten op de universiteit in elk geval ook nog echt groeien, terwijl het bij de meeste andere studierichtingen juist sprake is van een daling.
1: Vooral het aantal Duitse en Chinese studenten is flink afgenomen. Hoe dat komt, is niet duidelijk.
0: Ah, Middelduits is op zich niet zo erg.
1: En we gaan door. En dit nummer.
0: Ik ben echt een beetje rebels vandaag. Hè? Ik weet niet wat dat is, maar ik zit alleen maar dingen te zeggen die helemaal niet aardig zijn. Jij zei dit nummer.
1: En dit nummer.
13: Krijg een heel apart gevoel van binnen. Als jij me aankijkt, lieve schat.
1: Ja, de hit van Corrie Konings natuurlijk. Ja. Die is vandaag 50 jaar oud. Nou ja, Corrie Konings niet, maar de hit wel. En die leeft meer dan ooit, want het werd 10 miljoen keer online gestreamd op Spotify. Dus er werd 10 miljoen keer naar geluisterd online. De zangeres uit Tilburg ontving voor die miljoenen streams een gouden award voor het in 1976 uitgebrachte nummer. En het is trouwens ook het standaard openingsnummer van Corrie Konings als ze ergens optreedt.
0: Ja, maar het is ook echt een classic.
1: Ja, het is
0: echt
1: geweldig.
0: Een classic. Ik zei net dat we naar Lady Gaga en Ron Hessen gingen, maar hey, wat denk jij zelf? Dan gaan we hem ook even in zijn geheel doen natuurlijk.
1: We gaan naar een andere lady.
0: Jazeker, een lady, jazeker. Een madame, een queen, en nou ja, alles. Want dit is namelijk echt... Ik vind haar ook zo lief, Corrie Konings. En heerlijk normaal gebleven. En ze kreeg een heel apart gevoel van binnen. Toen al en nu nog steeds.
1: Ze luistert ook vaak, toch, naar ons?
0: Zeker weten. Dus wil je nog de groeten doen?
1: Nou, de groetjes bij deze.
0: Doei, Corrie!

0: Valt nooit tegen, hè? Rodeze. Ik knal ze dit weekend ook weer eens een keer in Nederkoen, denk ik. Dit is altijd fijn. Dit is altijd fijn, Rodeze. Wat het ook is, zit te denken, zal ik een gevoelig liedje doen of zal ik een... Zo'n liedje doen, zeg maar. Voor altijd. Ik ben er nog niet helemaal uit wat ik in Nederkoen ga doen. En suggesties mogen altijd mijn kant in. Gevoelig of niet gevoelig voor Rodeze. Ik weet het nog niet. Maar goed, misschien kan je me helpen. Je mag me altijd appen. Dan richting de meezinger van vandaag. Dit is zo'n typische meezinger. Die doe ik alleen als ik in de auto zit met verder niemand erbij. Dan ga ik ook tweede en derde stemmetjes proberen en zo. Lukt nooit, maar dat geldt terzijde. Misschien jij ook en anders lekker neurien of fluiten.
1: De meezinger van de middag. Maar neurien of fluiten mag natuurlijk ook.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dank daarvoor. Ja, zeker. Ik hoor helemaal niemand bij de ANWB. En dat is meer dan terecht, want er is verder weinig te melden. In onze provincie, dus we kunnen volle vaart door richting James Brown. Die voelt zich goed. Dan zegt hij in ieder geval op het eind van het liedje dat je zo meteen gaat horen.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Financiering? Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Bij Specsavers vinden we dat

0: actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
3: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
5: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
6: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
5: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend. Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Philips Nieuw en Armin van Buren Therapy.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Het is 12:03. Een hele goede middag. Je luistert naar Wijn in de middag hier op Omroep Brabant. Inderdaad, met daarin van alles natuurlijk het laatste nieuws. Dat krijg je altijd van ons te horen. Vandaag gebracht door René. Die heeft wel wat problemen met zijn laptop. Af en toe gewoon irritant. Ja, als dingen niet werken, is irritant. Maar gelukkig hebben wij hele goede mensen die dat allemaal kunnen voor. Ja, toch René?
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, precies. Nee, maar je zit de hele tijd. Ik vind het heel gezellig dat je bij mij zit. Want normaal zit ik hier in mijn eentje. En dan, ja, dus vind ik heel gezellig. Hé, maar weet je, want daar hebben wij nog niet vandaag. Tenminste, misschien hebben we het vandaag al in het nieuws gehad, maar nog niet in ons uur. Dat het vandaag eigenlijk een hele speciale dag is.
3: Ja, waarom?
0: Heel veel mensen krijgen vandaag een uitslag voor hun eindexamen.
3: Oh, tuurlijk.
0: Ja. Ja. En dat zag ik, want ik zat net een beetje de socials te checken. En dan zie je dat allemaal van kinderen, van mensen die je kent, die geslaagd zijn. En toen ging ik terugdenken aan het moment dat ik zelf hoorde dat ik geslaagd was. Ik weet er niks meer van.
3: Nee?
0: Nee, ik ben het vergeten.
3: Oh, ik weet
0: het
3: nog heel goed.
0: Ja, maar hoe ging dat dan?
3: Ik heb de hele dag Gladiator gekeken, 3 keer achter elkaar, want die film duurde heel lang. Ja? Ja, en na de 3e keer werd ik gebeld.
0: Oh zo, en was je zenuwachtig dan?
3: Ik was heel zenuwachtig.
0: Volgens mij was ik helemaal niet zenuwachtig. Wist ik toch wat ik het ging halen. Moest er echt iets geks gebeuren, wilde ik het niet halen. Ik heb daarna, denk ik, het fundament gelegd voor een hele slechte lever. De maand daarna.
3: Oh ja, ja,
0: want
3: ja.
0: Ik heb me daar toch veel gedronken. In al die examenfeestjes, niet normaal. Ik denk dat ik er in 1 maand wel 30 had. Dus dat is gemiddeld elke dag 1. Ja, dat is niet normaal.
3: Ik herken het wel.
0: Ja, ja. Dat was
3: ook
0: echt...
3: daarom ben je het vergeten.
0: Ja, dat zou best kunnen. Dat ik daardoor, dat denk ik af en toe sowieso. Denk ik, als ik nou in mijn leven niks had gedronken, had ik dan nu een beter geheugen gehad.
3: Dat zou zomaar kunnen.
0: Ja, hè? Nou goed. Hubert, was in ieder geval leuk jou heel eventjes te spreken.
3: Geen probleem, Peter.
0: Succes met je auto, want had je stuk aan, hè?

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

0: wel een leuke dame trouwens, Sienna Spyro. Material Love hoor je nu op de radio. En zij is leuk omdat ze gewoon nog heel onbevangen is. Nog geen wereldster, wordt ze wel trouwens.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Of nog geen wereldster, eigenlijk is dat wel, maar het is echt nog reizende en groeiende. Goh, ik krijg zo meteen een koekje aangeboden van de baas, dat is heel wat. Maar eerst ga ik naar iets heel anders. Ik ga namelijk lekker, doe maar zo'n café noir. Ja, top, dankjewel. Super. Ik had net aangesproken op asociaal koekjesgedrag. Moet ook af en toe. Af en toe moet je een klein beetje moe elkaar. Als je geen koekje aangeboden krijgt, terwijl je warmt rond gaat voor de rest van de collega's, is dat gewoon niet zo aardig. Dus. Maar dat geldt terzijde. Dankjewel, Maarten. Ik ga namelijk naar een liedje dat voormalig directzanger Tim Akkerman voor zijn gehandicapte broertjes schreef. En dat kwam in de handen van Floor Jansen toen ze meedeed aan het programma Beste Zangers in 2019. En ze maakte toen een verpletterende indruk. Het leefde haar ook een vaste plek op in de Brabantse top 100. Binnenkort is die weer op de dag van de zachte G. Maar nu al, omdat ik hem zo fijn vind. En velen met mij. Dus daar is A Winner van Floor Jansen.

Brabant. Het is heel dicht tegen 3:30 aan. Dus we gaan zo meteen richting het nieuws. En daarna natuurlijk weer twee platen waarvoor je moet blijven hangen. Want dat zijn deze.

0: Maar dat is zometeen pas, want de eerste reclame en nieuws. René, wat zit daarin?
1: Kinderboerderij een paar dagen dicht na ophef. En inwoners leggen geld bij elkaar om iets terug te vinden wat hun heel dierbaar is.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50. Voordeeluitjes.nl.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
5: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
0: Dus even kijken, want ik heb eigenlijk nog helemaal niet gekeken of er nog wat te melden is rondom de verkeersinformatie. De uitzending begon namelijk wel met verkeersinformatie, maar nu is het helemaal opgelost. Wat dat betreft, misschien wel stilte voor de echte storm. Ik zie het namelijk wat donkerder worden en dan komen we meteen
6: Omroep Brabant
0: op het weer. Want ja, inderdaad, het kan flink gaan regenen en dat heeft dan ook gevolgen voor de avondspits. Zo simpel is het. Dus let daar in ieder geval op. Het wordt maximaal 18 graden, maar buien die zijn er zeker aan het eind van de middag met heel veel regen. En nieuws dan, René.
1: Kinderboerderij Wilhelmina Park in Best gaat enkele dagen dicht. De gemeente heeft dit besloten na de ophef die ontstond over de aangifte van een dierenwelzijnorganisatie en omwonenden tegen de kinderboerderij, maar ook tegen wethouder Rick Dijkhoff. Dieren op de boerderij zouden worden verwaarloosd en mishandeld. De gemeente is daar eigenaar van, maar volgens wethouder Dijkhoff is er geen sprake van onjuist handelen. Wel is er begrip voor de klachten. Zaterdag gaat de kinderboerderij weer open. De 35-jarige man uit Oss die werd aangehouden na de dood van de 47-jarige Bas van Laan uit Berchem blijft 90 dagen langer vastzitten. Van Laanen, tevens jeugdtrainer in Berchem, werd op 29 mei levenloos gevonden in een sloot in het buitengebied van Herpen. Waarschijnlijk gaat het om een misdrijf. Bij nieuwe ongeregeldheden in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn vannacht zeker 12 agenten gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. De politie hield 16 relschoppers aan. Ook waren er opnieuw racistische incidenten. In Belfast zijn de rellen uitgebroken nadat een migrant uit Soedan probeerde iemand te onthoofden op straat.
0: Ja, wat een oorlogsgebied daar. Het is niet normaal.
1: Ja, het is echt.
0: Zag gisteren die beelden? Gewoon auto's, bussen helemaal uitgebrand. Woningen die in de fik zijn gezet. Het is echt niet normaal.
1: Ja, het is er wel echt een oorlogsgebied.
0: Verschrikkelijk.
1: Inwoners van Oplo leggen duizenden euro's bij elkaar voor de tip die leidt tot de vondst van Tontje de Dwerg.
0: Oh ja.
1: Ja, het bronzen beeld van de lokaal beroemde inwoner Toon van Els werd eerder deze week gestolen. Finn Baltussen leidt de zoektocht naar het gestolen bronzen beeldje.
7: Het is gewoon echt een stomme streek, vinden we. Ja, dus zo'n ding is onvervangbaar. De mallen zijn er niet meer, dus ja, balen.
1: Ja, officieel is het beeld eigendom van de gemeente Land van Kuik. Die heeft trouwens aangifte gedaan van diefstal.
0: Ja, Ronnie had er gisteren over in zijn uitzending. Het Toontje de Dwerg. En toen wist ik nog niet precies waar het over ging. Maar dit is natuurlijk ook weer schandalig. Dit is, ja, we hadden net groot leed. Dit is klein leed. Maar het is even erg. Het is onvergelijkbaar, zeg maar.
1: Ja, dat klopt. Een beetje zien. Ik snap altijd de gemoederen bezig.
0: Ja, ja, zeker. Nou goed, René, dankjewel. Het nieuws is niet altijd leuk. Dus daarmee sluiten wij af. De muziek is ook niet altijd leuk. Maar soms wel. En sweet.

0: voor nu maar wat harder.
1: En maak het extra gezellig bij jou op je werk.
0: Voor je het weet, is de werkdag voorbij.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

vliegen hier zojuist even krachttermen door de studio. Die komen uit mijn mond, want ik krijg zojuist een pushbericht binnen over dat ongeluk in Zeeland. Daar heb ik het al eerder eventjes over gehad. Ik denk een uurtje geleden dat het daar over ging, op die N219 bij Terholen. Daar zijn 3 personen om het leven gekomen na een aanrijding met een auto. Dat gaat om 2 kinderen en een volwassene. En die waren op schoolkamp. Dat zijn van die dingen die je denkt, ongelooflijk, weet je. Als je dat soort dingen hoort, dan scheld je eventjes hard op, of in ieder geval binnensmonds. In mijn geval ging het hard op. Ja, dat zal ongetwijfeld nog terugkomen straks weer in het nieuws. Maar goed, ja, je schrikt daar wel weer even van. En wellicht heb jij hetzelfde pushbericht gehad wat ik ook had. En schrik je daar ook even van. Zometeen gaan we richting Ronnie. En nu gaan we richting Adele. And make you feel my love.

0: Miss Adele met een liedje van Bob Dylan natuurlijk. Make You Feel My Love. We gaan eens schakelen met de man die zometeen de radio over gaat nemen.
1: Wat zal hij doen, wat zal hij kiezen?
0: Dat is de grote vraag.
1: Of beter nog, waarvoor gaat hij niet? Want zijn naam is Ronnie. En wat kiest Ron?
2: Ja, ja, Ronnie. Koen.
0: Keuzetje hoor. Keuzetje.
2: Zit er een eentje tussen of niet?
0: Jazeker.
2: Oh, echt?
0: Ik denk ook, maar ja, goed, je weet het nooit, want er zit wel weer zo'n lekkere knaller tegenover. Dus luister goed mee.

0: Sophia the Giants.
1: Wat een verschil ook in geluidskwaliteit.
2: Ja, zeker.
1: Ethisch en wat recenter werkt, zou ik
2: maar
1: zeggen.
2: Maar goed.
1: Ik ben eruit, maar ik ga het nog niet vertellen.
2: Oké, hartstikke goed. Dan gaan we eerst naar deze. Die zit er dan mooi tussenin. Aerosmith en Amazing. Alhoewel, hij zit natuurlijk wel dichter bij Mel en Kim dan bij Sophia and the Giants. En de Purple Disco Machine. Dit is Amazing.

0: Amazing, Aerosmith. En dit is Omroep Brabant, 7-4. En zometeen de keus van Ronnie. Maar eerst, wat gaat er gebeuren in afslag zijn?
1: Aan Brabander in Mexico, die voetbalsupporters daar helemaal gek maakt. Het heeft helemaal niks met voetbal te maken.
0: Hij heeft wel een goede naam.
1: Hij heeft een goede naam, dat zeker. En je zal toch maar op het podium staan waar Whitney Houston op heeft gestaan. Lionel Richie, Bon Jovi, Earth, Wind & Fire, Fleetwood Mac en er ook nog mogen optreden. Nou, we gaan straks bellen met een aantal hele gelukkige Brabanders die mee hebben gemaakt.
0: Ik hoorde over Whitney Houston gesproken. Ik loop een klein beetje uit, maar maakt niet uit. Die was in 1998, was het WK in Frankrijk. Mm-hmm. En toen ging de spelersgroep, die ging even in Marseille, geloof ik, ging even op stap met z'n allen. Gingen ze naar een discotheek en toen werd er op een gegeven moment, stonden er vier enorme kleerkasten. En die zeiden tegen Patrick Kluivert: meekomen jij.
1: Ja?
0: Er is iemand die met jou wil dansen.
1: Oh echt? En was dat?
0: Whitney Houston.
1: Hou op, man.
0: Ja.
1: Hou op.
0: En toen heeft Patrick Kluivert dus met Whitney Houston staan dansen daar.
1: Oh, ik dacht die misschien zei, wie ben jij?
0: Nee.
1: Nooit van weer.
0: Die vonden dat er was natuurlijk het verhaal aan het ontbijten volgende ochtend.
1: Waanzinnig.
0: Ja, briljant.
1: Waanzinnig,
0: dus
1: heerlijk.
0: Dat hoorde ik laatst. Hey,
1: Paradise. Kan dat?
0: Dan moet ik eventjes.
1: Ik parkeer Mel en Kim even.
0: Daar was ik volledig vanuit gegaan. Nou, met boter en suiker dan.
1: Hoppakee.
0: Maar het kan wel, zeker. Graag stellen. Sophie and the Giants, Purple Disco Machine en Paradise.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Cooker Cube geniet je naast kokend water... ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni... gratis installatie op de Cooker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Breda.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst, tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB en daar zit Bianca Damink. Hoe is het met de files in Brabant, Bianca?
15: Nou, het worden er langzaam maar zeker steeds meer, want de spits begint. Dus de dagelijkse files die ontstaan alweer. De meeste leveren nu een paar minuten vertraging op, maar op de A16 sta je al 10 minuten vast. Dat is van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. En op de A58 heb je ook zo'n 10 minuten tijdverlies van Eindhoven naar Tilburg. Het rijdt daar langzaam tussen knooppunt Batadorp en Oorschot.
14: Dankjewel. En sterkte natuurlijk in de file. Radio lekker aanhouden. Maken we er met z'n allen een feestje van tussen nu en 7 uur. De allerlaatste afslag Zuid alweer voor deze week. Met zo direct als eerste meteen een knaller uit de jaren 80. En dat is er eentje van de Eurythmics.

0: leven uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Mijn papa verkoopt stoelen.
4: In Mil, Reuzel en Riethoven.
5: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
6: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
7: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Koeker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Koeker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Afslag Zuid. Ronnie.

0: combinatie Aretha Franklin samen met Eurythmics uit de jaren 80. Het was toen een grote hit. Sisters are doing it for themselves. For themselves, voor de duidelijkheid.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Ronnie Balk.
0: Nou, daar waar het bijna 12 minuten over 4 is geworden en de dag toch een beetje een soort van andere inslag heeft gekregen. Vanmorgen begonnen we best lekker zonnig. Als ik nu naar buiten kijk, ja, dan is het toch aardig bewolkt. De bomen die wapperen een beetje heen en meer. En hier en daar kan er nog een buitje vallen. Dus ja, niet echt zomersweer zoals we dat graag zouden willen hebben. Maar wel de allerlaatste afslag. Uit alweer voor deze week, Marjolein. De laatste, dan hebben wij weer weekend gewoon. Dat kunnen we
3: lekker,
0: gewoon,
3: hè? Ja. Gewoon weer zeggen, nou, tot volgende week.
0: Tot volgende week. Nou, morgen in ieder geval gewoon bezetting hier. De piepende bandenshow tussen 4 en 7. Morgen met Christian en met Marieke. Want onze Stef die is lekker met vakantie. Vandaag de dag waarop er hopelijk op heel veel plaatsen sprake is van code rood, wit-blauw. Zeg ik er meteen achteraan. Dat er een vlag uithangt, bedoel ik.
3: Oh, eigenlijk. Die kan. Ja,
0: het is namelijk de dag van de eindexamenuitslagen. En ja, dat kan hartstikke zenuwslopend zijn.
3: Ja,
0: voor de kandidaat zelf natuurlijk. Oef. Maar ook voor de mensen eromheen die er stiknerveus van worden.
3: Ja, de ouders ook, hoor. Ja.
0: Ouders, familie, die er allemaal opgetrommeld worden. Want ja. Stel je voor dat telefoontje komt, dan wil je meteen los met het feest.
3: Precies,
0: natuurlijk.
3: Ja.
0: Nou, gelukkig gebeurt dat op heel veel plekken. En laten we hopen dat er ook maar heel veel kurken, hoppakee, mogen kloppen. Ik heb begrepen dat 182.000 leerlingen vandaag te horen krijgen. Of dat ze geslaagd zijn.
3: Dat is veel eigenlijk.
0: Dat zijn veel, hè?
3: Ja.
0: Ja, verbaast me ook inderdaad. En ook de dag waarop dan eindelijk het WK voetbal in Canada, Mexico en Amerika van start gaat. Vanavond om 9 uur is de eerste wedstrijd. Mexico tegen Zuid-Afrika. Ik laat straks ook nog even het officiële WK-nummer horen. Dat kregen we straks binnen. Dat is wel leuk. Dat is een nummer van onder meer Andrea Bocelli en David Guetta. Dat is best een unieke combinatie.
3: Ja, inderdaad.
0: Komt later voorbij hier in Afslag Zuid. Leuk. Dus hou de radio aan. En het is vandaag, als we het dan toch over muziek hebben, ook de dag waarop Chaotic, de band, vanavond de eerste van in totaal 2 reunieconcerten gaat geven in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Chaotic was de band die in 2001 voortkwam uit het tv-programma Starmaker. In die band ook Stefan de Roon uit Waalwijk. Die vertelde afgelopen dinsdag hier nog in Afslag Zuid dat hij eigenlijk er al een tijdje volle bak mee bezig is.
4: Ja, we zitten er al een half jaar volledig in. Dus het is het trip down memory lane, zeg maar. Ik ben weer 21, al heel de week. In mijn hoofd vooral, hè. Mijn lichaam zegt inmiddels van, no. Kan het even wat minder.
0: Nou, dat, hè. Ja, ze zijn natuurlijk geen 21 meer in dit geval. Stefan de Roon afgelopen weken hier in Afslag Zuid. Complete verhaal is te lezen op omroepbrabant.nl en ook in de app. En wat zou onze AI-muziekgenerator er vandaag van gebakken hebben, Marjolein?
3: Ja, ik weet het niet. Durf het niet te voorspellen.
0: Wat is je gevoel? Ik weet het ook niet namelijk.
3: Mijn gevoel is misschien
0: best
3: een ballad of zo.
0: Ja, maar we hebben een rare week achter de rug.
3: Ja, het gaat alle kanten ook op.
0: Alle kanten gaat het. Jij denkt een ballad?
3: Ja, misschien zoiets.
0: Ik heb echt geen idee. De tekst is elke dag hetzelfde. Oh, wat is het toch fijn met Ronnie en Marjolein. Ze zijn weer op de radio. Are you ready? Let's go. Nou, eens even luisteren dan maar.

0: Wat een goed stel dit, zeg. Katy Perry, Pharrell Williams, Calvin Harris, om er maar even een paar te noemen. En Fields hadden wij gewoon allemaal...
1: En Big Sean, hè?
0: Ook nog. Allemaal op het podium hier, hè? In Afslag Zuid, hè? Wij kosten nog moeite gespaard.
1: Ja, ik had gewoon even geappt gisteren. Ik zei, jongens, lijkt me gewoon leuk. Kom even langs morgen.
0: Je had je spaarpotje kapot geslagen.
1: Ja,
0: kom maar, jongens.
1: Ja, kan dan gewoon.
0: Goed, jij een tientje.
1: Ja, en
0: zingen.
1: Vooral de rest, ik stuur maar naar de baas hier.
0: Dat. Hé, hey, vandaag de dag waarop, ik zei het net al, zo'n 182.000 leerlingen te horen hebben gekregen of dat ze geslaagd zijn, ja of nee. Misschien dat er sommige mensen nog wel op een telefoontje zitten te wachten. Ik mag hopen van niet. Ik ga ervan uit dat op de meeste plekken de kogel wel door de kerk is en dat er duidelijkheid is. En hopelijk op heel veel plekken goed nieuws. En ja, alleen dit gevoel al, deze dag, brengt ons al meteen terug, hè, in gedachten ook, naar de tijd waar wij onze examenuitslag kregen. En jij aan de andere kant van de radio misschien ook wel. Want hoe ging dat bij jou, Marjolein?
1: Ja, we werden sowieso gebeld.
0: Oh, jij wel?
1: Alleen ja, het was meer zo van, ja, ga je dan horen dat je gezakt bent of niet?
0: Ja.
1: Dat was meer de vraag.
0: Dus de telefoon ging, maar dan kon het twee kanten op.
1: Kon twee kanten op,
0: ja. In mijn tijd was het zo dat je gebeld werd op het moment dat je gezakt was.
1: Oh ja.
0: Dus een bepaald tijdsvak.
1: Wil je eigenlijk niet gebeld worden.
0: Maar er waren natuurlijk altijd klasgenoten die dan de telefoon een keertje over lieten gaan. Maar ik was alle twee de keren ook gewoon niet thuis. Ik heb twee keer examen gedaan namelijk voor de HAVO. Dus ik ben een keer
1: gezakt.
0: Eén
1: keer wel gebeld?
0: Eén keer werd ik gebeld, maar toen was ik aan het werk op de boerderij. Want deed ik vakantiewerk. En ik dacht, ja, ik ben toch gezakt. Waarom zou ik...
1: Oh, je wist het al?
0: Ja, dat gevoel had ik gewoon. Ik denk, nou, moeder, neem jij de telefoon maar op. Ja. Ik ben werk. Oh. Doe. En de tweede keer dacht ik, ja, hey, hallo, ik ben geslaagd. Ik ga niet thuis blijven. Ik ga iets leuks doen. Dus ik was lekker naar het vliegveld. Dat vond ik leuk. Gewoon vliegtuigen kijken.
1: Spotten.
0: Spotten vonden ze een groot woord, maar gewoon vliegtuigen kijken. Okay. Ik denk, ik ga niet thuis bij de telefoon zitten. Want dan gaan ze gewoon die rotgeintjes uithalen. En toen zei mijn moeder inderdaad ook, ja, die telefoon die ging iedere keer over. Want het was tussen 3:30 en 4:30 dat je gebeld kon worden.
1: Ja.
0: Nou, die telefoon die ging voor 4:30, ging die iedere keer ging een paar keer over en toen hingen ze weer op. Ja, dat zijn,
1: maten.
0: Zijn mijn klasgenoten. Ja. Die me even een beetje willen rommen. Dus zo werkte dat toen wel een klein beetje. Het lijkt mij eigenlijk wel leuk. Misschien vind je dat ook wel leuk, Marjolein. Ik heb geen idee wat het slagingspercentage... Wat zou het slagingspercentage gemiddeld zo zijn?
1: Ga ik voor je googlen.
0: Landelijk? Ik denk, schat zo in... 90%? Of is dat heel hoog?
1: Nee, dat is toch... Oh, nou...
0: Nou,
1: precies.
0: 90?
1: Nou, precies, 90%, ja.
0: Nou, het lijkt me gewoon leuk om even het slagingspercentage van de Afslag Zuid-luisteraars eens even te checken. Dus ja, daar kun je, zal ik maar zeggen, aan deelnemen aan dit onderzoekje. Want zonder jou natuurlijk geen onderzoek. Dus de vraag is eigenlijk heel simpel. Ben jij de eerste keer meteen geslaagd? Dus niet na een herexamen, hè, of het jaar erop. Maar gewoon echt de eerste keer op het moment dat dat telefoontje komt. Nou, als je de eerste keer geslaagd bent, even een duimpje omhoog. En als je in eerste instantie gezakt bent, misschien later geslaagd, dat kan ook natuurlijk, of helemaal gezakt, dan even een duimpje omlaag. En dat stuur je dan naar 06-573-28203. Gewoon even een kleine peiling, want wij halen de wijsheid niet uit een boek.
1: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: En daar hebben we jou voor nodig. En misschien is het ook nog wel leuk, kleine toevoeging, waar je was toen je hoorde dat je gezakt of geslaagd.
1: Ja, leuk.
0: Misschien
1: wel
0: gewoon
1: thuis.
0: Tegenwoordig heb je natuurlijk gewoon dat je een mobiele telefoon hebt en dat je overal kunt zijn.
1: Dat is wel waar. Ik zat echt bij de huistelefoon zat ik te wachten.
0: Ja,
1: dat
0: ik
1: hoeft
0: ook
1: natuurlijk niet meer.
0: Dus ik denk de meeste mensen in dit geval ook, als ze nu aan het luisteren.
1: Maar goed. Ik weet nog wel. Want ik zit meestal te denken aan die huistelefoon.
0: Ja.
1: Vlak voor de tijd dat je zeg maar inderdaad gebeld moest worden, dacht mijn oma, nou, ze is nu vast wel gebeld.
0: Oh,
1: en die belde
0: ben je
1: toen.
0: Al geslaagd?
1: Ja, en ik was nog niet gebeld. Dus ik zei, oma, je moet ophangen, straks bellen ze nu en ik kan niet opnemen.
0: Oh, zo lief bedoeld, maar zo irritant.
1: Ja, zo vervelend. Sorry.
0: Dus ben jij de eerste keer geslaagd? Even een duimpje omhoog. En ben je in eerste instantie gezakt, misschien later uiteindelijk wel geslaagd, dan een duimpje omlaag. En dat stuur je naar 06-573-28203. En zoals ik al zei, een kleine leuke toevoeging. Waar was je toen je het hoorde? Nou, 06-573-28203. Keileuk als je even wat input wil geven voor ons onderzoek. Het is vandaag per slotverrekening...

0: lijkt wel alsof dat we weer even in de meezingers zitten. Luidkeels meezingen met Queen en Don't Stop Me Now. En bezig met een klein onderzoekje, want vandaag natuurlijk een belangrijke dag voor heel veel scholieren. En dat brengt je dan in gedachten toch ook weer terug naar je eigen eindexamentijd. De dag waarop je te horen kreeg of dat je geslaagd was, ja of nee. Slagingspercentage doorgaans 90%. En wij dachten, laten we het slagingspercentage van de Afslag Zuid-luisteraars eens even checken. Maar daar hebben we jou natuurlijk wel bij nodig. Dus de vraag is simpel. Het gaat over de middelbare school, voor de duidelijkheid. Ben jij de eerste keer meteen geslaagd, ja of nee? Als dat zo is, uppakee, duimpje omhoog. En als je in eerste instantie niet geslaagd was, dus gezakt, misschien uiteindelijk wel met een herexamen, maar in eerste instantie gezakt, dan even een duimpje omlaag. En dan checken we het slagingspercentage even. Dus eerste keer geslaagd, duimpje omhoog. In eerste instantie gezakt, duimpje omlaag. 06-573-28203. Zo eenvoudig kan het zijn. Gaan we in de tussentijd naar René Snippert, want die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zometeen, René?
1: Plofkraak in Helmond, maar dieven grijpen naast de buit. En relletje in Boksmeer.
2: Verka Mechanica die er toe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
3: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
4: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
5: Met Rousseau chocolade.
4: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
6: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
7: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
6: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
0: Half vijf, even kijken hoe het met de files is. Bianca van de ANWB, waar staan ze?
8: Ja, het staat op steeds meer wegen vast, want die spits komt alsmaar verder op gang. Vooral op de A16 is het al druk. Van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Daar is de vertraging een kwartier. Van Rotterdam naar het zuiden sta je ook in de file tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder. Daar staat een pechgeval. Vertraging is daar bijna 10 minuten nu. En op de A17 loopt het ook vast. Van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Daar heb je ook al bijna een kwartier extra reistijd. Op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam is het oponthoud 10 minuten tussen de Belgische grens en Hogerheide. En op de A2 Utrecht richting Den Bosch sta je 10 minuten vast tussen Culemborg en Zaltbommel.
0: Dankjewel.
9: Omroep Brabant.
0: Ja, er komt steeds meer bewolking. Er volgt vanuit het zuidwesten ook wat regen. Temperatuur op veel plekken een graadje of 18. Vanavond en vannacht dan blijft het nat en dan zakt de temperatuur naar 12 graden. En voor het nieuws naar René Snippert.
1: Bij de plofkraak op een geldautomaat vanochtend in Helmond hebben dieven niets buitgemaakt. De gevel waar de automaat stond is eruit geblazen. Een kapsalon en een bakker die ernaast zitten hebben ook schade. Bij overburen is het glas uit de ramen zelfs gesprongen. Verslaggever Evi hoorde het gebeuren.
10: Ik werd vannacht rond 4 uur wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
1: Buurbewoners willen niet dat de pinautomaat weer terugkomt. Volgens hen trekt het al langere tijd ongure types aan en was het wachten totdat dit zou gebeuren. De 35-jarige man uit Os die werd aangehouden na de dood van de 47-jarige Bas van Laan uit Bergum blijft 90 dagen langer vastzitten. Van Laan, jeugdtrainer in Bergum, werd op 29 mei levenloos gevonden in een sloot in het buitengebied van Herpen. Waarschijnlijk gaat het om een misdrijf. Elon Musk, dat is de eigenaar van onder andere Tesla, spreekt vandaag op een interne conferentie van ASML. Niet iedereen binnen het bedrijf is daar even blij mee. Het Eindhovens Dagblad meldde dat het heeft geleid tot een storm aan negatieve reacties onder het personeel. Volgens hen staat de omstreden denkbeelden van Musk lijnrecht tegenover de kernwaarden van het bedrijf. De toespraak ging wel gewoon door. Heftig bericht uit Zeeuws-Vlaanderen. Daar zijn 2 kinderen en een volwassene omgekomen bij een ongeluk op de N290 tussen Terholen en Vogelwaarde. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De 14 kinderen fietsten met 2 ouders mee tijdens een schoolkamp. Een automobilist raakte in een bocht de fietsers. De zwaargewonde kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht in Gent, Antwerpen en Rotterdam. De weg is afgesloten. En dat berichtje stond verkeerd. En dan in de Reddit inbox meer. Want de camper van dik 7 meter lang houdt de gemoederen bezig. Speelt zich af aan de Groenlink. Daar staat het voertuig in de voortuin van de eigenaar. En dat is tegen het zere been van een buurtbewoner. Die vindt dat de camper het zicht ontneemt. Er is zelfs een brief gestuurd naar de gemeente waarin wordt gevraagd om strengere regels voor het stallen van een camper bij een huis. De eigenaar wil het conflict niet via de media uitvechten, maar liet via de krant De Gelderlander wel weten dat het om praktische redenen voor de deur staat. Als hij de camper schoon heeft gemaakt, gaat hij kijken naar stallingen.
0: Maar dat is toch ook cruciaal? Hoe lang staat dat ding er? Voor mijn gevoel. Dat is toch,
1: daar 5 maanden lang soms volgens die buurtbewoner. Die zei dat hij al 2 jaar lang 5 maanden voor de deur staat.
0: Ja.
1: Ja, en als ik het zo lees, dan wil hij hem wel weer wegzetten. Ja, een klein relletje om een camper.
9: Maar hij staat daar gewoon op eigen grond.
1: Ja. Dat wel, maar hij staat wel pontificaal zo.
0: Voor je ruit.
1: Ja.
0: Het is ook bloedirritant, toch? Als je naar buiten kijkt en je ziet de hele dag alleen maar een camper voor je.
9: Nou, maar staat hij echt recht voor het raam? Of is het zeg maar raam van de buurman?
1: Hij staat in de breedte van de tuin geparkeerd.
9: Ja. En dan ruit en dan pas...
1: Je ziet de huis bijna niet meer, zeg maar, het huis.
9: Maar dan is het toch ook niet zijn grond?
0: Het is de grond van de eigenaar. Dus hij mag hem daar, denk ik, in principe neerzetten.
9: Staat hij toch niet voor het raam van de buurman?
1: Nee, nou ja, het zicht, daar vindt hij niet fijn om naar te kijken.
0: Nee.
9: Ik vind dat echt zeuren, hoor.
0: Nou, dat ligt er een beetje aan. Als je daar de hele dag tegenaan staat te koekelen. Ik zou er ook niet blij van worden. En ik zou ook wel denken... Weet je, ik snap dat hij het mag, want het is eigen grond. Ja. Ik weet niet wat de regels zijn met betrekking tot campers. Ik weet dat de caravans mag je volgens mij maar een aantal dagen laten staan. En dan moet je ophoepelen.
9: Ja, want dat zijn aanhangertjes volgens mij.
0: Precies.
9: Ja.
0: Een camper misschien, dat is natuurlijk
9: een voertuig.
0: Dat mag je laten staan. Ja, ik zou me daar, als ik die camper zou hebben, zou ik me er ook ongemakkelijk bij voelen. Dan zou ik ook gewoon zorgen dat ik hem ergens anders zou kunnen neerzetten. Omdat ik zou begrijpen dat het helemaal niet prettig is om de hele dag tegen zo'n witte wand aan te kijken.
9: Ja, ik kan me daar echt niet druk om maken. Dan denk ik, joh, anders kijk je naar een lelijk huis. Nu kijk je naar een lelijke camper.
0: Nou ja, dat weet ik niet. Dit is een lelijk huis.
9: Ja,
0: dat is natuurlijk.
9: Joh. Ja, maar dan denk ik, ja, ga lekker even een rondje fietsen. Dat is lekker. Het is mooi weer.
0: Ja. Ja. Nou ja, maar er zijn de laatste woorden nog niet over gezegd, begrijp ik, René, dus.
1: Nee, ik denk dat dit nog wel eventjes doorgaat.
0: Hij wil het niet via de media uitvechten, maar laat wel weten.
1: Ja, de krant laat ik bij de krant.
9: Even op de koffie bij elkaar.
0: Ja. Goed zo. Nou, wie weet. Hoe heet dat programma ook alweer? SBS?
9: Waar Rijdende Rechter.
0: Laat het niet maar.
9: Frank Visser.
0: Hoe dan? Zometeen nog even ons onderzoekje. Eens even kijken hoe het slagingspercentage is als het gaat om de afslag Zuid-luisteraars. Maar eerst Olita Adams. Dit is

0: Want vandaag kregen 182.000 leerlingen te horen of dat ze geslaagd zijn, ja of nee. En het zal nu toch wel duidelijk zijn, Marjolein, denk ik. Het is 4:50. Ik mag toch hopen dat
1: ja,
0: er niet
1: wel,
0: iemand
1: hoor.
0: Nog, zal ik maar zeggen, nagelbijtend bij een telefoon zit te wachten.
1: Meestal is het tot 4:30,
0: ja,
1: toch?
0: Volgens mij ook wel van mijn gevoel een klein beetje, ja. Hopelijk op heel veel plekken goed nieuws. Wij zien in ieder geval in de app een hoop mensen die in hun kennissenkring of familiekring, weet ik wat, geslaagd aanmelden.
1: Ja,
0: dus dat is
1: gelukkig.
0: Maar wij wilden eigenlijk even terug naar jouw examenperiode, want we hebben natuurlijk allemaal eindexamen gedaan, middelbare school. Hoe ging dat toen? Waar was je toen je uiteindelijk hoorde of dat je gezakt of geslaagd was? En vooral, ben je de eerste keer geslaagd? Ja of nee? Een duimpje omhoog. En als je in eerste instantie gezakt bent, duimpje omlaag. Om eens even te kijken hoe het slagingspercentage van de Afslag Zuid-luisteraars is. Hoe zitten we erbij eigenlijk qua luisteraars?
1: Nou, heel veel mensen die wisten het nog een beetje, maar ook wel veel mensen die zeggen, eigenlijk, ja, ik ben wel geslaagd, maar waar was ik eigenlijk? Wat een goede vraag.
0: Ja, maar ik denk ook wel dat gewoon heel veel mensen gezien de tijd gewoon thuis zaten. Want ja, je had toen nog geen mobiele telefoons natuurlijk.
1: Nee, de meeste mensen, Hein en Marcel, die zeiden dat ook, ja, thuis. Want je moet wachten bij de telefoon.
0: Bij de telefoon, ja. Bam, bam, bam.
1: Precies, Marion die zei ook, ja, ik was thuis, maar ons pap die dacht dat de leraar had omgekocht. Want die zei, jij slaagt niet.
0: Oh,
1: nou, vind ik flauw, Marion.
0: Nou,
1: gelukkig heb jij gewoon bewezen dat je dat zeker wel hebt.
0: Zo is het, hoppakee.
1: Monique die zei, ja, wachtend op het telefoontje samen met mijn ouders op de bank, heel zenuwachtig te zijn. Ik denk dat dat het beeld is wat iedereen herkent.
0: Ja.
1: Anita die zegt, ja zeker sloeg ik in één keer. En dat moest ook wel, want na het laatste examen ben ik een dag later direct vertrokken naar Canada voor 3 maanden. Via een heel kort telefoontje werd mij verteld dat ik geslaagd was en mijn ouders hebben uiteindelijk mijn diploma opgehaald.
0: Dus die had ook niet eens herexamen kunnen doen, want was in Canada, of ze had het daar moeten doen.
1: Ze wist gewoon of heel zeker, of ze dacht, laat maar. Ik doe het al wel over.
0: Weet je, er zit toch denk ik altijd, dat herkende ik ook wel een beetje, ondanks het feit dat je een soort van zeker bent dat je geslaagd bent, zit er altijd een elementje in van
1: stress.
0: Maar het kan toch ook misschien.
1: Ja, is het misgegaan.
0: Ja.
1: Je bent altijd zenuwachtig.
0: Je wil gewoon uiteindelijk horen, ja, je bent geslaagd, punt.
1: Ja,
0: toch?
1: Precies.
0: En dan bellen ze je ook, want zo gaat dat. Vorig jaar was het bij mijn dochter ook. En ja, dat denk ik, dan belt zo'n leraar, zo'n mentor, weet je wel.
1: Ja.
0: Ook laatste beetje in het rijtje. Nou, mijn dochter heet Lotte. Hey Lotte.
1: Oh ja.
0: Hi.
1: Hoe is het?
0: Ja. Kom op.
1: Vertel me gewoon. Ja.
0: Weet je, geen social talk. Gewoon ja of nee. Daar is het. Dat is wat we willen.
1: Maar heb je een leuke dag? Zijn je ouders er ook?
0: Ja.
1: Doe nou even.
0: Ja. Zeg het maar gewoon.
1: Zeg het nou gewoon. Maar als ze gaan ahoeren, dan weet je het natuurlijk. Hè. Dan ben je gewoon geslaagd.
0: Ja, want anders ga je er toch vanuit dat ze zeggen, ja, ik heb minder goed nieuws voor je.
1: Ja,
0: of,
1: dan ga je niet de lolbroek uithangen.
0: Is dat echt een slecht nieuwsgesprek? Ja, toch wel.
1: Ja, ik denk dat dit wel heel moeilijk voor leraren is om te brengen, hoor.
0: Zouden ze daarvoor getraind worden ook?
1: Nou, ik denk dat ze wel wat tips krijgen. Want ik denk dat leerlingen aan de andere kant van de telefoon echt wel verslagen kunnen reageren.
0: Ja, en het hangt natuurlijk ook van het typetje af wat je aan de andere kant aan de lijn hebt.
1: Precies.
0: De ene die pakt het misschien heel luchtig op, denkt, nou ja, jammer dan, volgend jaar weer een kans.
1: En ook wat voor band van leraar-leerling je misschien hebt.
0: Ja,
1: ik ben best moeilijk.
0: Interessant.
1: Jol, die had ook zo'n moment. Want die zegt nu, ik had een herkansing, mondeling biologie. En toen ik die had, kreeg ik een blackout.
0: Oh, echt?
1: Oh, dat is jammer, joh.
0: Dus dan heb je nog kans om en dan krijg je een blackout.
1: En dan wil het gewoon te veel stress vaak. Ja.
0: Oh.
1: En Ebru die zei nog, wel in één keer geslaagd. Maar ik was toen op vakantie in Turkije. Toen kreeg ik een belletje.
0: Nou, dat is een mooie plekje, toch?
1: Geregeld.
0: Lekker in de zon daar.
1: Ja.
0: Qua slagingspercentage de eerste keer?
1: 77% sloeg in één keer.
0: Oh, daar zijn we eigenlijk best. Liggen
1: we zitten er een beetje onder.
0: Laag dan eigenlijk.
1: Nou, maar we komen er allemaal
0: maakt
1: wel.
0: Maakt niet uit, hè? Ja. Uiteindelijk kom je er altijd. Hey, dankjewel voor jullie input via de app 06-573-28203. Met z'n allen zijn we toch weer een stukje wijzer geworden. Zometeen ga ik naar een bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. En daarvoor ga ik zometeen een lijntje uitgooien naar Eindhoven. Welk bedrijf? Dat hoor je onder meer naar Talk Talk. Dit is uit de jaren 80. Dum Dum.

0: je kent ze vooral van Such a Shame en It's My Life. Maar dit was een andere hit van Talk Talk uit de 80s. En Dum Dum Girl.
1: Voor een lekker muzikaal energy shot.
0: Nou, daarvoor gaan we naar Eindhoven en wel naar de Floralaan West nummer 26. Daar zit namelijk een sigarenspeciaalzaak. Tabacado. Tabacado zit daar. Die ga ik even bellen. Even kijken waar ze aan toe zijn voor de laatste loodjes van de werkdag. Leuk liedje. Hoop ik.
2: Goedemiddag, Tabacado, met Jolanda.
0: Dag Jolanda, met Ronnie van Omroep Brabant Radio.
2: Ja, ja.
0: Hoi, ik wil jou nog keiveel succes wensen met de rest van de werkdag.
2: Oh, dankjewel.
0: Dat is toch aardig, of niet?
2: Ja, dat is heel aardig.
0: Hey, ik wil er ook nog een leuk stukje muziek bij draaien. Want ik bel altijd random met een bedrijf in onze provincie. Om jullie in dit geval nog even succes te wensen. En je te voorzien van wat lekkere muziek. Zodat het helemaal goed komt met de rest van de werkdag nog. Waar zou ik jou blij mee kunnen maken?
2: Iets van André Hazes.
0: Echt waar? Gewoon bam. Ja, hoppakee, Hazes, daar is hij. Maar die man die heeft zoveel muziek gemaakt.
2: Ja, ja. Dat is allemaal mooi, hè? Dus maak draai er maar in.
0: Maakt jou eigenlijk geen ene reet uit?
2: Nee.
0: Nee, nee. Hé, even een andere vraag. Vanavond start het WK voetbal, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Weet jij wie er spelen of niet?
2: Nee, maar Nederland speelt niet, dat weet ik wel.
0: Dat weet ik niet. Klopt, nee, dat stond op. Nee, vanavond
2: dat stond
0: is het.
2: Japan, dat
0: ja,
2: weet ik
0: precies.
2: Wel.
0: Vanavond Mexico tegen Zuid-Afrika. Wie van de twee gaat winnen? Want ik moet mijn pool nog even invullen.
2: Ik heb helemaal geen verstand voor. Doe maar Mexico.
0: Doe maar Mexico. Zet ik 2-0 Mexico, goed?
2: Ja, prima.
0: En dan ga ik een lekker liedje van Hazes voor jou draaien.
2: Dankjewel.
0: Zet hem op Omroep Brabant Radio, want het is keigezellig werken.
2: Ja, dat zal ik doen.
0: Oké, hou doe.
2: Doei.
1: De laatste loodjes van je werkdag. Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: basis op de radio. Dat is toch even lekker meezingen, of niet? De Vlieger voor de mensen van de sigaren speciaalzaak Tabak Cadeau aan de Floralaan Westnummer 26 in Eindhoven. Ja, dankjewel voor dit Hazesliedje. Ook namens de andere mensen in Brabant die Hazes een warm hart toedragen. Want dan gaat de radio toch een beetje harder en ga je lekker meelallen. Nou, hou hem aan, want we zijn er nog tot 7 uur hè, met de afslag uit. Straks valt er nog een anti-stress Brabobolide te winnen in het volgende uur. Hoe of wat, dat vertellen we je later. En we gaan even contact zoeken met Mexico. Daar vindt natuurlijk het WK voetbal ook plaats. En daar zit een Brabander die voetbalsupporters helemaal gek maakt. En dat heeft helemaal niks met voetbal te maken. Waar het wel mee te maken heeft, dat vertelt hij straks.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De hete zomer, Crayon rolluiken. Geluidsoverlast, Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
5: rolluiken. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
10: Dat is genieten.
11: Met Rousseau chocolade.
9: Kijk op rousseau.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
12: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
13: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
12: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
13: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met 2 begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht.
10: TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophoopplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophoopplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie is er, Bianca Damink van de ANWB. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Nou, de spits komt steeds verder op gang. Er staat intussen 180 kilometer file in Brabant. Er zijn weinig bijzonderheden, maar er staan wel veel flinke files. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. Op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam heb je ook 20 minuten vertraging tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom. Verder sta je 10 minuten vast op de A17 naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. En ook op de A27 is het aansluiten van Utrecht naar het zuiden tussen Noorderloos en Werkendam. Vertraging is een kwartier. Op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel sta je ook een kwartier in de file tussen Maden en knooppunt Zonzeel.
0: Dankjewel. En sterkte natuurlijk als je in een van die files staat. Radio aanhouden, dan hebben we binnen enkele ogenblikken een hele grote hit uit de 80's voor je. Die kwam volgens mij zelfs nog op nummer 1. Jazz samen met The Plastic Population. The only way is up.
16: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
17: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
16: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
18: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.

0: kwaliteit kunststof kozijnen, dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
1: SVK Benelux.
0: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
2: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
3: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
4: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
5: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
4: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
5: Koppens biedt veel meer.
4: Kom langs in Volkel.
5: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.

0: Nummer 1 hit in de 1988. Jazz and the Plastic Population. And the only way is up.
1: Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant.
0: Zometeen gaan we naar Carlos Santana samen met Rob Thomas en Smooth. Maar eerst naar Marjolein, want die praat je bij.
3: Het liep maar open in Rosmalen. Denk na over een dak boven het Center Court. Het tennistoernooi heeft bijna ieder jaar wel last van regen, waardoor wedstrijden moeten worden stilgelegd. Ze onderzoeken daarom of er een mobiel dak kan komen. Een vast dak, dat kost al snel tientallen miljoenen euro's. En bij een tijdelijke variant is een prijskaartje van een paar ton een stuk realistischer. Maar tot die tijd blijft het tijdens het tennistoernooi vooral hopen op droog weer.
0: Ik heb een partytent, 200 euro kunnen ze hem hebben.
3: Nou, misschien hebben ze wel belang.
0: Ja, zo'n paar vierkante meter in ieder geval die zal droog hebben.
3: Dat, ze hebben vast nog wel een aantal nog meer en dan zijn ze klaar.
0: Maar ik snap dit wel, want het is elk jaar gedoe daar. Weet je. Ja. Elke keer als dat Libema open wordt gehouden daar in Rosmalen, dan is het van, ja, het regent, we moeten de wedstrijd uitstellen. Ja. En op een gegeven moment word je er ook een beetje kriebelig van natuurlijk.
3: Nou ja, dat. En het is ook natuurlijk tennis. Er komen heel veel chique mensen op af.
0: Ja.
3: Die zitten allemaal op die tribune als een verzopen katje.
0: Ja, die willen alleen maar nat worden van binnen, niet van buiten.
3: Nee, precies. Daar hebben ze geen zin in. En Nederlanders hebben vorig jaar ruim 920 miljoen euro betaald aan verkeersboetes. De meeste boetes waren voor te hard rijden. En de duurste fout, dat blijft nog altijd bellen achter het stuur. Kost je gemiddeld 350 euro. In Brabant werden ruim 870.000 verkeersboetes uitgedeeld.
0: Zo.
3: Tilburg en Eindhoven die voeren onze lijst aan. En Eindhoven die levert dan het meeste cash in het laadje. Namelijk 18,5 miljoen euro.
0: Kunnen we daaruit concluderen dat er heel veel mensen bellen achter het stuur daar, omdat ze zoveel incasseren dan?
3: Ja, nou ja, of te hard rijden of
0: dat kan
3: iets.
0: Ook.
3: Maar
0: ja,
3: in ieder geval veel boetes uitschrijven.
0: Ja, maar het is goed voor de kassen in ieder geval.
3: Ja, dat wel. En Orgel Joke, we spraken haar natuurlijk een paar weken geleden over haar WK-nummer. En zij is nu gevraagd om op te treden tijdens het WK. Dus in Noord-Amerika.
0: Oh, wat vet.
3: Ja, de 76-jarige internethit die mag het publiek opzwepen als Nederland de volgende ronde haalt.
0: Oh.
3: Alleen is er nog wel één probleem.
0: Nou.
3: Ze is onlangs gevallen en ze heeft daarbij een breukje in haar elleboog opgelopen.
0: Ach, germ,
3: daardoor kan ze nu niet oefenen op haar orgel. Dus de komende weken moet eerst maar blijken of haar arm genoeg hersteld is om de reis te maken en te kunnen optreden. En Nederland die moet natuurlijk nog wel door de pool heen komen.
0: Precies, dat is denk ik het grootste.
3: En misschien is dat nog wel inderdaad de grootste uitdaging.
0: De rest komt wel goed, maar die volgende ronde halen.
3: Ja.
0: Nou goed, we gaan het meemaken. Ja, het WK start vandaag natuurlijk in Mexico. Daar zit een Brabander, zijn naam is Koen. En er zijn ook heel veel voetbalsupporters daar. En die Koen...

0: Gaat de zon toch gewoon lekker van schijnen. Santana en Rob Thomas met de Smooth hier in Afslag Zuid. Mexico maakt zich op voor de opening van het WK voetbal 2026. Vanavond tegen Zuid-Afrika. De eerste wedstrijd, hè, om 9 uur is dat. Duizenden supporters, voetbalshirts uit alle hoeken van de wereld. Muziek, sfeer, feest en... jawel, stroopwafels. Stroopwafels, want tussen alle WK-drukte staat namelijk Brabander Koen Houwe uit Zonnebreugel om stroopwafels, bitterballen, kroketten, rookworsten en ook Nederlandse kaas te verkopen aan voetbalfans van over de hele wereld. Koen, die is in Mexico stad. Koen, goedemiddag. Of moet ik tegen jou zeggen, goedemorgen, denk ik, hè?
1: Goedemorgen, hier is het inderdaad nog goedemorgen.
0: Precies. Hoe komt een Brabander als Koen Houwe terecht in Mexico om daar onder meer stroopwafels aan de man te brengen?
1: Hoe dat ik hier terecht kwam is voor mijn studie aan een Mexicaans-Amerikaanse universiteit. En hoe komen we dan bij stroopwafels? Nou, ik ben vierde generatie bakker en en dan heb ik besloten om hier te blijven en iets lekkers te maken voor de Mexicanen. En dat bleek, de stroopwafel bleek de winnaar te zijn. Tussen alle Nederlandse broden, appelflappen, worstenbroodjes, allemaal geprobeerd. Ja. En wat het beste werkte zijn de warme stroopwafels, vers gebakken.
0: Ja, dus jij bent een soort van stroopwafelmiljonair in Mexico.
1: In Pessels dan.
0: Oké. Ja, dan valt het dus weer reuze tegen. Waarom vinden de mensen die stroopwafels zo lekker? Waar zit hem dat in?
1: Het is één natuurlijk de kwaliteit. Twee, je staat daar net zoals op de markt te bakken. Dus het ruikt lekker.
0: Oh, ja.
1: En ze zien daar de show. Het is bestellen en meteen klaar. Want het is natuurlijk een van de grootste steden ter wereld waar iedereen, ook al denken we dat de Mexicaan altijd rustig is, maar als je in een van de grootste steden ter wereld woont, dan is er altijd haast. Dus het moet snel.
0: Ja.
1: En dan kan je een vlaaitje bakken, maar dat duurt natuurlijk te lang voor de Mexicaan. Dus een stroopwafel in 1 minuut klaar, lekker warm, vers gebakken voor je neus.
0: Ja.
1: En opeten.
0: Ja. Maak je daar alles zelf of laat je dingen invliegen? Hoe werkt dat?
1: We nemen wat ingrediënten, die halen we uit Nederland. En dan met de bakkerservaring vanuit de familie maken we hier alles zelf. Dus de stroopwafels maken we zelf, de bitterballen, de kroketten, de frikandellen. Alles maken we zelf.
0: Ja, geweldig man. En nou is het natuurlijk WK voetbal, hè, start vanavond daar. Wat krijg jij daarvan mee?
1: Ja, wij krijgen er alles van mee, want we zitten in het centrum van Mexico stad. Dus iedereen vanaf 7 uur vanmorgen. Dat was
0: aan de kant, jongen.
1: De hele dag. Ik sta buiten op straat te bellen in mijn Mexico shirt.
0: Oh.
1: En dat wordt met enthousiasme ontvangen. Dus het is hier één groot checkhuis.
0: Ja, precies. Dus jij proeft die voetbalsfeer ook wel natuurlijk. Nou begreep ik dat jij bij jouw kraam heb jij in kartonnen Arjen Robben staan, toch?
1: Absoluut, die mag niet ontbreken. Dat is de bekendste voetballer hier in Mexico.
0: Ja, maar ook wel een pijnpuntje, toch?
1: Het is een pijnpuntje, ja. Het is een trauma wat met de jaren wat afneemt. En met een lekkere warme stroopwafel wat de pijn wat verzacht. Maar onze Arjen Robben, die zullen ze hier nooit vergeten.
0: Nee.
1: Krijgen we het naar ons hoofd geroepen.
0: Ja, want we hebben het natuurlijk over 2004 voor de mensen die denken, waar gaat het over? Want het was natuurlijk wel even discussie of het eigenlijk wel echt een penalty was destijds in 2014. Ik zag dat er zelfs iemand 10 jaar lang actief is geweest op Twitter. En later, of tegenwoordig heet dat X. Die gewoon elke dag een frustratie heeft geuit in een tweet van luister eens, het was geen penalty. Maar hij is er uiteindelijk wel mee gestopt, een paar jaar geleden zag ik. Maar die frustratie, die proef jij dus ook nog steeds, begrijp ik, onder de Mexicaanse voetbalfans.
1: Ja, het doet nog pijn. De frustratie is wat weg, maar het blijft natuurlijk een mooi aanspreekpunt als ze iemand zien in een Nederland oranje shirt. Dan is het eerste wat ze roepen, no era penal.
0: Ja.
1: Het was geen penalty.
0: Ja, prachtig toch. Maar dan zit het toch diep als dat nog steeds naar boven komt na al die jaren natuurlijk. Nog even een vraagje. Want je zou ook zeggen van, weet je, worstenbroodjes, daar zijn mensen toch ook hartstikke gek op. Kijk, stroopwafels leuk, maar jij als Brabander moet toch een soort van ambassadeur zijn van worstenbroodjes eigenlijk ook in Mexico, of niet, Koen?
1: Ja, absoluut. Dat hebben we ook geprobeerd, maar de cultuurverschillen die zijn tussen, laat zeggen, Sonnenbreugel en Tilburg zijn al heel erg groot. Nou, laat staan tussen Sonnenbreugel en Mexico. Dus ja. We hebben het wel geprobeerd als ras-echte Brabander. Maar helaas was dat project niet gelukt, want dat zou een mooi project zijn geweest natuurlijk.
0: Ja, kom je nog ooit terug, denk je, uit Mexico? Of heb je het daar zo ontzettend goed naar je zin dat je never nooit meer terugkomt naar Brabant?
1: Nou, zeg nooit nooit. Wie weet, als Nederland nog tegen Mexico moet spelen en er valt weer iemand over een Mexicaans been, dan moeten we misschien wel weg. Je weet het niet, hè?
0: Dan moet je geëvacueerd worden. Dan moeten we Defensie inschakelen om je daar uit het land te halen misschien wel. Wie weet, de Navy Seals van Nederland. Hey, de eindstand vanavond, Mexico-Zuid-Afrika, wat gaat het worden, denk jij?
1: Eindstand. Ik ga voor een kleine overwinning voor Mexico, dus ik zeg 2-1.
0: 2-1, oké. Okay. Nou, vooruit. Ik heb 2-0 ingevuld, maar Mexico gaat sowieso winnen ook, wat jou betreft, begrijp ik, Koen.
1: Ja, dat is natuurlijk in een van de grootste stadions weer ter wereld. Dat is echt indrukwekkend. Dus de Zuid-Afrikanen zullen wel wat gewend zijn, maar hopelijk met 90.000 enthousiaste Mexicanen op de tribune dat ze de overwinning over de streep trekken.
0: Nou, geweldig. Ga ervan genieten. Succes met de verkoop van stroopwafels. En wellicht tot de volgende keer, Koen. You'll never know natuurlijk.
1: Oké.
0: Houdoe. Fijne
1: dag.
0: Hoi, hoi. Hey Marjolein, we hadden nog een openingstune openstaan, weet je wel, AI. En ik dacht, ik ga zo meteen even het officiële WK-lied draaien. En dat vind ik een unieke combinatie. Andrea Bocelli en David Guetta, bijvoorbeeld, die hoor je. Ik denk, dat ding wat AI voor ons gemaakt heeft, dat past er wel een beetje bij.
2: Oh ja,
0: bij.
2: Is een beetje dezelfde sfeer?
0: Nou ja, iets pittiger, maar gewoon... Nee, is de verkeerde, toch? Dat is niet goed.
2: Nee.
0: Ik moet hem even zoeken.
2: We hadden vandaag echt zo dat je denkt... Ik zit lekker aan het strand, op een bankje, met een drankje in de hand.
0: Precies, die was van gisteren. Deze moet ik hebben.

0: prachtige stem heeft ze toch? Nee, jij, Dolly. Dolly Parton en Jolene, zo heette het liedje uit de 70s. En Koen, hè, die zit in Mexico-stad, Koen van Houwen. Maakte daar onder meer stroopwafels en maakte Mexicanen eigenlijk hartstikke gek met de stroopwafels, want dat vinden ze fantastisch lekker. Hij heeft ook nog een Mexico-shirt aan, dat is logisch, want er wordt vanavond gevoetbald. En dat werd gewaardeerd, dat hoorde je aan de boeters daar op straat. We gaan richting René, want die heeft het nieuws. Wat zit erin zo, René?
1: Man neergeschoten bij een friettent en vandaag horen studenten het verlossende antwoord.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Voordeelhuitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79.
4: Voordeelhuitjes.nl.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
7: voordeeluitjes.nl.
8: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: 17:30, er is verkeersinformatie. Bianca Daming van de ANWB. Waar staan de files in Brabant?
9: Die staan op veel plaatsen. Er staat bijna 200 kilometer file alleen al in Brabant. Ja, het is een drukke donderdagavondspits, zoals gebruikelijk. Regen her en der helpt dan ook niet mee. En er is een ongeluk gebeurd op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom heb je daardoor een half uur vertraging. Het is ook druk op de A2 van Utrecht naar het zuiden tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Van Den Bosch naar Utrecht, ook op de A2, sta je een kwartier in de file. Tussen de afritten Veghel en Kerkdriel. Verder heb je een kwartier tijdverlies op de A58. Vlissingen richting Bergen op Zoom. Dat is tussen Rilland en knooppunt Markiezaad. En ook op de A58, maar dan van Tilburg naar Eindhoven staat het vast. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En ook daar is de vertraging een kwartier.
10: Omroep Brabant.
0: Ja, er trekt momenteel een regengebied over onze provincie. Dus op veel plekken valt er regen. Het is ongeveer een graad of 17, 18. Vanavond en vannacht blijft het nat en dan zakt de temperatuur naar een graad of 12. René Snippert heeft het nieuws voor je.
1: Vanmiddag is een man neergeschoten op het terras van frietzaak Het Belske in Tilburg. Hij werd in zijn been geraakt en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De schutter sloeg na de aanval op de vlucht en is nog altijd spoorloos. Over een aanleiding is niets bekend. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden. Kinderboerderij Wilhelmina Park in Best gaat enkele dagen dicht. De gemeente heeft dit besloten na de ophef die ontstond over de aangifte van dierenwelzijnorganisaties en omwonenden tegen de kinderboerderij. Maar ook tegen wethouder Rick Dijkhoff. De dieren zouden op de boerderij verwaarloosd en mishandeld worden. De gemeente is eigenaar, maar volgens wethouder Dijkhoff is er geen sprake van onjuist handelen. Wel begrijpen ze de emoties die het losmaakt. Zaterdag gaat de kinderboerderij weer open. Het nieuwe drinkwaterbedrijf in Eindhoven is geopend. De installatie aan de Anton Kolenlaan kostte ruim 100 miljoen euro... en levert jaarlijks 25 miljard liter water aan zo'n 350.000 inwoners... en tienduizenden bedrijven. Je hoort de directeur erover.
11: Dat is ongelooflijk belangrijk. Eindhoven groeit, weer 40.000 woningen erbij. Het is natuurlijk een heel groot gebouw. Voor heel veel liters water, 25 miljard liter. Dat is 60 keer het PSV-stadion vol. Ja, daar heb je een groot fabriek voor nodig.
1: De fabriek is energiezuinig. De oude fabriek wordt een waterbelevingscentrum waar bezoekers kunnen zien hoe schoon drinkwater wordt gemaakt. PVV'er Ronald van Tichelen krijgt 200 uur taakstraf voor het aanrijden van een klimaatactivist bij een Extinction Rebellion-protest in Haarlem. De activist blokkeerde die dag de weg uit protest. De rechtbank veroordeelde de 74-jarige politicus voor poging tot zware mishandeling en doorrijden na een ongeval. Het slachtoffer liep een lichte hersenschudding op. Van Tichelen zei tegen de vrouw dat hij die niet had gezien, maar camerabeelden toonden wat anders. Van Tichelen is een van de 3 PVV'ers in de Provinciale Staten in Noord-Holland. Mocht je tassen aan vlaggen zien hangen, dan heeft dat niets te maken met het onweer van de afgelopen dagen. heeft er hiermee te maken, want zo'n 26.000 jonge Brabanders stonden strak van de spanning, wachtend op dat ene verlossende telefoontje. Zijn ze geslaagd voor hun eindexamen? Voor Storm, een student bedoel ik dan hiermee, niet het onweer. Uit Veldhoven was het aftellen tot dat grote moment.
12: Met Storm?
13: Met mevrouw Verkleij. Storm, zit je?
12: Ja, ik zit.
13: Je bent geklaard. Nou, blij?
12: Ja, heel blij. Opluchtend. Heel opluchtend, ja.
0: Dat geloof ik ook.
1: Ja, dat geloof ik ook zeker weten.
0: Nou, gelukkig maar dat ze niet een heel gesprek vooraf hield. Hè. Zo van, hé, hey, dat is wat. Heb je gegeten trouwens? En heb je lekker geslapen vannacht?
1: Oh, dat hebben ze bij mij toen ook gedaan. Ik hield het helemaal niet. Ja, nu kan het feest beginnen. En trouwens, ook mijn nicht Suus uit Raamsdonk Sfeer, die heb ik net gehoord, die is geslaagd voor haar VWO.
0: Dus, hoppakee.
1: Gefeliciteerd.
0: Precies dat. En voor iedereen die geslaagd is, dik en dubbel verdiend wat ons betreft. En maakt er vooral een mooi feestje van. Dankjewel René. En tot over een uurtje weer voor een update. Ja, wij gaan het gewoon weer doen vandaag.
14: Ronnie's Radio Roulette.
0: Precies dat. Want je kunt er zometeen namelijk inzetten. We hebben een roulettetafel in onze studio, dat weet je. En dat tafeltje dat heeft 36 vakjes. Dat maakt eigenlijk niet eens zo heel erg veel uit. Voorheen vroegen we je van, nou geef even aan op welk getal het balletje gaat vallen. Wat voel je, wat denk je, onderbuikgevoel misschien. Nou, in dit geval vragen we dat niet, want Marjolein die blijkt nogal moeite te hebben met even of oneven. Dus daar moeten we eens een beetje in trainen. Dus de vraag aan jou is, gaat het balletje op een even of een oneven getal vallen zometeen? Dat is het enige wat ik van je vraag. Als je zometeen mee wil doen met Ronnie's Radio Roulette, moet je daar even een kleine voorspelling op loslaten. En dat laten weten in de app 06-573-282-03. Dus het balletje, zo direct in onze roulettetafel hier in de studio. Gaat dat vallen op een even of op een oneven getal volgens jou? Nou, appen maar. 06-573-28203. Het enige wat je dus hoeft te doen is even te appen. Even of oneven. En wie weet mag je straks meedoen met ons spelletje. Zou zomaar kunnen.

0: Imagine Dragons en On Top of the World. Je kunt nog heel even inzetten via 06573-28203. Waarvoor dan?
1: Ronnie's Radio Roulette.
0: Precies, want zometeen ga ik aan de bel trekken en dan is inzetten niet meer mogelijk. De enige vraag die ik aan je heb is: gaat het balletje zo direct vallen op een even of op een oneven getal? 06573-28203. Wat zegt jouw gevoel? Wordt het zometeen een even of een oneven getal? 06573-28203. Als je zometeen mee wil doen en kans wil maken op de anti-stress Brabo-bolide. Gewoon even een appje sturen. Gaan we naar Wouter van Beerenbeek van Weerplaza. Dag Wouter, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag. Hoi.
0: Ik denk op de meeste plekken inmiddels toch wel een nattigheid in Brabant.
2: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Ja. Ja.
2: Alleen in het oosten is het op sommige plaatsen nog droog. Nou, de komende uren gaat het overal wel regenen, hoor. En dan valt er tot en met eind van de nacht zo'n 5 tot 10 millimeter op de natste plaatsen. Morgenochtend wordt het dan tijdelijk wat droger. Ja, ik denk dat het wel bewolkt blijft. En uiteindelijk morgenmiddag volgt weer een nieuw regengebied, wat vooral over het noorden van onze provincie trekt. Met ook daar dan weer een plens regenwater. En onder die bewolking morgen en in die regen wordt het echt niet veel warmer dan 17 graden. Dus niet bepaald zomerweer wat we voor de boeg hebben.
0: Nee, dus die paraplu moeten we nog even bij de hand houden. Begrijp ik, als je buiten moet zijn. Daarna wordt het dan misschien wat beter?
2: Ja, dat denk ik wel. Zaterdag is een beetje een overgangsdag. De dag begint met wat buien nog. In de loop van de dag wordt het droger. Meer zon vanuit het westen. En ja, de wind komt uit noordwest. En daarmee wordt het niet al te warm. Want de temperatuur blijft steken op zo'n 18 graden. Ook zondag is het 18 graden. Maar dat lijkt wel een droge dag te worden met meer zonneschijn. En langzaamaan zien we daarna de wind naar het zuiden draaien. Dan komt er in de loop van volgende week echt een flinke hoeveelheid warmte, zeg maar gerust hitte, Europa in vanuit het zuiden. En ik denk dat dat in ieder geval voor een deel ook ons gaat bereiken in de loop van volgende week.
0: Ja.
2: En dat betekent dat vanaf woensdag zo ongeveer we zomerse temperaturen kunnen verwachten. In de loop van volgende week dus. Waarschijnlijk wel boven de 25 graden. Met veel zonneschijn. Later ook wel een toenemende kans op een onweersbui. Maar die warmte lijkt wel wat langer te duren dan 1 of 2 dagen in ieder geval.
0: We worden toch alle kanten opgeslingerd de laatste
2: tijd. Het gaat heen en weer.
0: Ik kan het niet handelen in mijn brein. Sorry, maar goed. Ja. Ik zal het ermee moeten doen. Dankjewel Wouter, ik wens jou een mooie avond.
2: Dankjewel,
0: tot zo. Hoi, hoi. Het is tijd voor
3: Ronnie's Radio Roulette.
0: Ja, ik ga wel even aan de bel trekken. Want de inzetten kan namelijk niet meer. Ik vroeg je om te appen, even of oneven, naar 06573-28203. Hoe is het met jouw brein, Marjolein? Even of oneven?
4: Even.
0: Ja, jij zegt even?
4: Ik weet het niet, ja.
0: Ik denk oneven.
4: Nou ja, we gaan achterkomen.
0: Het balletje moet nog rollen, hè? Jij gaat hem door de tafel heen laten slingeren. Ja. Vakjes van 0 tot en met 36. Dus één van die vakjes gaat het balletje in terechtkomen. Alleen de vraag is natuurlijk, wordt het een even of een oneven getal? En als je het goed hebt, dan kan het zijn dat je zo meteen mee mag doen met ons spelletje. Zullen we maar gewoon?
4: Gaan we ervoor.
3: Ronnie's Radio Roulette.
0: Zo, klinkt goed hoor. Dit. Yep.
4: Ja, oké. Okay.
0: Hij is gevallen. Ja. Je hoeft het getal nog niet te noemen, maar okay. Ik wil wel graag van je weten of het een even... Oh, ik zie je alweer denken.
4: Ik weet het,
0: Is het een even of een oneven
4: getal? Een even getal.
0: Het een even getal. Ja. Oké, dus als je even hebt geappt, dan kan het zijn dat we je bellen. En dat je zo meteen mee mag doen met Ronnie's Radio Roulette. En dat betekent kans op de anti-stress Brabo-bolide. Dus heb je even geappt, bellen we je zo meteen.

0: Ja, jouw brein moet een beetje getraind worden, Marjolein. Hè?
1: Ja, daarom doen we dit, hè?
0: Daarom zeggen we niet meer voorspellen.
1: Het is een superleuk spel.
0: Voorspellen een getalletje, maar zeg gewoon of dat die even of oneven is uiteindelijk.
1: Ja.
0: Jij hebt net geslingerd aan
1: de
0: roulette-tafel. En jij zei, hij is gevallen op een even getal.
1: Ja, mag jij het gaan checken? Het is, of moet ik het nog niet noemen?
0: Ja, waarom?
1: 26.
0: Dat is hartstikke even.
1: Ja, gelukkig.
0: Hartstikke even.
1: Zie, ik word met de week beter.
0: Zo. Dit gaat lekker. Training die betaalt zich uit, zal ik maar zeggen. Chantal. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jij had even geappt. Dat betekent dat jij mee mag doen met Ronnie's radioroulette. En dan ga ik even kijken wat er hoort qua opdracht of vraag bij getalletje nummer 26. Want dat is natuurlijk elke keer anders. En die vraag die mag jij gaan beantwoorden. Als je het goed hebt, krijg je de anti-stress Brabo-bolide van ons. Heb je het fout, dan gaan we de lijnen opengooien. En dan kan iedereen deelnemen. En dan maakt iedereen dus kans op die anti-stress Brabo-bolide. Dus Chantal, zet hem op. Zullen we dat afspreken?
2: Dat gaan we zeker doen.
0: Nou, je hoort zometeen de stem, zie ik, want het hoort bij nummertje 26 van een bekende Brabander. En de vraag is, van welke bekende Brabander is die stem? Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Nou, komt die aan.
3: Ja, ik ben toch opgegroeid in Brabant. En,
4: Brabantse gezelligheid.
3: Ja, Brabantse gezelligheid. Alles wordt gedaan met lekker eten, een knuffel.
0: Wie is dat volgens jou, Chantal?
2: Ja, ik heb geen idee. Echt niet.
0: Wil je hem nog een keer horen of zeg je het is gewoon echt totaal niet aan mij besteed, deze stem?
2: Ja, laat hem maar een keer horen.
0: Wie niet waagt, die niet wint. Luister even mee. Komt hij nog een keer?
3: Ja, ik ben toch opgegroeid in Brabant. En,
4: Brabantse gezelligheid.
3: Ja, Brabantse gezelligheid. Alles wordt gedaan met lekker eten, een knuffel.
0: Ja, nou, waag anders gewoon even een gokje. Roep een naam. Noem een naam.
2: Ik denk hoor.
0: 2, 1. Nee, echt niet. Nee, hè?
1: Is ook wel moeilijk hoor.
0: Chantal.
2: Nee, echt niet.
1: Het is een lastige.
0: Ja, het is ook een hele lastige. Dat snap ik ook wel weer. Sorry. Dan ga ik hem even opengooien.
2: Ja, een hele lastige.
0: Ja. Mag ik jou toch een hele fijne avond wensen? En tot de volgende.
2: Afgesproken.
0: Oké, houdoe.
2: Dank
0: u. Ik laat hem nog even gewoon een keer horen, toch?
1: Ja, want ik vind hem wel moeilijk. Nog één keertje.
0: Nou, vooruit. Wie is dit? Welke bekende Brabander is dit? Luister even goed mee.
3: Ja, ik ben toch opgegroeid in Brabant. En,
4: Brabantse gezelligheid.
3: Ja, Brabantse gezelligheid. Alles wordt gedaan met lekker eten, een knuffel.
0: Ja, wie was dat? 06-573-28203. Als jij het wel weet, voor de anti-stress Brabo-boliede. Nu even een appje sturen. Welke bekende Brabander hoorde je daar? Als je het goed hebt, dan kan het zijn dat je zometeen in de uitzending komt. En dat je een winnaar bent.

0: Week hadden we de Brabantse Pianoman nog aan de lijn. Hè, die met pianomuziekjes al meer dan 50 miljoen streams had op Spotify. Ongekend. Nou, naar ons spelletje dan maar.
1: Ronnie's Radio Roulette.
0: Want het lukte Chantal niet om te vertellen wie de bekende Brabander was die we net voorbij hoorden lieten komen. Arjen, die heb ik nu aan de lijn. Dag Arjen, goedemiddag.
2: Hoi.
0: Ja, de een zijn brood is de ander zijn...
3: De een zijn brood is de ander zijn brood.
0: Ja. Hè? Dus
3: Arjen, wil je een broodje? Ja.
0: Ik ben benieuwd of jij het wel weet. Ik laat hem nog eventjes horen. Het stemgeluid van een bekende Brabander met daarbij de vraag... welke bekende Brabander is dit?
4: Ja, ik ben toch opgegroeid in Brabant.
5: Brabantse gezelligheid.
4: Ja, Brabantse gezelligheid. Alles wordt gedaan met lekker eten, een knuffel.
0: Nou, jij mag het zeggen, Arjen. Wie was dat?
2: Hallo?
0: Wat is
2: Leon Team van Moorsel.
0: Leon Team van Moorsel! Ik denk, hij hangt van schrik op die Arjan. Maar Leon Team van Moorsel is het enige juiste antwoord. Dat levert jou op. Dat is natuurlijk fantastisch om te winnen. Al zeg het nou zelf, Arjan. Jij krijgt de enige echte anti-stress. Bravo, boelie de man.
2: Kijk, dankjewel.
0: Gefeliciteerd. Heb jij veel stress in je leven of valt het allemaal
2: mee? Nee, dat valt wel mee.
0: Je klinkt ook redelijk relaxed. Waar kom je vandaan?
2: Udenhout.
0: Gaan we hem richting Udenhout sturen en wens ik jou nog een hele, hele mooie dag, Arjan.
2: Dankjewel.
0: Yo, houdoe. Ja, het was inderdaad Leontien van Moorsel. In eerste instantie voor Chantal pittig en ik snap het. Maar als eenmaal het kwartje valt...
3: Dan denk je, oh ja.
0: En het is natuurlijk op het moment dat je aan de radio aan het luisteren bent... is het altijd makkelijker dan dat je...
3: Nou, precies. Dan is het ineens dus spannend, hè?
0: Dus het is je vergeven, Chantal.
3: Uiteraard.
0: Geen enkel probleem.
3: Nee, joh.
0: Dankjewel sowieso iedereen voor het appen. Het waren er een heleboel. Maar daar kan er maar eentje winnen. In dit geval Arjan. Hij ging er vandoor met de

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Ik heb veel buikpijn.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
3: kozijnen. Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
5: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
10: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
11: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
12: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
11: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
12: Koppens biedt veel meer.
11: Kom langs in Volkel.
12: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Verkeersinformatie is er Bianca Damink van de ANWB. Goedenavond.
15: Goedenavond, Ronnie. Nou, het drukste moment van deze spits hebben we gehad. Dus langzaam maar zeker worden de meeste files wat korter. Maar het gaat her en der nog wel moeizaam. Vooral op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Want tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom heb je nog 25 minuten vertraging. Het heeft ook met een ongeluk te maken. Op de A2 staan nog files in beide richtingen. Van Utrecht naar Den Bosch is het oponthoud 20 minuten tussen Culemborg en Zaltbommel. En van Eindhoven naar Utrecht sta je 10 minuten in de file. Tot aan de afrit Kerkdriel is dat. Ook op de A27 van Utrecht naar het zuiden heb je nog 20 minuten oponthoud tussen Noorderloos en Werkendam. En het is druk op de A58 naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Vertraging is een kwartier. Net als op de N279 van Den Bosch naar Roermond tussen Berlicum en Heeswijk-Dinter.
14: Dankjewel. En sterkte natuurlijk allemaal in de file. En er staan wat mensen in de file. Onder meer Elvie, als ik dat goed zie in de app, want die zegt, ja, er wordt er eigenlijk nog een fileplaatje gedraaid uit 1988. Ik denk, hoezo 1988? Het WK-jaar, zegt Elvie. Nee, het EK-jaar was dat, want toen werden we natuurlijk Europees kampioen in 1988. Er was geen WK. Dus nou, vooruit voor Elvie in de file, een liedje uit 1988. Maar welk liedje? Dat hoor je zo meteen.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans.

0: Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
1: Voordeeluitjes.nl.
2: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
3: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
4: Met Rousseau chocolade.
3: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
0: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
1: Voordeeluitjes.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
6: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Afslag Zuid.

0: Flowers, Miley Cyrus. En daarvoor uit 1988, Two Hearts van Phil Collins.
1: Omroep Brabant.
0: Dan naar Marjolein, want die praat je even bij.
2: Ja, blijkbaar doet bijna de helft van de Nederlanders aan vrijwilligerswerk. Uit nieuw onderzoek blijkt dat 47% vorig jaar minstens één keer vrijwillig zich heeft ingezet voor een vereniging of een organisatie. En daarmee is het niveau weer op peil van voor corona. Vooral 65 tot 75-jarigen die zetten zich vaak in. Bij die groep is bijna 8 op de 10 een vrijwilliger. En de meeste die doen dat bij een sportvereniging.
0: Die hebben denk ik ook de meeste tijd, toch?
2: Ja, en dat houdt je dan lekker bezig.
0: Zeker,
2: hè, als je dan
0: met
2: pensioen gaat.
0: Een beetje tussen de mensen ook.
2: Precies,
0: altijd goed.
2: Altijd goed. En sociale huurders gaan dit jaar gemiddeld ruim 3,5% meer huur betalen. Dat is de maximale stijging die wooncorporaties mogen doorvoeren. Volgens corporatiekoepel Ares is dat geld nodig om de komende jaren duizenden nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Voor huurders in de middenhuur kan de huur met zelfs 6% stijgen. Al is nog niet bekend of verhuurders dat ook daadwerkelijk gaan doen dit jaar. En Mick Jagger verraste afgelopen weekend studenten en muzikanten in een lokale pub in Oxford. Toen hij daar ineens kwam optreden.
0: Wow.
2: Ze hadden daar een wekelijkse folkavond. En dat leek de 82-jarige zanger samen met zijn maat, de toetsenist van de Rolling Stones, Matt Clifford, best wel gezellig. Dus ze stapte maar gewoon naar binnen. Hij zong daar traditionele volksliederen mee, waarvan ook één op zijn soloalbum stond uit 93.
3: Well, I sail around the sea. And I dream of handsome Molly wherever she might be.
2: Misschien niet meer zoals vroeger, maar hij is ook 82, hè?
0: Ja, dat bedoel ik. Maar ja, zit je daar lekker in zo'n pub, weet je wel, in Oxford, en dan komt in één keer Mick Jagger.
2: Ja, sorry, maar Mick Jagger voor je neus?
0: Ja, maar dat geloof je toch ook niet?
2: Dat is dan toch waanzinnig?
0: Je denkt toch dat is... Nee, dat kan... Nee, dat is... Nee, dat is look-alike.
2: Dat is iemand die hem nadoet. Ja, precies.
0: Precies dat. Maar
2: ja,
0: hij was het gewoon echt.
2: Hij was het echt. Ja, heel
0: vet,
2: leuk.
0: Vet. Ja, dit is een goed verhaal op een verjaardag.
2: Ja, precies.
0: Over goede verhalen op een verjaardag gesproken. Goh, hey, je zal maar op het podium hebben gestaan in de Ahoy in Rotterdam en daar hebben opgetreden. Gewoon als normale Brabantse dame, zal ik maar zeggen. Nou, dat verhaal, daar gaan we het zo meteen

0: vind je goed.
1: Omroep Brabant brengt je thuis. Dit is Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Wat ga je naar Afslag Zuid doen met ons Ronnie?
3: Ik schreef me kapot, man.

0: Een jaren 80 liedje van Tower. Het nummer dat heet See You Tonight. Nou, stel je nou eens even voor. Je bent in de 80 en je staat gewoon in Ahoy in Rotterdam. Dat is toch geweldig? De oma's van dansgroep Forever Young uit Helmond, die hadden vandaag de dag van hun leven. Want ze gingen dus op het podium van de Ahoy vol energie los op allerlei hip-hop beats. Zie het voor je. En dat deden ze tijdens Sing and Dance Up. Dat is een heel groot evenement van Stichting Meer Muziek in de Klas. Waar ruim 7000 basisschoolleerlingen uit heel Nederland samenkwamen. En Veronique Hessing is eigenaar van dansschool Homerun en ook de coach van de dames uit Helmond. Veronique, goeie avond.
1: Hallo, goede avond.
0: Ja, de coach van de sterren van vandaag eigenlijk een beetje.
1: Ja, ik ben wel de coach inderdaad, maar niet de eigenaar. Oh. Want dat is Sherman Duisburg.
0: Oké. Okay. Hey, hoe hebben jullie het gehad?
1: Ja, het was echt zo ontzettend gaaf. Ik kan nog steeds niet geloven wat ik allemaal heb meegemaakt en gezien. En zo dankbaar dat het gewoon, ja, dat we dit mochten doen.
0: Ja, want wat hebben ze precies gedaan op dat podium?
1: Ja, een van mijn oma's die moest ook acteren met zanger Paul Singa. Mm-hmm. Mochten ze samen een act opvoeren, een verhaallijn zeg maar voor de kinderen. En zij was dus oma Fien, de oma van Paul. En zij kwam dus naar haar kleinzoon kijken hoe die ging optreden. En als verrassing gingen hun dus ook dansen. Ging ze samen zogenaamd met haar breiclubje dansen. Ja. En mochten ze tussen al die geweldige artiesten staan en op verschillende podiums, zeg maar, in de zaal.
0: Ja, wat voor artiesten waren dat?
1: Er was Maan en er was Paul Singer dan. Ja. En er was Glenn Faria en Little John en... Oh ja, ik vind het...
0: Ja, helemaal.
2: Volgens mij ook Kim Lian.
0: Kim Lian van
1: ja,
0: mij ook.
1: Ja, Kim Lian was de presentatrice, ja.
0: Maar het is dus gewoon een podium, hè, waar grootheden... Ik zei het straks ook al, als Whitney Houston, Lionel Richie, Bon Jovi... Earth, Wind & Fire en Fleetwood Mac, om er maar even een paar te noemen, hebben gestaan. En daar staan nu gewoon de dames, de oma's van Forever Young uit Helmond.
1: Ja, of niet.
0: Ja, of niet, precies. Ja, maar dat is er veel geoefend van tevoren? Of,
1: Zeker. We hebben heel goed gerepeteerd, op allerlei manieren gerepeteerd. Zonder spiegel, met spiegel, in groepjes. Want ze moesten dus in groepjes staan. En op het laatst hebben we dan 2 keer in de week getraind. 1,5 uur, zeg maar. En het resultaat mocht er gelukkig zijn. Dus dat is dan heerlijk als het goed gaat en de kinderen allemaal genieten. En,
0: zijn ze een beetje fanatiek, die oma's?
1: Jazeker. Ze nemen het heel serieus.
0: Ja, echt? Of is het een beetje geiten onderling? Of de combinatie van misschien?
1: Ja, combinatie van wel. Ja. Maar wel op podium, dan gaan ze wel gewoon helemaal los. Dan gaan ze echt keihard.
0: Ja, nou hoor je natuurlijk altijd dat hele grote sterren. Ik noemde er net al een paar. Die hebben natuurlijk een rider, zoals dat heet. Hè. Die hebben allerlei wensen en eisen voordat ze komen.
2: Ja, dit drankje, dat drankje, eten.
0: Die kleur M&M's wil ik hebben. Ik wil dat. Ja. Hoe is het met de oma's? Wat wilden die allemaal op de kleedkamer of in de kleedkamer?
1: Nou, gewoon een lekker bakje koffie en een koekje en een flesje water. Dus die hebben nog geen sterrenluren.
0: Zo ja, dit is natuurlijk een enorm vet evenement om te zijn. Want het is gewoon 7000 mensen staan. Je staat op een immens podium. Ik kan me voorstellen dat dit ook voor de dames naar meer smaakt.
1: Ja, eigenlijk wel. Want eerst konden we natuurlijk niet zo goed iets bij voorstellen. En was het even bekijken hoe gaat dit, hoe is het. En ja, ze waren helemaal flabbergasted. En ik ook zo met tranen in mijn ogen van wauw, hoe kan dit?
0: Ja, wat is het volgende event op jullie bucketlist waar je denkt, nou misschien moeten we daar eens voorzichtig op gaan inzetten?
1: Ja, we hopen toch wel zo keileuk met een BN'er of zo in een videoclip. Of dat we in een voorprogramma van iemand mogen staan. Ja, we blijven dromen natuurlijk. Dit was al natuurlijk echt niet normaal. En,
0: Met hoeveel zijn jullie in totaal?
1: Normaal trainen we met 17 oma's.
0: Ja.
1: Alleen, ik kan natuurlijk niet altijd iedereen mee. Sommigen zijn op vakantie of hebben een blessure of... Hè. Maar we zijn met 17.
0: Ja, nou als je als bekende Nederlander, als zanger of zangeres die oma's inhuurt, dan krijg je er wel waar voor uw geld. 17 stuks.
1: Hoppakee. Nee.
0: Zo. Vakvrouwen. Hey, wat leuk om jouw verhaal te horen. En hoe is het nu met de dames? Wat zijn ze nu aan het doen?
1: Ze zijn nu lekker een frietje aan het eten met z'n allen. Ik ga ook zo naar ze toe.
2: Zo lekker,
1: dat
2: wat goed.
1: Dat hebben we wel verdiend.
0: Ja, nou, zeker weten. Geniet ervan en ik vond het keileuk om je even te spreken, Veronique. En als er weer iets leuks te melden is op dit gebied, dan horen we graag van je natuurlijk.
1: Oh, super lief. Yo. Ik vond het ook heel leuk. Hartstikke bedankt.
0: Houdoe, hoi hoi.
1: Houdoe.
0: Wat geweldig als je in de 80 bent. En gewoon...
2: Ja, waanzinnig.
0: Ja, dan heb je toch een leuk leven.
2: Ja, dat doe je dus perfect, denk ik.
0: Mooi. alweer richting 6:30. Zometeen nog het nieuws. En er valt straks ook nog wat te kiezen in het kader van prachtig of kracht.

0: Summer en Homewrecker. Ja, en een geweldig mooi verhaal, al zeg ik het zelf. Hè. Ik zie het gewoon ook helemaal voor me. 17 hiphoppende oma's op dat grote podium in Ahoy in Rotterdam. De dames, de oma's van de dansgroep Forever Young uit Helmond. Die het gewoon allemaal doen op die leeftijd nog. En die gewoon een hartstikke leuke dag hebben gehad met z'n allen. Een hoop mensen hebben vermaakt. En nu met z'n allen lekker aan een frietje zit. Kijk, dat is het goede leven. Het Bourgondische leven. En mooi dat het op die leeftijd ook gewoon nog allemaal kan. Want laten we dat natuurlijk vooral niet vergeten. Straks valt er nog wat te kiezen. Prachtig of krachtig. Misschien heb je al gestemd via onze socials. Nou, kei bedankt daarvoor. Maar ik laat de liedjes zo direct ook nog even aan je horen. En dan kun je nog een keuze maken via de app. En kun je daar nog even van je laten horen. Als je dat zou willen tenminste. Eerst gaan we richting René. Want die heeft het nieuws uiteraard voor ons. Wat zit erin zometeen, René?
1: Man steekt en slaat zijn vrouw omdat er geen eten klaar staat. En hij moet nu de cel in. Hoe lang dat hoor je zo. En Nederlandse hit van 50 jaar oud krijgt een award.
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
3: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
2: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
4: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
5: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
6: Werk aan mechanica die het toe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
7: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: Het is 6:30. Hoe is het met de files in Brabant? Bianca van de ANWB.
8: Nou, het gaat best wel snel de goede kant op nu met die spits. Maar er staan toch nog een paar files natuurlijk. Zoals op de A2 van Utrecht naar het zuiden tussen Culemborg en Zaltbommel. Die file is nu nog 10 kilometer lang met ook zo'n 10 minuten vertraging. Dus het rijdt daar gewoon langzaam. Datzelfde geldt voor de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. Ook nog zo'n 10 minuten oponthoud. Net als op de A58 van Tilburg naar Eindhoven voor knooppunt Batadorp. En ook op de N279 moet je nog geduld hebben van Den Bosch naar Roermond. Want tussen Berlicum en Heeswijk-Dinter is de vertraging nog bijna een kwartier.
0: Oké, dankjewel. Fijne avond, Bianca.
8: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi.
9: Omroep Brabant.
0: Ja, het is op veel plekken nat, hè, want het regent. Vanavond en vannacht blijft het ook nat bij een temperatuur van zo'n 12 graden. Morgen krijgen we een grijze en regenachtige dag. En komend weekend is het over het algemeen droog met de temperaturen rond de 20 graden. René Snippert heeft het nieuws voor je.
1: Een man van 34 uit Best is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 1 voorwaardelijk. Hij stak zijn vrouw in september vorig jaar met een mes in haar zij en sloeg haar een gebroken jukbeen omdat er geen eten voor hem klaar stond. Hun 4 jonge kinderen zagen dit gebeuren. De plofkraak bij een geldautomaat aan de Mierloseweg in Helmond heeft de daders niets opgeleverd. Je hoort verslaggever Evi Hendricks.
10: En als ze al iets hebben buitgemaakt, dan zit er allemaal zwarte inkt op de briefjes. Dat komt door een bepaald systeem dat in de automaat zit en meteen zwarte inkt loslaat als er een inbraak of een plofkraak is.
1: De explosie richtte wel flinke schade aan, zoals bij de bakkerij ernaast. Daar knalden de ruiten eruit. Glazenzetters hebben de ramen inmiddels van de bakkerij weer teruggezet. Buurtbewoners voelen zich niet veilig met zo'n automaat in de straat en hopen dat hij dan ook niet terugkomt. Tientallen varkens zaten vandaag de hele dag vast in een put op een boerderij aan de Gewanden in Den Bosch. De brandweer rukte 's ochtends vroeg uit en zette de hele dag personeel en wagens in om de dieren te redden. Het merendeel van de varkens overleefde het, maar een aantal niet. 'S Middags droeg de band weer de situatie over aan de boer zelf. Hoe de dieren in de put terechtkwamen is nog onduidelijk. In Zeeuws-Vlaanderen zijn vanmiddag twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen bij een ongeluk op de weg tussen Terholen en Vogelwaarde. Een auto reed een groep van 14 kinderen aan die op schoolkamp zijn. 4 kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar ziekenhuizen gebracht in Gent, Antwerpen en Rotterdam. Je hoort de politie.
11: Specialisten zijn op het moment druk bezig met het onderzoek. Die hebben de weg afgezet en onderzoeken wat er precies is gebeurd. Er is 1 verdachte aangehouden. Wat de rol is van deze verdachte is ook niet duidelijk. Dat wordt ook allemaal onderzocht.
1: Minister-president Jetten en staatssecretaris Thiele spreken hun medeleven uit aan de slachtoffers en hun familie. Ornie en Marjolein, wisten jullie dat dit nummer inmiddels 50 jaar oud is?

0: Lekker, Corrie Konings.
1: Ja, ik moest even iets langer laten doorlopen natuurlijk.
2: Zelfs genieten.
1: Ja, dit is de hit van Corrie Konings natuurlijk. En die is 50 jaar oud. En die leeft meer dan ooit, want het werd 10 miljoen keer online gestreamd op Spotify.
0: Wow.
1: Ja, en dus werd er 10 miljoen keer online naar geluisterd. De zangeres uit Tilburg ontving daarvoor een award. Een gouden award voor het in 1976 inmiddels uitgebrachte nummer.
0: Zo.
1: Ja, en dat is trouwens ook het standaard openingsnummer als zij gaat optreden.
0: Ja, dat is ook wel een beetje de Corrie Konings hit voor mijn gevoel.
2: Dat is het.
0: En ook mooi was die tijd. Dat vind ik ook echt een Corrie Konings.
2: Oh ja,
0: die is ook mooi. Ja. Maar dat is een 90, hè? Dat is best recent nog ten opzichte van dit.
2: Ja.
0: Dus die gaat al heel lang mee, deze Corrie Konings.
2: Maar kun je nagaan ook hoe knap. Dus hoeveel streams was dit?
1: 10 miljoen.
2: En dan, terwijl natuurlijk, dat is alleen van de jaren dat je kan streamen.
0: Nou, precies.
2: Kun je nagaan hoe erg dit beluisterd is.
0: Ja, maar 50 jaar oud al.
1: Ja, dat tikt wel een beetje. Ja,
0: dat hoor je ook.
2: Deze voel je.
0: Dat voel je. Goed, dankjewel René. En meer nieuws op Web&App natuurlijk van Omroep Brabant. Zometeen valt er wat te kiezen, want ga jij vandaag voor prachtig of ga je voor krachtig? Wellicht heb je al gestemd via onze socials, hè, want Omroep Brabant Radio is ook te vinden op Facebook en op Instagram. Zo niet, dan laat ik de liedjes zometeen nog even aan je horen.

0: Ja, misschien had je de liedjes al gezien via onze socials. Ik zei het net ook al, er is al lekker gestemd. Dank je wel daarvoor. We zitten ook op Instagram natuurlijk en op Facebook. Omroep Brabant Radio. Volg ons ook daar. Want het is hartstikke leuk. Daar zie je allerlei dingen. Behind the scenes. Je ziet leuke dingen. Je kunt gave dingen winnen. Want dat hebben we ook af en toe.
1: De grappigste stukjes uit de uitzending.
0: Precies. Dus gewoon even volgen. Dat vinden we hartstikke leuk. Je hebt vast en zeker een Instagram-account of een Facebook-account. Even zoeken op Omroep Brabant Radio. Even drukken op volgen. En dan zijn wij blij. En jij uiteindelijk ook. Let maar op, weet ik zeker. Want dan zie je bijvoorbeeld ook, als je ons volgt, dat we twee prachtige liedjes hebben geselecteerd voor ons item Prachtig of Krachtig. Ik ben vandaag van het liedje Prachtig. En ik vind het persoonlijk, dat meen ik echt, ik ben trots op mezelf. Ik vind hem echt prachtig.
1: Echt goede keus.
0: Echt prachtig. Want het is namelijk een liedje dat je niet zo vaak hoort. En
1: dat is waar.
0: Ben ik altijd wel een beetje gevoelig voor. Okay. Die van jou hoor je wat vaker, maar die is wel krachtig.
1: Is een hit nu, maar wel echt lekker even.
0: Het gaat om deze twee liedjes. Luister even mee. De een komt uit de jaren 80 en de andere, die van Marjolein, is er een van nu.
2: Ga jij voor Prachtig?
3: Why don't you do what you do when you did what you did to me?
0: Ja, wel twee echt uiterste, hè?
1: Wel echt twee over elkaar,
0: links en rechts af, zou ik maar zeggen.
1: Hoor.
0: Jermaine Jackson, why don't you do what you do when you did what you did to me?
1: Ja, mooie tekst.
0: Prachtig liedje.
1: Goed opgekomen. Ja.
0: Prachtig liedje. Als je daarvoor gaat, dan heb je Prachtig.
1: Ja, dat doen we niet.
0: Nou, weet ik niet.
1: We gaan voor Krachtig.
0: Dat is niet ons, hè? Als je voor Krachtig gaat, ga je voor Shakira en Zoo. En dan heb je dus gewoon Krachtig. Na 06-573-28203. Waar gaat je voorkeur naar uit? Het prachtige liedje van Jermaine Jackson of het krachtige liedje van Shakira? Nou, app hem maar. 06-573-28203. We maken straks de balans op. En een van de twee liedjes gaan we zometeen draaien hier in Afslag Zuid.
4: Omroep Brabant presenteert
5: een nieuwe plaat die je moet horen.
4: En dit
5: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
1: De wekker.

0: presenteert
1: Nederkoen. Het Nederlandse lied is keipopulair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En dan zitten we hier, ouders.
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
0: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier.
3: Time to wake up.

0: Weinig zon helaas. When the sun comes down, Rio. Prachtig.
1: Krachtig.
0: We hebben echt ons stinkende best gedaan om twee leuke liedjes uit te zoeken en het jou ontzettend moeilijk te maken. Via 06573-28203 en via onze socials, waar je natuurlijk ook gewoon gedurende de hele dag al kunt stemmen. Maar ik ga nu toch echt aan de bel trekken, want de lijnen gaan dicht. Er kan niet meer gestemd worden. Ook de stemmen via de socials tellen niet meer mee. Omroep Brabant Radio op Facebook en op Instagram. Dankjewel allemaal voor jullie input. Want ik zei al, we hebben met zorg twee leuke liedjes uitgezocht.
2: Ja.
0: Ik was team Prachtig en Marjolein is team Krachtig. En daar horen deze liedjes bij.
3: Ga jij voor Prachtig?
4: Why don't you do what you do when you did what you did to me?
0: Ik heb zelden zo kunnen genieten van een liedje wat ik zelf heb uitgezocht. Dat meen ik echt niet. Ik denk echt, oh, dat is zo lang geleden. Dus ik hoop dat ik de wind mee heb in dit geval. En dat we voor Prachtig gaan. En dat we Krachtig. Shakira, die horen we deze week wel een keer. Want die Jermaine Jackson hoor je gewoon bijna.
2: Dat is wel waar, maar het zit heel dicht bij elkaar.
0: Oh echt?
2: Sterker nog.
0: Je maakt het spannend. Je maakt het te spannend.
2: 51%.
0: 51?
2: Tegen 49%.
0: Maar valt die dan mijn kant op of valt die jouw kant op?
2: Ja. Nee, je hebt toch geluk. Hij valt jouw kant op.
0: Oh, dankjewel allemaal. Dat is toch wel even lekker zwijmelen genieten, dames en heren. We gaan vandaag voor Prachtig. We gaan voor Jermaine Jackson.

het was prachtig vandaag. Mede dankzij jouw stem misschien wel Jermaine Jackson en Do What You Do. Shakira, die parkeren we even met de Zoom, maar die hoor je ongetwijfeld de komende week nog ergens voorbij komen. Dit was de Afslag Stuit, de laatste alweer voor deze week. Morgen dan zijn Christian en Marieke er met de piepende bandenshow, want onze Stef die heeft vakantie. En daarom ben ik de zondagmiddag gewoon weer tussen 12 en 4 met de Stef Special. Afslag Stuit bij je terug, maandag net na 4. Jij hopelijk ook weer van de partij.

0: rise again.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
7: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
8: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
7: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
9: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
10: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
9: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue. Avenue.
11: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
12: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
13: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
16: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Axel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
15: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
16: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
15: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar de afhaal-Chinees Thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op de afhaal-Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
2: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen. Maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
1: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
3: Bienvenidos a México, people of the world, welcome to Mexico.
1: Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Yes, mate. Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
3: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
2: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
4: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
2: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel happy.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van ons.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
3: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
2: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben, en medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 10 voor 6. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Beetje even schuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloop-evenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Kees. Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: presenteert Lederkoen. Het Nederlandse lied is keipopulair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig. En dan zitten we hier het oude... Elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
0: Zing met me mee tot morgen vroeg. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ik ben Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.